0: een woordje. Maar het is niet waar je nooit met vervallen wat
1: I'm not sure if I'm going to be able to do that.

Ik zei deze. Le temps détruit tout.

0: Dag. Dag, Julie.
1: Hallo, dag Anne. Welkom, beste luisteraars.
0: Ik ga eens kijken hoe dat hier zit, want mijn micro is niet zo gehoorbaar eigenlijk. Doe ik iets verkeerd? Nee, ik weet het niet. Het zou micro moeten zijn. Maar bon, zo. Ik snap er niks van.
1: Ik denk, vandaag wil je een beetje meenemen doorheen de geschiedenis van seks en seksualiteit. En natuurlijk, die is heel uitgebreid, of ik kan hem heel uitgebreid maken. In de prehistorie hadden ze waarschijnlijk ook een eigen idee over seks. Al dan niet ofzo, maar zover gaan we niet terug. We willen eigenlijk in de Victoriaanse tijd starten. En dan in het heden een beetje eindigen.
2: Ik heb hem gevonden, mijn schaaf. Echt ongelooflijk. Ongelooflijk. Zo simpel als, hoe kun je dat zeggen? Zo simpel als bonjour. Maar er toch in slagen om er niet in te slagen. Dus, inderdaad, zoals Julie al aankondigde, ja, let's talk about sex is vandaag een van de onderwerpen, of toch het gros, ja. Hè? Inderdaad, we vertrekken vanuit een boek dat eigenlijk helemaal niet over seksualiteit gaat, maar over het imperialisme. Maar aan de hand van een vrouw die daar in het Victoriaans tijdperk een agente was voor het Britse Rijk. Gertrude Bell, Mesopotamië van Olivier Guez. En dan heb jij vervolgens... Julie, wat heb jij gelezen?
3: Ik heb... Het is een oud werk van een...
2: Attends. Voilà, dat is dan toch deze micro. Ja, opnieuw.
1: Ik heb een ouder werk gelezen van Christine Goetze. Zij heeft eigenlijk zijn Oost-Europa-kenster, academica, die eigenlijk heel vaak een paar jaar geleden Feminist Utopia heeft uitgebracht. Dat had ik gelezen en dan nu ben ik een beetje verder terug in de tijd gegaan. En zij heeft ook een boek, dat vertelt ze in het Nederlands, onder, waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme of het communisme. Heeft ze geschreven en dat valt dus heel breed op. En daar gaan we straks even bij stilstaan.
2: En dan daarna gaan we het...
1: Beetje springen naar vandaag.
2: Springen?
1: Beetje springen, ja, toch een beetje.
2: Ja. Morgen wordt seks beter van Catherine Angel. Is eigenlijk een kritiek op het powerfeminisme van de van de jaren 90. Alleen kritiek. Het gaat over consent en... vrouwen in tijden van verlangen en consent eigenlijk. Hoe dat we dat begrip consent... Wat de beperkingen daarvan zijn, ja, eigenlijk.
1: Dat is wel goed. Over waarom het dan niet leidt tot... Of per se leidt tot...
2: goede seks. Want dat willen we toch allemaal.
1: Ja, voilà.
2: Dan heb ik nog een item over dating sites. Mm-hmm. Maar dat onderzoek is nog volop lopende, dus. Maar ik kan al een tussenstand geven. Want ik heb dat... Je had ook nog een artikel in The Economist daarover gelezen, maar jij kent dat waarschijnlijk uit je hoofd.
1: Dus inderdaad, dat gaat over hoe dat we nu daten, seks beleven, of al dan niet hebben of zo, en hoe vrouwen en mannen zich ook in de hedendaagse tijd tot elkaar verhouden, of al dan niet tot elkaar verhouden en al dan niet vinden eigenlijk, op die manier.
2: En had jij nog dingen die je wou vertellen?
1: En dan gaan we nog even stilstaan. Mijn vriendin van mij is ook een theatermaakster, Elke Huibrecht. En die brengt eind mei haar theaterstuk. Dat gaat over geluk. En ze heeft ook eentje in het verleden gemaakt dat over schaamte gaat. Wat ook wel aansluit bij het thema van vandaag. Seks en schaamte misschien.
2: Juist. Maar we beginnen dus met Gertrude Belf. Bel. Weet jij veel over het Victoriaans tijdperk en de positie van de vrouw? Ik weet alleen, als je er zo wat over opzoekt, kom je Virginia Woolf tegen. Ik heb daar wel dingen van gelezen. Mm-hmm. Jij ook?
1: Ik ken eigenlijk heel weinig. Dus ik heb heel vaak Ja, secundaire literatuur over wolf gelezen. Ik heb ze staan in mijn boekenkast, maar ik heb ze eigenlijk nog nauwelijks aangeraakt. Dus het is wel echt jammer of zo.
2: Ja, want ik heb zelfs aan een leerkracht Engels, die al op pensioen is, die vertikte het om Mrs. Dalloway te lezen. Zij, die wolf, ja, blijkbaar heeft hij toch ook zo een naam bij feministen uit de Tweede Golf van ja, zo'n eigenlijk een ja, een vrouw uit een beter milieu en zo. Dat is toch allemaal niet... Allee, hè. Mm-hmm. Maar ik had haar dus aangeraden om dat wel te lezen. En ze moest mij dan toch volmondig gelijk geven dat het zeker en vast een moeite is. En dat is dus, ik kan het iedereen aanraden. En daar kom je inderdaad ook wel die beklemmende sfeer tegen van de vrouw in het Victoriaans tijdperk die eigenlijk opgesloten zit... In een korset, hè, van A tot Z, in al haar bewegingen beperkt wordt en in een rol wordt geduwd. En omdat ze voornamelijk volledig economisch afhankelijk is.
1: Ja, klopt. En daaraan hangen we ook wel zo die privé- en die publieke sfeer in, dat ook wel heel hard benoemd werd toen, of beleefd werd, mm-hmm. Dat vrouwen dus... Vooral de huiselijke natuurlijk moesten verzorgen. Kinderen en natuurlijk rijke vrouwen besteden het allemaal nog steeds uit of zo. En hadden wel een eigen salons. Maar om zich een beetje intellectueel te ontplooien. Of dan sommige vrouwen zoals jij met Belle zal aankaarten. Kon er een beetje wel, als ze geld hadden, ook wel uitbreken. Maar to court bleef het wel vrouwen privé sfeer. Waar het emotionele, het zorgzame, dat ze eigenlijk heel hard toebedeeld krijgen. En mannen ging je dan meer het economische, het rationele vertegenwoordigen of zo. En die erfenis van de Victoriaanse tijd dragen we wel nog heel hard met ons mee, denk ik.
2: Maar inderdaad, in het geval van die Gertrude Bell, dat is eigenlijk een heel interessant ding aan... ding niet, maar item van het boek dat ik pas gemerkt heb na het door het te kunnen bekijken met de bril van wordt seks morgen beter en door de bril met van wordt seks morgen beter omdat je dan inderdaad die beperking van dat patriarchaal model waar dat de vrouw dus helemaal afhankelijk is van de man in de privésfeer en dan het publieke leven, zoals jij zegt. Mm-hmm. En dat is wat bij haar heel veel naar buiten beschreven wordt. Zij is dus een ontdekkingsreiziger, een reizigster, die uiteraard kunnen niet alle vrouwen zomaar ontdekkingsreiziger worden op dat moment. Je moet inderdaad vanuit een goede familie komen. Iemand moet jou financieel willen en kunnen ondersteunen. Zij kreeg van haar vader een toelage. En zij kon aan archeologie gaan doen in de Arabische wereld dus. En daar komt ze dan terecht in, uiteraard in de milieus van... De mensen die daar bezig zijn met het verdelen van de Arabische rijken onder mm-hmm. elkaar. Hier een stukje voor Duitsland, hier een stukje mm-hmm. voor Italië, hier een stukje voor Frankrijk, Groot-Brittannië. De oliebronnen worden verdeeld. Het is echt de basis van alle problemen van vandaag in het Midden-Oosten wordt daar gelegd. En zij, als antropologen ook, gaat ze... verkennen tussen de volkeren, wordt ze op verkenning gestuurd om eigenlijk met de stammen te gaan praten en zo als agenten voor het Britse Rijk te werken. En ze neemt dan ook deel aan al die banketten die daar dan door de ambassades georganiseerd worden. Maar dat publieke leven dus inderdaad, daar is zij heel vrij. Ze wordt mm-hmm. wel... gebruikt ook wel door mannen, maar in de zin van, wordt wel verliefd op mannen en heeft relaties, maar dat is nooit au sérieux, want die mannen willen uiteindelijk toch een deftige vrouw die inderdaad
1: die thuis...
2: in dat keurslijf zal alleen zit of er niet uit gaat proberen te geraken. dus dat is in dat boek ook... in de structuur van het boek heel goed herkenbaar, want enerzijds Guez, die Olivier Gouet, is een journalist. En mm-hmm. het is ook echt zo, die politieke ontwikkelingen en gewoon het feitelijke dat er beschreven wordt, wat er allemaal gebeurt op geopolitiek vlak, dat is echt, ja, quasi journalistiek werk. Dat is echt heel... Ik wist heel weinig over wat er allemaal precies...
1: Bedisseld
2: werd. Ik heb toen wel een vaag idee, maar... Mm-hmm. Dus dat is daar heel... Daar kan je heel veel uit leren, als, wat mm-hmm. dat betreft. En anderzijds staan er dus ook haar persoonlijk... Dat wordt afgewisseld, die hoofdstukken, met hoofdstukken waarin dat zij praat over haarzelf, over die verliefdheden, over haar vader, een heel erg belangrijk figuur in haar leven.
1: Want ze mocht wel... ze mocht wel de wijde wereld verkennen. En was dat dan omdat hij daar ook iets wel van meepikken? Of gewoon omdat hij wel haar intellectuele capaciteiten
2: dat
1: zag?
2: Denk ik, ja. Maar het was gewoon een heel conservatieve milieu. Hè. Het is mm-hmm. gewoon van, ja, we hebben er geld voor, doe maar. Meisje, als jij dat mm-hmm. wilt doen, doe jij dat maar. Om haar gelukkig te maken in een zekere zin. Mm-hmm. Maar... ik heb dan ook zo'n boekje gekocht, Daddy Issues, maar dat heb ik nog niet helemaal kunnen analyseren. Ook van Katrina Angel. En dat gaat daar dan eigenlijk over, hè? Dat patriarchaal model. Daar komt Virginia Woolf ook heel... wordt die ook vaak aangehaald. Hoe dat van de privésfeer naar de publieke sfeer gaat. Hè? En dat wij nu eigenlijk... ook heel erg betutteld worden als vrouw, maar door de publieke sfeer. Mm-hmm. Dus dat de functie van die patriarch toen eigenlijk nu is overgenomen.
1: Door de staat eigenlijk.
2: Ja, door...
1: Ja. Mm-hmm. Of individueel mannen.
2: Door regels. Al dan niet... gewettigde regels, maar wel regels, of gewoon maatschappelijke regels.
1: Gebruiken of zo.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Nee, snap.
2: Dus ja, als je meer wil weten over die periode, dan kan ik je dat boek zeker aanraden. Want ik vond deze beschrijving wel mooi. Het is een roman over grenzen, geografische, morele en literaire. En wat er gebeurt wanneer de mens denkt die te kunnen trekken. Het land van de Tigris en de Eufraat. Dus in dat twee stromen land. Die twee stromen worden bij Gouet meer dan rivieren. Ze zijn de sporen van wat ooit werd geloofd. En niet langer houdbaar bleek. Die Gertrude Bel was ook geen bepaald progressieve dame. Ze was bijvoorbeeld echt tegen vrouwenstemrecht.
1: Ja.
2: Dus het is best wel een complex en tegenstrijdig figuur. Tegelijkertijd visionair en reactionair.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Maar dus bourgeois vrouwen waren eigenlijk wel stemrecht hebben, omdat ze allemaal politieke macht kregen of zo. Dat was wel opvallend als hij dat inderdaad tegen was.
2: Ja. Maar dus wel duidelijk een gevangene van haar tijd. Dat is wat ik daarover te vertellen heb, Julie.
1: Je had het ook over, terwijl we het aan het voorbereiden waren, het is ook over een aantal films die ook eigenlijk heel letterlijk of figuurlijk dat queerslijf konden uitbeelden. En je had mij een filmtip gegeven waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had. Hysteria heette die. Kan je even kort vertellen wat er zo bijzonder is? Of hoe dat dan voor
2: jou is? Heb je hem ondertussen gezien?
1: Nee, ik heb hem nog niet gezien. Nee, het staat wel op de kijklijst.
2: Ik vond dat niet een bepaald een hele goede film. Ik hou al sowieso niet van geforceerde humor. En dat is het zeker wel. Maar het gaat dus effectief over vrouwen die... er is een jonge dokter en die heeft een machine uitgevonden om vrouwen een orgasme te bezorgen. Mm-hmm. En natuurlijk staat daar binnen de kortste keren, staan er drommerijen aan te schuiven om bij die dokter op bezoek te komen. En die machine is eigenlijk gewoon een soort van laken waar hij zijn hand doorsteekt, waar dat dan, waarachter die vrouwen dan op de sofa liggen.
4: Is de machine of het is de menselijke hand die ze dan...
2: Het is de menselijke hand, ja, absoluut. Dus, maar... en dat kwam ik ook nog tegen in... ik denk in Morgen wordt seks beter. Dat is een, want dat is een quote van Foucault. Mm-hmm. Maar die schrijft in de geschiedenis van de seksualiteit over het Victoriaanse, de Victoriaanse tijd. Van, ze spraken er tenminste al wel over. Wel in de zin van pathologieën. Ja, Freud's beschrijvingen, dat is allemaal mm-hmm. afwijkend gedrag. En mm-hmm. het is met de heterogene norm mm-hmm. die vooropgesteld wordt. Dan, Portings heb ik opnieuw gezien.
4: Ja, en? Wat was je tweede?
2: Vond hem nog altijd heel goed.
4: Ja, blijft altijd geweldig. Ja, en daarin hebben we dus... hoe heet ze? Ik weet niet meer hoe dat ze heet.
2: Ja, die actrice, zijn naam, dat is een ramp.
4: Dus zij is het uitvindsel, zeg maar. Dus de dokter opnieuw, of de onderzoeker heeft... ik zal misschien niet verklappen hoe dat erbij komt, maar hij heeft een soort van nieuwe vrouw geschapen die zijn dochter is, die hij opvoedt en eigenlijk tot mens probeert te maken met alle beperkingen of die erbij horen eventueel. Je kan het zien of dat is een voordeel of een nadeel. Misschien heeft Angel daar wel haar eigen mening dan over. Maar zij heeft alleszins... ze heeft het hart op de tong, zeg maar. Ze stamelt er van alles uit. Wat ze denkt, komt er ook uit. En ze heeft eigenlijk ook lichamelijk voelt weinig beperking of schroom. Dus ze beleeft altijd eigenlijk haar seksualiteit heel openlijk. Of seks to court heel openlijk. En dus daarin zien we een soort van omkering. Dat zij zichzelf misschien vermarkt of tot handelswaar maakt. Maar er eigenlijk niets, geen voor- of geen nadelen in zit. En dat vaak mannen dan een beetje perplex staan of zo. Als ze dan in haar kader omgewisseld worden of vervangen worden door de volgende of zo. Dus in die zin was het wel heel grappig of heel tragisch dan om te zien hoe dat ze daar dan mee omgaat en zich eigenlijk door de wereld manifesteert, letterlijk bij Lanthimos. Je ziet dat het verschillende werelden die het dan aan elkaar plaatst of zo. Toch zeker in die film. Je komt van het ene in het andere decor terecht en zij probeert zich er altijd staan in te houden. Maar ze laat alles los als het op vlak van seks komt.
2: Ja. Heel grappige film eigenlijk. En dan had ik ook nog Corsage, die heb ik... heb jij die gezien? Oh,
4: nee. Mm-hmm.
2: Dat is ook weer al een tijdje geleden. Natuurlijk, Sissy is het voorbeeld van het keurslijf. Hè. En ja, die film Corsage is daar ook heel duidelijk in. Voilà, ik zal hiermee het Victoriaans tijdperk afsluiten. Mm-hmm.
5: Herb.
2: Nee.
5: Yo.
2: Foutje. Echt, vandaag zit het niet mee. Come on, manneke. Nee, ik moet eerst dat een afsluiten en dan dat erop zetten. Blijkt. Nee, dat marcheert gewoon niet. Sorry. Ik kan er niks aan doen. Het is niet mijn fout.
4: Altijd machines. Hè?
2: Zijn de machines, ja. Denk ik toch, ja. Zie, dat staat hier toch af. Sorry, mannetjes. Dat is niet grappig, hè. Wat een geklungel.
4: Misschien kan het publiek ondertussen even nadenken over zijn...
2: Ze willen niet. Hij wil het niet. Ik zal nog eens proberen alles dicht te doen. En dan moet ik het gewoon terug open doen, hè. Allee, come on. Julie zegt nog eens iets.
4: Wel, dus ik wou even de luisteraars prikkelen mij even na te denken. Wat is volgens jou goede seks? Of denk gewoon eens aan je laatste seksuele ervaring. En wat houdt het dan voor jou in of zo? En ook, soms beleven we misschien seks als iets heel individueel, terwijl het eigenlijk altijd met twee, of misschien voor sommige mensen met meerdere mensen is. En dus hoe houden we dan rekening met de anderen daarin of zo? Want het is altijd iets bijzonders toch om even na te denken over... Ja, je wil niet te veel in je hoofd zitten of misschien wil je niet te veel praten of misschien wel aangeven wat je wilt of verlangt ofzovoort. Maar hoe breng je dat dan in kaart dat dat dan ook is wat de ander wil of verlangt? En hoe komt het dan samen of zo. Dus misschien is mijn vraag van... Ja, denk gewoon eens aan je laatste seksuele ervaring. Wat vond je ervan? En hoe kan het beter? Hè? Of wat wil je graag?
2: Eerst nog die Victoriaanse corset afgooien.

0: Boom, van Mesopotamië, eind 19e, begin 20e eeuw, naar juli. Ja,
1: het hangt er een beetje vanaf waar je natuurlijk begint. Ik begin eigenlijk ook al eind 19e eeuw om met wat ideeën die dan onder het communisme of de Sovjet-Unie of dan Oost-Europa toch in die hele 20e eeuw of het eerste kwart daarvan toch tot en met de val van de muur 1989 toch wel aanwezig blijven. En bij Kirsten gaat het niet alleen over seks of seksualiteit, maar ik denk dat ze dat als heel mooi inbedt in het brede maatschappelijke. Dus het heeft eigenlijk 5 hoofdstukjes en het stukje dat daarbij hoort is natuurlijk ook over werk en socio-economische onafhankelijkheid of afhankelijkheid. En dan daarnaast natuurlijk rond huwelijk, moederschap, heeft ze dan ook wel over naast leiderschap en burgerschap. En ze begint eigenlijk met werk. Hè. En zoals eigenlijk elk hoofdstuk wordt heel mooi ingeleid door een verhaal uit haar eigen persoonlijk leven. En het verhaal dat ze hier vertelt is dat zij en eigenlijk een heel oude vriendin gaan eigenlijk al heel lang terug. En om de zoveel tijd komen ze samen. Ondertussen hebben ze allebei kinderen. Maar ze hebben een ander levenspad. Ze toch zeker op vlak van werk gekozen. In de beginjaren werkte zij dan ook in Amerika. En Kirsten zelf heeft dan een tijdelijk contract. En probeert inderdaad... leidt een gejaagd leven waarbij ze haar kinderen aan de kinderopvang moet doen. Afhalen. Proberen voor te werken. Lesgeven enzovoort ofzo. En ze heeft zelfs met mijn collega een gesprek over. Die collega zit in nog een slechtere socio-economische positie. Ook al zitten ze allebei aan de universiteit. En dat dan berekent, als ik de kinderopvang en al de verzekeringen eraf trek, werk ik eigenlijk voor peanuts. Hè? Als ze dat dan eigenlijk allemaal in kaart brengt, komt het niet goed. Maar dan...
0: Het gaat nu over de schrijfster Kirsten?
1: Ja, Kirsten Gutsy. Ja.
0: Dat is een geen Oost-Europese naam, Kirsten en hoe nog?
1: Nee, Gutsy, denk ik.
0: Gutsy. Ik bedoel, de vraag is eigenlijk gewoon van zij begint dus dat boek mij over haar, vanuit de reflectie over haar eigen situatie met andere collega's. Maar waar waar werkt zij, wat doet zij?
1: Dus zij is een professor in Russische en Oost-Europese studies. En ze heeft een beetje overal gewerkt. Ze heeft in Oost-Europa, dus in Duitsland, heeft ze een tijdje gezeten. Ook een tijdje in Bulgarije, als ik me niet vergis. Maar nu vooral in Amerika. En dus eigenlijk doet ze heel vaak onderzoek naar het communisme of socialisme.
0: Okay.
1: Maar ze is eigenlijk wel op de koers. Geen hardcore marxisten of zo. Ze vindt het altijd wel gewoon interessant om het te ervaren.
0: Ja.
1: Natuurlijk die communistische ideeën zijn... In Amerika, een socialist in Amerika is al...
0: een vies woord.
1: Ja, een vies woord. Dus dat voel je soms ook wel. Maar ze heeft dus, de anekdote die ik wou vertellen is... Op een bepaald moment spreekt ze met een vriendin af. En zij werkt dus, maar die vriendin niet. Op een bepaald moment, ze kijken er keihard naar uit, zo'n avondje weg. En haar vriendin... zij is zich aan het klaarmaken in de badkamer, Kirsten. En haar vriendin... heeft net de kinderen in bed gestoken en spreekt op de trap haar man aan. En eigenlijk smeekt ze bij haar man om geld. En die man zegt letterlijk tegen haar... maar je vraagt me iedere keer om cashgeld. Ik heb u deze week al, ik zeg nu maar iets, 50 euro gegeven. Ik geloof zelfs niet dat dat naar de kinderen gaat of naar voedsel gaat of zo. Ik heb u genoeg geld voor de film gegeven en daar stopt het. Kirsten en haar vriendin gaan uiteindelijk naar de cinema. En daarvoor gaan ze samen iets eten. En het is heel opvallend, want dan op dat moment zegt dus die vriendin tegen Kirsten... we hebben eigenlijk ruzie. Mijn man en ik hebben ruzie gemaakt. We hebben eigenlijk geen goede seks de laatste tijd. En Kirsten verschiet een beetje, is een beetje perplex, want eigenlijk, zij heeft een ander gesprek gehoord dat eigenlijk gaat over socio-economische onafhankelijkheid. En haar vriendin is uiteindelijk heel blij als Kirsten zelf de rekening betaalt. En dan stelt ze voor om nog even bij een winkel te passeren voordat ze naar de film gaan. En ze zegt letterlijk tegen haar vriendin... als ik hem straks gewoon seks geef, dan kunnen we weer een tijdje voort of zo. En die anekdote zegt heel veel voor Kirsten over hoe dat vrouwen zichzelf vermarkten, of hoe dat de maatschappij eigenlijk vrouwen vermarkt. En seks als een uitwisselingsmodel.
0: Een ruilmiddel, een transactiemiddel. Ja,
1: voilà. Maar het is super interessant om doorheen dat boek te zien eigenlijk vrouwen van in eind 19e eeuw of zo. Dat zowel feministen als socialisten altijd hebben gezegd van oké, maar de bevrijding van de vrouw, voor rijkere vrouwen was dat dan, ja, als ik mijn eigen eigendom kan beheren, dus als het niet zo goed naar mijn man gaat als ik getrouwd ben, en als ik stemrecht heb, is het wel in orde. Maar natuurlijk, heel veel socialisten, denk aan Clara Zetkin of August Bebel, hadden toen al gezegd, oh nee, daar stopt het niet, vrouwen zijn pas echt bevrijd als we ze volledig opnemen in de beroepsbevolking, maar als zo die werkende klasse natuurlijk collectief eigenaar is van fabrieken en productiemiddelen. Dus daar schuurde het natuurlijk onder feministische of linkse hoek sowieso. Maar dan zegt Kirsten Gutsche, zegt eigenlijk te koer van, mogen niet vergeten hoe de openbare of publieke sector doorheen de tijd eigenlijk altijd een belangrijke bron is geweest van progressiviteit, maar ook van tewerkstelling te koer. Ze zegt dan, in Oost-Europa of de Sovjet-Unie gingen na de Tweede Wereldoorlog, bleven vrouwen wel massaal aan het werk, omdat de overheid in dat socialisme of in dat communisme er wel werk van maakte om ook vrouwen aan het werk te krijgen. En waar je dan zag in West-Europa, dat als mannen weer terugkeren van het slagveld of zo, dat vrouwen weer eigenlijk veel meer, denk aan ons ook, bij ons ook, mm-hmm, die christendemocraten duwen ons ook weer gewoon
0: de moederrol.
1: De moederrol of thuis of zo. En dat was wel interessant om dan opgeleid te zien. Op een bepaald moment zegt ze, in 1950 bijvoorbeeld, in de Sovjet-Unie was 51,8% van de beroepsbevolking waren vrouwen. Als je dat dan puur naar Oost-Europa richt, was dat 40,9%. Maar Noord-Amerika en West-Europa, die cijfers liggen gewoon veel lager in 1950. En in Noord-Amerika was 28,3, haalt ze aan. En in West-Europa was iets meer, en 29,6. En ze is daar ook wel eerlijk over. Dat betekent niet dat de loonkloof weg is, of dat het lukt om eigenlijk ook vrouwen in zware industrieën aan het werk te stellen. En ze zitten natuurlijk vooral in die dienstensector of die lichte industrie. Maar je ziet wel dat zij zegt, met heel veel historische gegevens geeft ze dan wel aan van, ja, maar werken buiten huis in die staatssocialistische landen was veel meer ingeburgerd. En vrouwen
0: waren ook veel meer voorzieningen.
1: Voilà. Ja. En dus dan denk aan Alexandra Kollontai, kom ik later nog terug, die dan ook wel probeert, die nutsvoorziening, denk aan die kinderopvang, dat openbaar vervoer, dat basisvoedsel, maar ook gewoon die crèches en andere dingen, dat dan wel veel meer uitgebouwd is. En vooral die gratis gezondheidszorg, dat openbaar onderwijs en die sociale zekerheid, dat was daar gewoon wel aanwezig. Natuurlijk, dat betekent niet dat iedereen voedsel had of dat je niet in een keilange rij moest staan.
0: Nee, we gaan het niet idealiseren.
1: Maar er zijn dus wel...
0: Er zijn zeker voordelen of inzichten waar we iets kunnen mee doen, toch? Mm-hmm.
1: Nee, zeker. En dat was wel interessant om dan mee te nemen als het dan gaat over zorg voor kinderen ofzovoort. De Duitse feministe Lily Brown had eigenlijk al in 1897, dus wel eigenlijk eind 19e eeuw al gezegd van, goh, misschien moet je eens nadenken over betaald verlof voor en na de bevalling. En misschien dat vrouwen dan ook gewoon werk kunnen behouden. Zou het toch wel fijn zijn om ze dan ook te koer op die arbeidsmarkt te houden. En zij zei al, maar dat moet geen privéfonds zijn, want er waren wel rijkere feministen die dat ook zeiden. Maar zij zeiden, maak daar gewoon openbaar fonds van. Waar naast pensioenen, werkloosheidsuitkeringen ook wel gewoon moederschapsverlof in opgenomen was. En uiteindelijk, in een soort van afgezwakte vorm, komt dat tot een wet in 1899. En dan later in 1910 waren eigenlijk vrouwen te koer die het waren, die een werkdag van 8 uur eisten. En die dan een verlof van 8 weken voor de voorziene bevallingsdatum aanvroegen. En dan een betaald moederschapsverlof van 8 weken na de bevalling.
0: En dat spreken we over de eind 19e eeuw.
1: Ja, begin 20e eeuw is dat dus inderdaad voor een stukje wel ingevoerd geweest. En denk dan aan Alexandra Kollontai, die in 1919, zoals jij daarnet aanhaalde, die ook die crèches, die kleuterschool, die kinderthuizen, dat ook veel meer publiekelijk wou maken. En onder Lenin en zo zijn er effectief wel fondsen voor vrijgemaakt. Dus dat was er wel. Maar het is niet helemaal gelukt. Stalin die wou dat traditionele gezin heel hard promoten. Dus die heeft het dan jammer genoeg in 1936 voor een stuk wel teruggedraaid. Maar dus heel dat denkmodel over dat betaald moederschapsverlof zag je wel ontstaan in Scandinavië. En ook in Oost-Europa, eigenlijk veel sneller dan in West-Europa. In de jaren, begin 20e eeuw, maar vooral ook in de jaren 50, 60... Toen naar gelang het land waarin je leefde, was het wel echt vertegenwoordigd. Een voorbeeld zoals Bord, dat is veel beter dan wat wij nu hebben, maar dus in Tsjechoslowakije in 1948 en dan tegen 1956 werd het nog uitgebreid, kreeg je 18 weken betaald moederschapsverlof naast het behoud van je baan, wat toen dus geen sinecure was. En in Bulgarije in 1973, dus ietsje later al, kreeg je als moeder, als je kinderen kreeg, voltijds betaald, hè, dus dat hebben wij nu zelfs niet, van 120 dagen voor en na de geboorte van je eerste kind.
0: Mooi.
1: En dat werd dus ook meegeteld voor je pensioen en stond onlangs nog op de helling. En later, niet veel daarna, in de jaren 70, is het ook al aangepast voor vaders en grootouders, dus je kon het toen ook opnemen. Dus niet gelijk verdelen, maar effectief opnemen voor vaders en grootouders. En ze zeiden dan ook, ja, oké, we weten wel, als moeders zo lang thuis blijven en ja, je moet eigenlijk je baan behouden, dat er natuurlijk die banen moeten dan wel ingevuld worden. Dan hadden ze ook een model opgezet dat de universitairen, dat die afgestudeerd waren, dat die dan een blaadje tekenen, zeg maar. En dat
0: zo'n soort van burgerdienst dan.
1: Voilà. Ja, ja. Dus dat werd dan ook wel ingezet.
0: In plaats van bij het leger.
1: Voilà, ja. En dus dat je dat ook in andere sectoren kon invoeren.
0: Dat is eigenlijk niet zo slecht gedacht.
1: Nee, dat is niet zo slecht gedacht. Ja. En dan brengt ze... Dan gaat het dus over... onder het kapitalisme, wat verstaan we eigenlijk onder seks tussen de lakens? En hoe moeten we dat dan invullen? En dan heeft ze de these gemaakt van... die seksuele ruiltheorie. Je kan dan vanuit die blik zien dat dat gebaseerd is op vraag en aanbod. En als de vraag dan groter is dan het aanbod, dan stijgen de prijzen, wat dus een voordeel oplevert voor de verkopers of de vrouwen in dit geval. En natuurlijk als het aanbod eigenlijk veel hoger is dan de vraag, dan dalen de prijzen, wat dus in het voordeel van de mannen is ofzo. Dus het basisidee is in... Dat hangt zij niet per se aan, maar ze zegt wel, wat we wel gewoon zien in de samenleving, is dat seks een soort van vrouwelijk handelsartikel wordt. Omdat dan vrouwelijk verlangen, volgens een aantal onderzoekers, kleiner is naar seks dan dat van mannen. En als vrouwen dan minder uit zijn op seks en dus ook minder gestuurd worden door seksuele impulsen, hebben zij relaties, vooral seksuele relaties, dan de bovenhand op mannen. En zij kunnen aan mannen dan een compensatie vragen, omdat mannen meer naar het product, dus seks, verlangen dan naar vrouwen zelf. En dan vrouwen zouden dus ook de seksualiteit van hun concurrenten willen onderdrukken om eigenlijk de prijs van seks zo hoog mogelijk te houden. En dat model van die seksuele ruiltheorie zien we natuurlijk de dag van vandaag ook weer terug. Hè.
0: Ja, dat komt ook aangebraad aan bod bij Katrien Eensel, maar dan die benadert dat wel helemaal anders. Daar gaan we het straks over
1: hebben. En dus dan... En je ziet dan nu ook dat dan vrouwen wel opnieuw met de vinger worden gewezen als het aantal huwelijken of dat al kinderen terugloopt. En als zelfs jongeman sociaal ongepast gedrag vertonen, dat het dan eigenlijk te wijten zijn aan losbandige vrouwen. Die de prijs van seks ondermijnen, die eigenlijk gewoon te veel seks hebben of op te veel vrije basis seks hebben. Dus hun lichaam eigenlijk te veel in de strijd gooien. Want vroeger was er nog een risico aan seks verbonden. Je kon zwanger worden, je kon ouder worden. En natuurlijk, dat ging je ernstig engagement aan. Dan wou je een partner die bleef en dan ging je het huwelijksbootje stappen om dan een partner te hebben die je mee onderhield of mee betaalde voor je kind, zeg maar. En dus als de prijs voor seks nu zo hoog ligt, ja, dan in het beste geval, en die seksverslaafde mannen dan, volgens die theorie, die zouden dan impulsen hebben om te gaan werken, het ouderlijk huis te verlaten, een job te gaan zoeken, geld te verdienen. En dan
0: door de seks die ze krijgen in het transactiemodel.
1: Ja, maar dus als vrouwen eigenlijk seks zo makkelijk maken, dan hoeven ze dus het ouderlijk huis niet te verlaten, geen job te zoeken en dus geen geld te verdienen. Want dan kunnen ze het ook gewoon zomaar krijgen. Dus dat is dan een beetje het model. Maar wat zij op een bepaald moment zegt, je kan, dus dat is dan... Waar echte theoretici misschien zeggen, of mensen die dus ook seksuele relaties ook in dat economisch aanbod van vraag en antwoord stoppen. Maar eigenlijk hetzelfde idee zie je natuurlijk ook wel binnen marxistische of socialistische kritieken, zeg maar. Hè. Als je ook binnen het kapitalisme menselijke interacties tot handelswaar maakt en dus ook vrouwen reduceert tot eigenlijk geld of roerend goed of zo. Hè. Dat vertrekt eigenlijk van hetzelfde idee. Maar het is natuurlijk die uitwerking die wel verschillend is. En ook, de Sovjet-Unie en het communisme is natuurlijk altijd een stukje conservatiever beleid. Maar ook Kollontai zei dan, of Bebel zei dan, August Bebel zei dan ook van, maar het kapitalisme bindt mensen inderdaad aan dat huwelijk of aan kinderen en alimentatie en elkaar misschien weinig gunnen buiten seks binnen dat huwelijk. Maar in de 19e eeuw kon je zelfs in tsaristische Rusland al scheiden. Dus zij hebben dat wel een aantal oplossingen die daarvoor. Hè.
0: Stonden eigenlijk toch wel stappen voor.
1: Ja, dus dat is wel echt opvallend dat je toen al kon scheiden. En dat ze ook eigenlijk bijvoorbeeld religieuze huwelijken gingen ze burgerlijke huwelijken van maken. Abortus was gelegaliseerd. En vooral het idee was ook wel maar wij hebben nu een relatie zou eigenlijk gelijkwaardig moeten zijn vanuit het kameraadschappelijk idee. En ze zeiden dat mannen en vrouwen te koer beter seks zouden hebben als ze dat als iets normaal zien, wat ze kunnen verkennen. En als ze dus ook eigenlijk ruimte hadden voor andere dingen, als ze minder op mekaars lip zaten, zichzelf konden ontplooien, hun eigen interesses zouden kunnen aanboren en dus eigenlijk ook praten, maar ook hun seksualiteit veel meer samen beleven. En dan zijn er een aantal onderzoeken ook gebeurd waarbij ze wel bevraagd hebben, wat is dan eigenlijk goede seks of zo. En dat in de jaren 20 waren er al studenten die dan eigenlijk...
0: En dat zijn allemaal dingen die... Kirsten, hoe heet ze? Sorry, maar...
1: Kotzee, denk ik.
0: Kotzee. Onderwerpen die ze bestudeert. Dus ook nu, wat je zegt, wat heeft ze nog onderzocht? Nee.
1: Dus ze zei dat dan... dus ook Kollontai had een aantal scholen opgericht.
0: Kan je nou een beetje schematisch zeggen?
1: Dus nu gaat het over de jaren 20. En dan zijn er onderzoeken gebeurd, ook onder Alexander Kollontai, die dan zei van, wil een gelijkwaardige liefde, dus ook een soort van goede gelijkwaardige seks. En zij zei dan van, onder scholieren of studenten, als ze dan bevraagd, wat is dan volgens jullie eigenlijk de beste relatievorm die tot de beste seks leidt? En eigenlijk een aantal mensen gaven toen al aan, maar als ik mijn eigen interesse kan ontplooien en een gelijkwaardige partner heb, denk ik dat dat dan ook wel het beste is voor mijn seksueel leven of zo. En dan zie je veel later, dat ook in de jaren 50 of 60, ook in Bulgarije en Roemenië en andere, en Polen en zo, dat er eigenlijk wel seksuele vorming op school werd gegeven. Dat zelfs vrouwen eigenlijk af en toe congressen organiseerden over orgasmes of seks of zo. Dus dat er in die tijd eigenlijk iets openlijker
0: over... In de jaren 50, dan was hier alles nog grijs. En,
1: jawel, dus
0: het woord seks uitspreken, en iedereen zo'n ogen en kijk ze naar een andere kant.
1: Dus dat was wel, dat vond ik wel verhelderend om te lezen. Dat, en natuurlijk is
0: ik heb nog... ik ben al in de jaren 70, ik met mijn vader naar tv zat te kijken en dat hij dan wegstapte.
1: Ja.
0: De seks was op tv, dat ging dan zelfs over kussen of zo.
1: Ja, zelfs dan. Hè. Dat is echt wel dat. Nu toch, onlangs...
0: Maar mijn vader was duidelijk een product van die...
1: Van de burgerlijke...
0: De zedelijke jaren 50.
1: Nee, dus het is dat wel zo. En dus, ze zegt ook wel dat denk ik, onder Stalin was dat ook wel weer. Hè. Dus dat is altijd wel in golfjes gebeurd. En het was ook niet in ieder land op elk moment. Maar het is wel heel... mooi om te zien dat er af en toe wel dingen naar boven kwamen die misschien ook hier in West-Europa misschien op dat moment toch niet aan de orde waren. Dat was wel leerrijk.
0: Ik weet niet of dat je nog veel anders onderbreken we even voor een streepje muziek.
1: Dat is goed.
0: Dat is goed. Oké. Ik kan zien of ik het deze keer goed doe. Ik denk dat het gaat lukken.
2: Herb. Yo, I don't think we should talk about this.
3: Come on, why not?
2: People might misunderstand what

0: Ja, dus...
1: Dus, ik wou
0: wacht,
1: wel
0: nog even... Wacht, nog even, ja. Dus, we zijn het boek aan het bespreken.
1: Waarom vrouwen beter seks hebben onder het socialisme van Christen... Ik wil het Christen zeggen, maar het is Christen. Godzij. En maar, ik wou nog even aanstappen dat... Oké, okay, het socialistische liefdesideaal, dat Kollontai ook voorschreef. Hè, dat was wel een soort van vrije liefde, maar mocht dat niet opvatten als een... Ja, de Tinder of de Grindr-avonturen die we hier in de dagen beleven. Hè. Dus als je van de ene Tinder-date naar de andere swiped en erop los neukt, om het zo te zeggen. Dat zou niet gepast hebben in haar... toch
0: dus er is wel een, ja, het is wel een meer morele ondertoon.
1: Ja, het is inderdaad geen hedonistische pleziertjes, maar het is wel het doel om...
0: Dat maatschappelijk... een beetje georganiseerd wordt.
1: Voilà, op die manier. Ja. Ze zegt letterlijk, de seksuele daad moet niet beschouwd worden als iets waarvoor je moet schamen of als iets dat zondig is. Hè. Dus niet meer de zedenpolitie die aan je deur komt zeggen en die alles afschermt, zeg maar. Maar je moet de daad zien als iets dat even natuurlijk is als alle andere noden van een gezond organisme, zoals honger en dorst, zulke verschijnselen, kan je niet beoordelen als moreel of immoreel. En dan zegt ze wel van, hoe groter dus de intellectuele en emotionele ontwikkeling van het individu, hoe minder plaats er in haar of zijn relatie zal zijn voor het louter fysiologische aspect van de liefde en hoe schitterender de liefdeservaring zal zijn. En dus ze gelooft ook wel, als je veel tijd met elkaar doorbrengt en elkaar dus ook geluk gunt en eigen interesses gunt, dat dus ook wel je seksleven te goede zal komen.
0: Dus als ik het goed begrijp, analyseert Kirsten Godzee dat het Oost-Europees seksmodel aan de hand van de vraag hebben zij betere seks, ja dan nee? Allee, ze analyseert het historisch gewoon.
1: Ja, ze bekijkt doorheen de geschiedenis en ze heeft inderdaad, ze bekijkt niet alleen naar het seksuele, maar ze zet het ook binnen dat bredere maatschappelijk beeld neer van oké, er is wel stemrecht nodig of je hebt wel socio-economische onafhankelijkheid nodig en je hebt wel zorg voor je kinderen nodig. En pas als die randvoorwaarden ook vervuld zijn, dan zie je wel dat vrouwen en mannen dus ook wel betere of gelijkwaardige seks kunnen hebben.
0: Ja, en Alexandra Kollontai krijgt er een groot aandeel in.
1: Ja, best wel, ja.
0: Ja. Ik denk dat zij ook wel heel belangrijk was in dat opzicht, eigenlijk wil zeggen.
1: Ja.
0: Zij heeft wel ideeën gehad.
1: Ja, was de eerste minister.
0: Vooruitstrevend was.
1: Vrouwelijke minister wereldwijd eigenlijk ook.
0: Ja. Inderdaad, dankjewel Julie voor het... Of heb jij nog niets aan toe te voegen?
1: Nee, ik denk, lees het boek, het leest ook gewoon heel vlot. Het is fijn voor inderdaad die maatschappelijke analyse. En om even je wereldbeeld ook over Oost-Europa wat bij te stellen.
0: En het eindigt dan ook met het einde van het communisme eigenlijk.
1: Ja, ze trekt een beetje door naar de hedendaagse tijd. Ja. Maar ze denkt dat ze ook een beetje lessen probeert te trekken uit... uit Oost-Europa en op een bepaald moment, het laatste hoofdstuk begint dan, gaat dus over burgerschap en stemrecht. Maar ze begint, en dat vond ik ook wel mooi, met dat wij of de jeugd, zal dan voor mezelf spreken, of 20-30, dat wij heel hard vastzitten in het feit dat we ons geen toekomst meer kunnen verbeelden. En dan zegt zij van, ja maar ik ben groot geworden met de val van de muur of heel de Koude Oorlog. En ik heb mijn studie even onderbroken omdat ik effectief dacht dat het einde van de wereld ging naderen. En op het een of van het een op het andere moment was dus ook de muur gevallen, waren er wel hele grote geopolitieke verschuivingen. En ik denk dat heel haar boek ook wel mooi laat zien, en hoe, zeker in die persoonlijke stukken dan, dat ze daar dus eigenlijk ook wel een pleidooi voor biedt. Hij gelooft dus nooit dat er geen alternatief is, of er zitten altijd scheuren en barsten in de huidige tijd, en daar dienen dus ook altijd openingen aan. En dat voel je wel ook in heel hard het onderzoek dat ze doet, of de levensjaren die ze ondertussen op de teller heeft staan.
0: Ja. En dus zij werkt overal ter wereld aan universiteiten, maar zij is van... Ja, sorry, mijn geheugen vandaag is niet echt in
1: orde. Nee, ik weet het niet. Ik zal nog eens snel opzoeken waar
0: ze... Ja, het is er eigenlijk niet op, maar...

0: Als dat gezegd van, ja, maar waarom voelen vrouwen zich zo onzeker op straat ofzovoort. En dat is natuurlijk omdat ze belaagd worden. En dan werd Bart Scholz even...
1: Ja, oké, dat verhaal boel.
0: Ja, maar ik wou maar zeggen, het gaat nu wel over...
1: Nee, zij zegt eigenlijk, je loopt daardoor het gevaar dat vrouwen passief en inactief worden.
0: Ja, maar daar wil ik bij komen, ook bij dat ding, dat dan zoveel vrouwen zich eigenlijk toekoer de hele tijd op straat onveilig voelen. Dat snap ik voor een stuk en ik begrijp ook waar dat vandaan komt of zo. Maar om het dan alleen maar te wijten aan dat elk man sowieso een roofdier is, of dat we daarvoor moeten opletten, dat maakt ons ook, dat idee zelf vind ik, maakt ons ook gewoon heel bang en passief en inactief of zo.
1: Ja.
0: En natuurlijk, kun je ervan maken, oké, iedere vrouw moet op weerbaarheidstraining, waarom niet, zeg ik dan, maar ik merk dat ook niet zelf als ik zo op straat loop. Ik vind dat ook wel heel, dat is gewoon heel dat discours dat ook van jongs af aan tegen u verteld wordt. En ik weet dat er ook mannen zijn die zich onveilig op straat voelen als ze gewoon in de minderheid zijn of zo. Dus ik vind dat heel discours soms ook gewoon heel gevaarlijk is. Dus in die zin sluit ik mij wel.
1: Ja, en ook dat het dreigen van het geweld, dat biedt mannen weer een reden om zich beschermend op te stellen tegenover de vrouw. Mm-hmm. En bovendien...

0: legt dat de wet misschien vooruit kan gaan. Dus zoals jij dan net zei, van seks en seksueel geweld kunnen we zo wel veel beter van elkaar onderscheiden. Dus dat zal ons zeker in de rechtbank of in onze menselijke relatie vooruit helpen. Maar als we goede seks willen hebben, moeten we inderdaad die onzekerheden, die angsten, die kwetsbaarheden erkennen of zo. En in de interview was wel opvallend. Op een bepaald moment vraagt dan de interviewster: er is altijd een risico op teleurstelling en frustratie, zegt u. Maar wanneer hoort teleurstellende seks dan gewoon bij het feit dat seks onzeker en vol risico's is? En wanneer gaat dan een grens over? En dan zegt zij, ja, het is heel moeilijk om een heel duidelijke lijn te trekken. Ook al zegt ze, je kan je autonomie natuurlijk voor jezelf behouden en die ook aan de ander geven. Dus dat lukt dan wel of zo. En dan zegt ze... schrijft er op een bepaald moment van... Oké, maar het kan helpen als we seks onderdeel maken van het sociale leven... En het zo zien als die menselijke interactie, als het daar als we menselijke interactie te koer aangenamer maken en daar seks een onderdeel van laat zijn, dan gaat het wel vooruit. Dus zij zegt op een bepaald moment, stel dat je een slecht gesprek hebt of iemand blijft de hele tijd tegen jou praten, dan kan je dat gesprek ook makkelijker afkappen en voortgaan. En dan zegt die interviewster erop, amai, maar ik heb soms het gevoel dat ik helemaal die ruimte niet heb. Uit beleefdheid ga ik eigenlijk vaak gewoon blijven luisteren als iemand tegen u praat. En dan zegt zij daarop van, ja, maar, dus eigenlijk is dat misschien ook net wat ik met seks wil zeggen of zo. Dus inderdaad, zelfs gewoon gesprekken zijn soms lastig, maar ook seks to court is niet altijd puur genot, van begin tot einde. Mm-hmm. Seks is soms gewoon ongemakkelijk hard werken en aftoetsen. Wat loopt er wel of wat loopt er niet? En waar geniet ik dus wel of niet van?
1: Dus, ik zeg vandaag heel woord dus, ik kan het nog eens zeggen. Dus, morgen wordt seks beter, van Catherine Angel. Ik hoop dat het een beetje begrijpelijk was, want het is echt wel een academisch werk. Ik heb er best wel wat tijd en moeite in gestoken om het klaar en helder te krijgen. Ja, 1 in mijn hoofd en 2 op papier. Dat is niet altijd even goed gelukt, precies, naar mijn mening. Maar bon, een paar heldere momenten zaten er toch wel in, denk ik. We hebben nog even tijd om... Julie, jij hebt nog een interviewtje gedaan met Elke Huibrechts over haar aanstaande theatervoorstelling. En daar gaan we eens naar luisteren. Voilà. Kan je haar even inladen?
0: Klopt. Dus Elke Huibrechts heeft een nieuwe afstudeervoorstelling gemaakt. Letenpark heet die. En je kan die bewonderen live op 28, 29 en 30 mei. Ga daarheen.
1: En waar is dat dan? Want, sorry, hè?
0: In Hoboken, in de Blikfabriek.
1: Ja, want jij stuurt ons wel ergens naar Tom, maar je zegt niet naar waar.
0: Komt ook nog in het fragment dan wat.
1: Oké, dan.
2: Vandaag hebben we Elke Huibrechts te gast. Die gaat ons wat meer vertellen over hun toneelvoorstelling, Letenpark genaamd. Die maakte die in het kader van hun afstuderen aan het... aan de Toneelacademie in Maastricht. Welkom, Elke. Dank om hier aanwezig te zijn. Neem ons eens mee in de voorstelling. Mm-hmm. Wat was het uitgangspunt van jouw toneelvoorstelling, Letenpark?
3: Wel, de voorstelling gaat over geluk. In de brede zin van het woord. Dat is een thema dat mij eigenlijk al langer bezighoudt. En ik hoop... velen met mij, dat velen daar ook mee bezig zijn. Ik denk dat het een beetje het vraagstuk is van de mens en van het menselijke leven, van wat maakt een mens gelukkig. Mm-hmm. Maar mijn fascinatie voor geluk kwam vooral voort uit de vaststelling dat we vandaag in een samenleving leven waar geluk dwangmatig wordt, bijna. Mm-hmm. Waar het er eigenlijk, om het met de woorden van een filosoof te zeggen, een imperatief wordt om gelukkig te moeten zijn. En mensen die niet gelukkig zijn, worden eigenlijk gezien als killjoys. Als mensen die dus eigenlijk hun leven ook niet goed leiden.
2: Mm-hmm,
3: dus
2: die gefaald hebben.
3: Die gefaald hebben in dit leven, die niet succesvol zijn. Dus geluk wordt ook heel specifiek verbonden aan bepaalde dingen. Ja, succesvol zijn in het leven, in een carrière, in productief zijn, in genoeg geld hebben enzovoort. In hetero zijn ook wel vaak.
2: Mm-hmm. Een wit zijn.
3: Een wit zijn, hè, dus eigenlijk al die vervelende aspecten. Die maken dat ook niet iedereen

0: evenveel kans heeft om gelukkig te zijn. En dat probeer ik eigenlijk zichtbaar te maken in mijn voorstelling. Ik heb dat met verschillende mensen onderzocht. Allee, ook wat geluk voor hen betekent. En een van de dingen die ook terugkeren is dat mensen geluk ook zien als iets dat in de toekomst ligt. En dat de toekomst in het Westen visualiseren we als dat dat voor ons ligt. Dat is ook een heel duidelijk beeld met heel veel implicaties. Dus we mogen niet te veel vasthangen aan het verleden. We moeten de hele tijd vooruitkijken en doorgaan. En dus eigenlijk is er ook een soort van toekomstdwang. Dus wie niet blij wordt van de toekomst of zo, is eigenlijk ook een melancholicus of een persoon die niet productief is. Dus dat zijn ook allemaal dingen die ik meegenomen heb in de voorstelling Letenpark.
1: Klinkt echt super fijn en heel ook maatschappelijk, hè? Heel, heel aanwezig. Ik denk heel persoonlijk, maar ook heel politiek op die manier. Je zei dat je het ook onderzocht hebt met andere mensen. Wie zijn dan de mensen die je bij je proces betrokken hebt?
0: Zoals je al zei, ik ben aan het afstuderen aan de Toneelacademie in Maastricht. En ik doe de opleiding docent en regie. En het idee is dat wij eigenlijk als regisseur en ook docent samenwerken met niet-professionele spelers. Amateurspelers wordt er dan gezegd. Ik vind dat een mooi woord in de zin van liefhebbers van het spel of zo. Dus ik heb een open call gelanceerd waar dat eigenlijk iedereen die zin had om eraan mee te doen, mocht deelnemen. En ik heb wel dan een aantal spelers geselecteerd wiens verhaal ik interessant vond, om een soort diverse groep samen te stellen. En tegelijkertijd ook een aantal mensen die ik heb op hun spelkwaliteiten heb geselecteerd. En uiteindelijk zijn er 7 mensen die deelnemen.
1: Een
0: geluksgetal. Een geluksgetal, zeker wel. En die dus, die ik geïnterviewd heb onder andere. Niet live, maar hen vragen heb opgestuurd en die hebben zij beantwoord. En die eigenlijk met mij samen een beetje hebben uitgetest van welke beelden passen er in de voorstelling. En zo hebben we dan eigenlijk hun verhaal vertaald naar een bepaalde setting die ik op voorhand al had vastgelegd. En dat is het Letenpark. Een pretpark dat verlaten is. En waar dat eigenlijk door de figuur Leten, die een soort Willy Wonka-achtige weirdo is, die heeft daar nieuw leven in gebracht en die haalt mensen eigenlijk uit hun gewone leven waar zij niet gelukkig zijn, naartoe om een nieuwe kans op geluk te krijgen. En die nieuwe kans is wel bijzonder, omdat Leten nodigt de personages uit om attracties te worden in het park, want er zijn geen attracties, enkel een botsauto. En die nodigt die ook uit om mascotte te worden. En eigenlijk zitten daarin ook heel veel implicaties van als je een attractie wordt, dan streeft je dus adrenaline na. En dus die high kicks enzovoort.
1: Ja, je zoekt er wel de rit op, zeg
0: maar. Ja, de wild rides. Als je mascotte wordt, dan lacht je de hele tijd. Dus daar zijn ook, je kunt je afvragen, is Letenpark echt een fijne plek of niet? Het is denk ik allebei waar. Dus die Leten heeft een heel aantal set regels gesteld voor de letarge, heette de personages, om hoe dat zij gelukkig kunnen worden. En zij moeten voldoen aan die regels, want anders gaan zij geen goede mascotte kunnen zijn. En eigenlijk zien we in Letenpark, de voorstelling, dan het verhaal zich ontspinnen van personages die zich proberen te verhouden tot die nieuwe ruimte en tot die nieuwe regels en tot een nieuwe taal, want er wordt ook een eigen taal gesproken. En soms falen zij daar natuurlijk in en soms ontdekken zij dat zij daar helemaal thuis zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal van de voorstelling. We zien allemaal personages in een pretpark zichzelf ten beste geven.
1: Oké, fijn.
0: Ja.
1: Ja, ik kijk er naar uit. We kunnen de voorstelling bijwonen eind mei.
0: Ja.
1: Op welke dagen valt de voorstelling?
0: 28, 29 en 30 mei in de Blikfabriek in Hoboken. Dus ook een hele coole locatie. En tickets zijn te verkrijgen via de website van het ontmoetingscentrum Nova op het Kiel. Als je dat intikt op een of andere zoekwebsite, dan kom je daar wel op.
1: We kijken er naar uit. Dank je, Elke. Ik heb alvast mijn ticketje geregeld. Ik hoop
0: Keigoed.
1: Jullie ook.
0: Merci.
1: Tot de volgende.
0: Dadah.
1: Dag.

0: Dankjewel, Julie, voor de interviewtjes.
1: Dank u, Anne.
0: En voor je bijdrages.
1: Ik hoop dat iedereen ons een wilde rit wil beleven eind mei tijdens Elke Huijbrecht haar theatervoorstelling in Letenpark. En ik hoop dat iedereen ook een wilde rit kan beleven tijdens seks en als het maar samen uitzoekt.
0: En dat de seks morgen maar beter wordt, dus. Oké, volgende Octopus Radio, dat is de eerste zaterdag van juli.
1: Juli, voilà, klopt.
0: Volgende maand, eerste zaterdag, is het de tijd voor Philo Radio. Tot dan.
1: Fijne avond, goed weekend.

0: Wat is er aan de hand? Zijn die cd-speler? Doet hij
1: dat? Hoe wil hij het niet doen?
0: Ja, ja, nog iets wat hij aan cd-2.
1: Waarom staat dat daar van boven, juist? Wacht, ja. Is dat een LAN B?

Goedemiddag. U spreekt met het antwoordapparaat van de tandarts Droog. De tandarts is afwezig, tot en met

Goedemiddag. U spreekt met het antwoordapparaat van tandarts Droog. De tandarts is afwezig tot en met 17 april. In heel dringende gevallen kunt u tijdens de weekend terecht bij de wachtdienst tandartsen op het nummer 09-03-39969. Ik herhaal, de tandarts is afwezig tot en met 17 april.

De tandarts is afwezig tot en met 17 april. In heel dringende gevallen kunt u tijdens het weekend terecht bij de wachtdienstandarts op het nummer 09-03-39969. Ik herhaal. De tandarts is afwezig tot en met 17 april.

0: Benny, ik ben op zoek naar ongle. Dat is een lekker stukje.
1: Dat is een heel lekker stukje.
0: Dat is zo precies zo een geheimzinnig stukje. Zo.
1: Eigenlijk is het wel een uniek stukje, want er is maar zo één aanwezig in het dier. Dus daar, tegen de andere spieren zijn we alle twee. Hè. Maar hoe komt dat? Dus dat zit eigenlijk in het midden van het dier. Hè. Dus hebben we hier een dierremmen. En we dus de ossenhaar die hier onderaan loopt. En aan het puntje ervan, tussen de nieren, vertrekkend, hebben we dus de scheidingswand tussen de buikorganen en de borstorganen. En dat loopt ongeveer tot aan het puntje van de borstdieren. En daartussen, dus schuins naar beneden, heb je dus die longle. En het is ook zo dat die spier dient eigenlijk voor eigenlijk het afsluiten van het begin van de spijsverteringsstelsel van de maag. Bij de mensen, hè, dus hier bij ons borstbeentje, hè, ja. Hier. Het is zo, hè, dus dat, wij, als we gaan liggen, het kan ook gebeurd dat we dus het zuur krijgen. Dus
0: eigenlijk, dat is allemaal hetzelfde benaming.
1: Dat is eigenlijk een belangrijke spier. Dat is een heel belangrijke functie. Het is ook een spier die werkt van het eerste uur van de dag tot het laatste uur van de dag. Want het reguleert ook de ademhaling. Bij het in- en uitademen wordt die gebruikt.
0: Dus altijd in beweging.
1: Is altijd in beweging. Dus daarmee ook dat we een specifieke smaak krijgen.
0: En ze hebben mij ook al eens gezegd, als je zelf al zo'n dier liefde geeft, op een dierlijke manier, dat je dan ook eigenlijk lekker vlees hebt.
1: Zou dat kloppen? Het is zo, dus hoe rustiger een dier is en hoe meer eigen dat het is, hoe rustiger dat het aan de slag gaat. Het gaat toch een beter product zijn.
0: En dan kunnen wij gerust van elk stukje genieten. Dat is toch ook wel belangrijk.
1: Heel belangrijk.
0: Als je zelf al zo'n dier liefde geeft, op een dierlijke manier, dat je dan ook eigenlijk lekker vlees hebt.
1: Voilà, chef. Ik heb hier twee binnenspieren, middenrifspieren.
0: Als je zelf al zo'n dier liefde geeft, op een dierlijke manier, dat je dan ook eigenlijk lekker vlees hebt.
1: Allemaal voor hetzelfde. En dit stuk is van een Black Angus. En hier van een blonde kitein, van een dier misschien van 550 kilo. Dus ook hier.
2: Is die pan klaar zo?
1: Nee. Daar moeten we even ook aan...
2: Ook wat aan
1: gewerkt worden. Want er zit nog een zenuw middenin, dus die gaan we er ook uithalen. Hè. Dus eerst doen we de buitenvliezen en vet eraf. Maar ze zijn allebei mooi door de raders met vet. Ze zijn mooi gemarbreerd.
0: Dat bewijst dat kwaliteit is.
1: Dat kwaliteit is, hè. Dus.
0: Absoluut. Zeg,
1: die draad,
0: daar ligt, daar moeten we wel rekening
1: beetje,
0: mee
1: die
0: houden.
1: Die ligt een beetje dwars. Hier zien we duidelijk dat die draad dus echt zo loopt dwars. Hè.
2: Ja. Dus ik zou die eigenlijk zo op zich heel kunnen bakken en dan...
1: Dan wordt die dwars op de draad gesneden.
2: Gesneden eigenlijk, ja.
1: Maar
2: ja.
1: Natuurlijk, de gouden regel, om de slager voor even drie stripjes erop.
2: De wegwijzer.
1: De wegwijzer.
2: Ja, voilà. Fantastisch.
1: En geen problemen voor de mensen.
2: Ja, schitterend.
1: Zeg, Benny, en dat is een goed stuk voor twee of drie mensen. Hè. Dus,
2: ik durf het bijna niet meer vragen, maar ik zou er eigenlijk ook een beetje merg bij willen.
1: Oh.
2: Ik wil zoiets maken met deze, met die binnenspier en wat merg.
1: Een goede combinatie.
2: Kun jij dat me bezorgen?
1: Tuurlijk, chef. Als u meneer even zelf vasthoudt.
2: Absoluut, heel graag. Als je belooft...
1: Van mij op die stiek. En op een zaag moet er geen geweld zitten, die moeten laten zagen. Voilà.
2: Oh, fantastisch, hè, Merk. Jongen, dat zijn echt delicatessen.
1: Echte delicatessen.
2: Ja, fantastisch.
1: Voilà. Zo.
2: Soep.
1: Soep.
2: Er zit nog een merkpijpje. Ah, ja.
1: Ik zal het meteen even laten zien.
2: Ja, ça va, fantastisch.
1: Voilà.
2: Ik neem aan dat je voorzichtig moet zijn, met dat is...
1: Ja, nu kan, ja. Tik. Tik.
0: Als je zelf al zo'n dier liefde geeft, op een dierlijke manier, dat je dan ook eigenlijk lekker vlees hebt.
1: En op een zaag moeten geen geweld zitten, die moeten laten zagen. Voilà.
2: Oh, fantastisch, hè, Merk. Absoluut. Jongen, dat is echt een delicatesse. Ja, fantastisch.

0: Benny, ik ben op zoek naar onglet. Dat is een lekker stukje.
1: Dat is een heel lekker stukje.
0: Dat is zo precies zo een geheimzinnig stukje. Zo.
1: Eigenlijk is het wel een uniek stukje, want er is er maar zo één aanwezig in het dier. Dus daar, tegen de andere spieren zijn we alle twee. Hè. Maar hoe komt dat? Dus dat zit eigenlijk in het midden van het dier. Hè. Dus hebben we hier een dierremmen. En we dus de ossenhaar die hier onderaan loopt. En aan het puntje ervan, tussen de nieren, vertrekkend, hebben we dus de scheidingswand tussen de buikorganen en de borstorganen. En dat loopt ongeveer tot aan het puntje van de borstdieren. En daartussen, dus schuins naar beneden, heb je dus die longle. En het is ook zo dat die spier dient eigenlijk voor eigenlijk het afsluiten van het begin van de spijsverteringsstelsel van de maag. Ah, ja. Bij de mensen, hè, dus hier bij ons borstbeentje, hè, ja. Hier. Het is zo, dus dat wij, als we gaan liggen, het kan ook geboorte, dat we dus het zuur krijgen. Dus
0: eigenlijk, dat is allemaal hetzelfde benaming.
1: Dat is eigenlijk een belangrijke spier. Dat is een heel lange, belangrijke functie. Het is ook een spier die werkt van het eerste uur van de dag tot het laatste uur van de dag. Want het reguleert ook de ademhaling. Bij het in- en uitademen wordt die gebruikt.
0: Het is altijd in beweging.
1: Het is altijd in beweging. Dus daarmee ook dat we een specifieke smaak krijgen.
0: Dat is bij mij ook al eens gezegd. Als je zelf al zo'n dier liefde heeft, op een dierlijke manier, dat je dan ook eigenlijk lekker vlees hebt. Zou dat
1: kloppen? Dus hoe rustiger een dier is en hoe meer eigen dat het is, hoe rustiger dat er aan de slacht gaat. Het gaat toch een beter product zijn.
0: En dan kunnen wij gerust van elk stukje genieten. Dat is toch ook wel belangrijk.
1: Heel belangrijk.
2: Als je zelf al zo'n dier liefde geeft,

0: Ja, dus, een soort van soundcheck, maar dan zonder geluid. We hebben gelukkig nog een cassette recorder bij.
1: Knap werk, mannen.
2: Genade, heer. Waarom jagen uw soldaten op mij? Ik ben onschuldig.
1: Stropen. Noem jij dat geen misdaad?
2: Dat deed ik niet. Ik wandelde gewoon naar het volgende dorp. Ik ben op doorreis.
1: Een landloper zoals jij hoort niet thuis op de domeinen van hertog Maximiliaan van Beieren. Maar in de gevangenis.
2: Heer, laat mij gaan. Ik wist niet dat dit de domeinen van de hertog waren.
1: Genoeg praatjes. Bind hem vast.
2: Ruw grepen de soldaten me vast, bonden mijn polsen aan elkaar en maakten de uiteinden van het touw vast aan hun zadels. Toen gaven ze hun paarden de sporen en werd ik achter hen aangesleurd. Even lukte het mij hen bij te houden, maar al gauw struikelde ik en werd achter hen aan over de grond meegetrokken. Hoe lang die helse marteling duurde, weet ik niet, want ik verloor het bewustzijn. Ik kwam weer bij toen een van de soldaten zijn veldfles over mijn gezicht leeggoot en enkele stevige tikken op mijn wangen gaf. Ik keek op en zag een ruiter in galop op ons afkomen. Net voor ons groepje stopte een paard en berijder.
3: Wat is
4: het?
3: Ik hoorde
4: schotten.
3: Maar wat heeft hij het gehaald om zo veld te worden?
4: Een collega schotten.
1: Hertog.
3: Zeg wat?
1: En opgehaald.
2: Ik was gewoon op thuis. Ik had 3 dagen nog niet gegeten en ik...
3: Ik neem hem mee naar kasteel Boven, waar hij zal worden verzorgd.
2: Een soldaat sneed het touw rond mijn pols los. En even later begaf ik mij samen met mijn redder, die zijn paard aan mij had afgestaan, naar kasteel Possenhoven. Tot mijn grote verbazing vernam ik even later dat mijn redder niemand minder was dan hertog Maximiliaan van Beieren, wiens neef de koning van Beieren was. Aangekomen op het kasteel werd de hertog verwelkomd door 3 vrouwen.
3: Ludovica, lieve echtgenote, mag ik je even voorstellen aan... Ach, wat dom van me. Ik ken niet eens je naam.
2: Werner, heer.
5: De dynamische variatie kan liggend op de vloer worden uitgevoerd.
3: Geen familienaam.
2: Ik ben een weesheer. Ik heb mijn ouders nooit gekend.
3: Waar kom jij vandaan?
2: Uit Salzburg.
3: Wel, dan heet je van nu af aan Werner von Salzburg.
6: Oh, papi. Dat is een heel mooie naam.
3: Werner, mag ik je voorstellen?
0: Werner.
3: Mijn jongste dochter, Elisabeth.
6: Maar iedereen noemt mij Sissi.
2: Aangenaam, mevrouw Sissi.
3: En naast haar staat mijn oudste dochter, Hélène.
6: En iedereen noemt me Hélène. Fraulein Hélène.
3: Mijn dierbare familieleden, ik heb besloten dat ze Werner hier op Possenhoven kan blijven. Ik maak van hem mijn jachtopziener.
6: Fantastisch!
2: Zit wereld is uw alweer jachtopziener toch Maximiliaan Werner. Maar ik ben niet trots. Het lukt duidelijk dat deze speelse man slechts 15 lang is. De lieveling was van iedereen.
4: Zo ook van
2: Rosa.
7: Denkt u dat hij dat zo bedoeld heeft? Hoe kan ik dat nu weten? Maar u kan wel lezen wat hij bedoeld heeft. Je zou al een stuk beter spelen wanneer je gedachten hier zouden zijn. En niet bij Werner, in de paardenstallen.
6: Maar het is daar ook veel gezelliger.
8: Heeft het paardje nou gegeten?
6: Bram kan verzorgen.
7: Maak eerst je pianoles af. Dan mag je daarna naar de stallen.
6: Waarom gaat u niet mee, vrouw Hofman? Dan stel ik u voor aan Bram en aan Werner.
7: Ik hou zo niet van paarden.
6: Maar Werner zal u beslist bevallen. Hij is namelijk ook muzikus. Hij speelt heel mooi viool.
7: Goed speelt. Waar heeft hij dat geleerd?
4: Ik kan samen met hem spelen. Als we naar die kant zo studeren.
6: Beloofd.
2: Kan ik iets voor je doen?
6: Het viool is een wonder op...
0: Dus ik

0: De dynamische variatie kan liggend op de vloer worden uitgevoerd. Kniel. Kniel. Buig uw knieën. Op uw knieën. Strek uw armen
1: alle
0: boven uw hoofd.
1: Waren levend geworden.
0: Steek uw knieën achteruit
1: en
0: pak met uw linkerhand uw opgetilde linkervoet vast. Laat uzelf achterwaarts zakken. Buig uw lichaam en probeer met uw hoofd de vloer aan te raken. Trek uw linkervoet naar uw beeld toe en blijf zo zitten.

0: Maar Werner, wat doe jij hier?
1: Ja, lustert. De deur was open.
0: Ik wist namelijk dat hij een uitstekend jongen is. En daarom wou ik met hem samenspelen om Sissy duidelijk te maken wat harmonisch samenspel betekent.

0: en aan de harp. Ikzelf speel niet naar de fluit en mijn vriend Weinbauer is een kei met spatel.
1: Wat zullen de heren drinken? Ik hou uw handen in elkaar. Ondersteun uzelf op de grond met uw rechter.

0: De haasje wat kwabbelen buiten.
1: Ja, met 6 jongens, hè. 3, 24, dus 30. Heel, heel dichte mist. We hebben er 81. En dan pas die onbekende 9. 9 à 10 voor de man of 6. 6 man dus vooruit, 9.
2: In de mist, in de kou, in de regen, in het onweer.
1: Het is fris, het is mistig. Zie je de zon, de wolkendek. Geen tranen, maar wel een kus. Wel, van vanochtend vroeg hangt hier een dikke sluier, momenteel virtueel in het geel.
3: Als je graag met je handen bezig bent, en ook het liefst in de buitenlucht, dan is het beroep straatmaker, of opperman de straat, is misschien wel iets voor jou. Buitenlucht. Straatmaker zorgt voor de aanleg van straten, stoepen, pleinen, verharding in tuinen. Hij werkt met verschillende soorten bestrating. Zoals klinkers, tegels, keien en natuursteen.
4: En medeklinkers ook?
3: Buitenlucht. Iedere soort vraagt weer een andere aanpak. Klinkers, tegels, keien en buitenlucht. Natuursteen. Particulieren, buitenlucht. Natuursteen. Maar voornamelijk voor de gemeentes.
5: Ik ben Robert van Ingen. Ik kom uit Uithoren. Ons bedrijf komt uit Aalsmeer. Het zijn een straatmakersbedrijf. Mijn vader heeft het in die tijd opgericht als straatmaker. Het is uitgegroeid. En nu, samen met twee broers, hebben we het van hem overgenomen.
3: Zeg, Robert, waarom heb je voor dit vak gekozen?
5: Buiten zijn.
3: Buitenlucht.
5: Klinkers.
3: Natuursteen.
5: Voor je werk, dat bevalt me. En, ik ben erin gerold natuurlijk dat mijn vader al straatmaker was. En dan ga je van jongs af aan ga je al mee. Gewoon een prachtig vak. Je maakt elke dag wat. En dat is mooi om te zien, zeg maar. Aan het eind van de dag. Kijk, dit heb ik gemaakt. Help mee.
3: Natuursteen.
5: De leuke dingen van het vak zijn dat je altijd met mensen te maken hebt. Mensen van de gemeente, leveranciers. En dat maakt het vak ook heel leuk.

0: keer verschillende opleidingen allemaal gevolgd. Ik heb verschillende opleidingen allemaal gevolgd. Het waren altijd dingen die ik niet leuk vond. Toch wel heb afgemaakt. Omdat mijn ouders vonden mij altijd een hele goede leerling. Maar daar lag mijn hart niet. En zo ben ik echt in dit beroep gekomen.
1: Je kunt voor straatmaker en opperman bestralingen opgeleid worden bij een ROC. Het is een MBO-opleiding. BBB-opleiding. Het is een MBO-opleiding. Hierbij werk je bij een erkend bestratingbedrijf en ga je 1 dag per week naar school. Naar school. Zeg, Barry, hoe is dat bij jou gegaan?
2: Je krijgt Nederlands, wiskunde en zeg maar het vak zelf, stratenmaker. Maar ik heb voor alles heb ik zeg maar vrijstelling gehad. Nederlands, omdat mijn Nederlands gewoon heel goed op niveau is. En wiskunde precies hetzelfde. Dus ik leer eigenlijk alleen maar het specifieke vak als stratenmaker.
1: Het is belangrijk dat je goed kan samenwerken. Een straatmaker werkt bijna altijd samen met een opperman bestratingen. De opperman bestratingen zorgt ervoor dat de straatmaker voldoende steen heeft. Klinkers, tegels, kei en natuursteen. En verder is die verantwoordelijk voor allerhande werkzaamheden. Zoals het bijvullen en afdichten van de ondergrond. Het invegen van zand nadat het straatwerk is gelegd. Zeg jongens, waar zijn jullie nu mee bezig?
3: Ja.
0: Ik heb verschillende opleidingen allemaal.
3: Het is met de radio, hè? We zijn op de radio.
4: Daar opleidingwerk wat daar aan vast zit, dat is nu bij straatwerk eigenlijk altijd tegen. Hetzelfde geldt voor inspectieputten, voor leerlingen. Die kom je ook altijd tegen die je op moet metselen. Dat zijn wat bijwerk wat bij straatwerk altijd.

0: zeg wie ben je nu aan het doen?
1: Ik ben een strijkwacht aan het straten, zorg voor de afwatering en naar de volk toe.
2: Op dit project hebben we één breed trottoir, die is meer dan 5 meter breed.
0: En een smal trottoir.
3: Het smalle trottoir doen we aan water, dat is 2,5 meter breed. Er zitten ook geen geveltuintjes of dat soort zaken wat de boel belemmert eigenlijk. Dat doen we handmatig en eigenlijk de rest, en dat is de vrije trottoir. Dat doen we mechanisch, de keervakken doen we mechanisch, de rijbaan doen we mechanisch. Dus alles wat daar wel kan, dat doen we ook mechanisch.
4: Kom hier naast me staan. Dan zet ik je voet in de stijgbeugel en help je in de zadel.
5: Oh, het is zo vroeg.
4: Ja, dan heb je een goed uitzicht.
5: Mag ik me aan zijn mannen vasthouden?
4: Hou je vast aan het zadel. Dat je in een fauteuil zit!
5: Ja, dan wel een hele hoge fauteuil. Zo, door.
6: Waar is die zitten voor journée?
4: Ik houd het baan van de teugel, zodat jullie nog even aan elkaar. Kunnen wennen.

0: 100. 101. 200. 1000. 2000. Une fois. Deux fois. La moitié. Un quart.
1: Le dernier.
2: On n'a pas voulu rester.
0: Quelques. Une douzaine.
3: Hij heeft niet willen blijven.
4: Nous avons dû rester.
3: We hebben moeten blijven.
4: Vendredi, il va aller à Paris.
0: Douzaine.
3: Vrijdag gaat hij naar Parijs.
4: Nous comptons partir vendredi.
3: We denken vrijdag te vertrekken.
4: Nous partons demain soir.
3: Vertrekken morgenavond. Winkelen.
4: Pardon, monsieur. Est-ce qu'il y a un bureau de poste près d'ici? Pardon, monsieur. Est-ce qu'il y a une pharmacie en ville?
3: Pardon, monsieur. Est-ce qu'il y a une apothèque?
4: Ce matin, je vais à la banque. Ce matin, je vais aller à la banque et au magasin. Dès notre arrivée, je vais aller acheter un briquet.
3: Dadelijk na onze aankomst ga ik een aansteker.
4: Bonjour, monsieur. Avez-vous un journal?
3: Goedemorgen, meneer. Hebt u een krant?
4: Monsieur, est-ce que vous savez où l'on vend des journaux?
3: Weet u ook waar je een krant kunt kopen?
4: Vous cherchez des journaux, monsieur? Il y en a ici.
3: Hebt u kranten, meneer? Hier zijn er.
4: Achetons un plan de la ville et des cartes postales.
5: Ik ga jullie eens iets heel interessants vertellen over het onderwerp interesse.
6: Ah, interessant.
5: Er zijn verschillende soorten interesse.
6: Verschillende soorten interesse.
5: Er is situationele interesse.
6: Situationele.
5: Er is persoonlijke interesse.
6: Ja, persoonlijke interesse.
5: Er is uitgelokte situationele interesse.
6: Lok het niet uit,
5: en
6: hè?
5: Volgehouden situationele interesse.
6: Ga je dat volhouden of
5: is ontluikende persoonlijke interesse en er is ook doorontwikkelde persoonlijke interesse. Oh. Ja. Interesse. Interessant. Doelmatigheidsbeleving. Doelmatigheidsbeleving. Doelmatigheidsbeleving. Intern, extern, stabiel of instabiel, controle of geen controle, globaal of specifiek. Doelmatigheidsbeleving. Ja, interesse. Interessant.
6: Nou, het interesseert me.

Rijzer, kip in speculaassalade met rozijnenbrood, zoute stokjes met fluoriserende saus, chocolade roomsoep, een 200-300 gram van paardje, chocolade, en voor de liefhebbers rat uit de gang. Chocolade roomsoep, Chinese inktvis met paddensoep. Tracht de benen niet te laten bengelen tijdens het eten. Neemt u gerust een stukje brood, chocolade roomsoep, glaasje wijn, het brood dat uit de hemel komt nedergedaald. Er zijn ook kleine kindermenu's voorzien met kikkervisjes en appelmoes. Met een taartje erbij, een glaasje biologische chocolade roomsoep. Vogelnestjes in gepocheerde zalm met hazelnoot bavarois. Droge korstjes brood met een eindje paté. Zilvervisjes, een eigen nat.

0: zitten in zijn vak en zo'n ding is mee,
1: maar dat is heel moeilijk, hè? Want dan moet je constant alert zijn. Hè? Dan moet je gelijk de kapjes man, die in het begin van de film gaan komen, dan moet je dan die dat figuur zijn. Maar dat is eigenlijk ook een soort van. Buiten ik met de praat is dat ook een typisch. Iedereen die in het geniet een man te nemen bij heeft en nee, we dachten allemaal dat een DVD ging stelen, maar eigenlijk was hem ons om toe te nemen.
0: Daar komt het aan weer op, nee. Dat is dan een kriepel aan boven.
1: Nee, het is een beetje gelijk de film dat we gemaakt hebben, dat is eigenlijk een beetje gelijk, laten we zeggen, die grote Hollywood productie. De rond.
2: Ну, просто не трогать.

out of the water.

0: arm en streelde hem met hun snavel. Ja.
1: En de eenden beten hem en de kippen pikten hem.

Maar op dat moment kwam Sissy aanlopen en deed ze iets met... Mijn jeugdige enthousiasme is moeilijk in te testen.

Bell's Lunch. Every time he makes a mistake.

Calling the meek and the humble.

possible during Zion.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information.
2: Ja, en u krijgt vandaag ongelooflijk veel informatie.
0: You won't get it.
2: We zijn hier met twee in de studio vandaag.
3: Zelfs met twee achter het mengpaneel.
2: Met twee achter het mengpaneel.
3: Zo ruim is onze nieuwe grote studio.
2: Ja, en er komt nog een heleboel volk bij zitten, hè? In eerste instantie niet, want in eerste instantie ga ik bellen naar iemand van Groen.

0: Wij gaan over naar de Radio Free Gaza met berichtgeving van onze correspondent Ellie van Reuzel, die deelnam aan de Global Summit Flotilla en die hier de afgelopen weken geregeld kon horen op Radio Centraal met berichtgeving vanuit de vloot. Ondertussen is een deel van de vloot, 22 schepen, zijn geënterd door het Israëlische Defense Force op internationale wateren, dicht bij de haven van Kreta. En op dit moment is Ellie zelf aan land op Kreta, maar zijn er nog twee mensen die nog steeds gegijzeld zijn eigenlijk door de Israëli Defense Force. Dat zijn Tiago, een van de... Ja, het wordt ook wel zo in de communicatie gezegd, is een van de leiders eigenlijk van de Global Summit Flotilla. Hij is een... zij vaarden onder de Italiaanse vlag en Saif Abu Keshek. Saif is een Palestijn van origine en hij heeft een Spaanse en een Zweedse nationaliteit. Tiago is Braziliaan. Ze vaarden dus allebei onder de Italiaanse vessel met de flotilla mee. En er is op dit moment nog steeds niet geweten waar zij zich bevinden. Is dit op een Israëlische vessel onder Israëlische vlag op zee? Zijn zij overgevoerd naar Israël? Het is niet geweten. En de vraag is ook om aan alle Europese lidstaten om nu de druk op te voeren om te weten te komen waar zij zijn en om hun onmiddellijke vrijlating te eisen. Er is ook, we horen nog de laatste berichtgeving van Ellie voordat er iets gebeurd was. Het was ook heel onverwacht dat het zo snel gebeurde ter hoogte van Griekenland, wat men niet direct in de buurt is van Israël, nog niet. Dus men was wel voorbereid dat er geënterd ging worden, maar niet op dat moment. Dus ja, men is een beetje door snelheid gepakt. Er is ook een deel van de vloot die wel nog in het water ligt. Wat daarmee gaat gebeuren, dat gaat de komende dagen weten, want men moet nu vooral kijken wat er met Saif en Tiago gaat gebeuren, denk ik, om te weten in welke constellatie dat de Global Summit Flotilla verder zal zetten. Dus de berichtgeving nu is nog van voor dat Ellie haar boot werd geënterd. En dan hebben wij ook een heel korte getuigenis van Ellie als zij net vrijgelaten is na de arrestatie door de Israëlische Veiligheidsdienst en waar dat zij ook getuige is geweest van het mishandelen van andere mede-activisten. En de bezorgdheid is dus terecht zeer, zeer groot over het welzijn van Tiago en Saif.
1: Centraal, goedemorgen Radio Centraal. Is Ellie nog steeds van op de boot, Magic Boat, op de Mediterranee. We zijn nu eigenlijk 3 weken onderweg sinds ik met Julien, die ook nog altijd op een boot zit, en Nicole, die kandidaat was om op een boot te zitten, maar nooit op een boot is geraakt. Sinds dat wij, dinsdag 7 april laat, zijn wij uit België vertrokken. 15 april zijn we uit Barcelona, Julien en ik. En ook een Mo was er ook toen bij van de Belgische delegatie. En Lucie, de, net als ik een huisarts uit Gent. Dus wij en Evelien,

0: de stuurman. Dus we waren met Julien, Lucie, ik en Evelien die uit Barcelona vertrokken. Dan 23 april zijn we dan in Augusta, Sicilië aangekomen. Daar zijn we gebleven tot 26 april. En dus dit is de derde dag op zee. Zonder zeeziekte lijkt dat hier soms een beetje op verlof. De zee is kalm, het weer is mooi. Ja, we hebben eigenlijk vrij veel eten, vrij lekker eten aan boord. Appels, appelsine, kool. Onze Palestijnse, we hebben een Palestijnse aan boord, een kleinkind van de Nakba. Die kookt heel precies, die bleef maar verschillende kruiden. Ik denk dat wij 10 verschillende kruiden, ik denk dat we aan boord meer kruiden hebben dan ik in mijn huis. Maar er is geen moment dat ik niet denk aan hoe het in Gaza is. Ja, de deur van ons toilet is kapot en nu moet iedereen via, via mijn kamer naar het toilet komen. Maar dat is niet erg. Dat gaat eigenlijk nog vrij goed. Dus we leven hier met 8 op een vrij kleine ruimte. Onze, mijn Palestijnse is wat eten betreft een beetje een luxe beestje, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd is zij ook het meest bewust, uiteraard, hè, dragen haar grootouders de sporen van de Nakba. En heeft zij om geld nodig te hebben, geeft hij ook nog online les. Dus dat is heel grappig. Die is dan aan het koken en tegelijkertijd in haar een BH over de islam aan het praten tegen iemand die cultuur, Arabische cultuur, wil leren kennen. Dus dat is het dagelijks leven aan boord. Normaal gezien, ik heb over 5 minuutjes meeting. Ik vind dat we wat weinig politieke input hebben. Ja, het beste politieke input is Radio Centraal en Radio Free Gaza voor mij. Maar dat is natuurlijk niet echt actualiteit. Maar ik vind de input dat we momenteel krijgen, ja, dat gaat, is redelijk onduidelijk. Heel veel gaat via Instagram hier. Hè. Dus het is ook een beetje geshuffeld met de bemanning. Eerst was er een Turkse, ja, hele jonge gast. Een beetje anti-Öcalan, maar we konden erover praten. Ik kon zeggen dat ik voor Öcalan was. En hij kon dan zo wat gepijnigd kijken. Dus, maar die eigenlijk wel oké, okay, toffe Turk is van boord. Dan hebben we even een Nieuw-Zeelandse kameraad gehad met veel technische skills. En nu hebben we een Amerikaanse TikTokster met 50.000 volgelingen. Die minder shiften moet doen, omdat communicatie natuurlijk heel belangrijk is. Grote communicatie. Ik snap dat wel en ik zeg dan maar lachend, oh, ik hoop dat Radio Centraal zijn luisteraars verdubbelt. Ze hebben hier trouwens ook, en dat is eigenlijk ook wel te doen, maar ik mag niet te veel wavelengte gebruiken. Ze hebben hier ook een eigen piratenradio, maar dus, Starlink is heel erg duur om te gebruiken, dus ik probeer hetgene wat ik gebruik van internet een beetje te beperken. Voilà, ik had van alles voorbereid, maar ik heb een beetje gefreestyled. Sorry aan de mensen die dit moeten knippen en plakken. Je mag dit ook gewoon overslaan. Er is niks dat mij meer deugd doet dan berichten van activisme. Ik volg nog steeds het straatsyndicaat. Ik zie ook daar mijn kameraden van het straatsyndicaat, het narratief van waarin dat het stadsbestuur zijn handen in het onschuld wast voor het sterven van daklozen op straat. Hoe jullie die mensen terug een gezicht, terug een verhaal en terug benoemen waar iedereen intuïtief volgt. Onze kameraad Jaro en die andere Poolse man Piotr nog in leven zouden zijn als dat bestuur gewoon zijn verantwoordelijkheid zou opnemen. Dus het feit dat mensen niet opgeven, dat het straatsyndicaat blijft gaan, dat doet mij enorm veel deugd. Het doet mij ook veel deugd om berichtjes te zien van de studenten die aan het bezetten zijn. Voilà. En van Dominique die wat blijft gaan op de Antwerpse betoging. Het voelt misschien allemaal als met onze kop tegen een muur lopen. Maar we weten nog figuurlijk dan. We weten nooit wanneer het zal barsten. En ondertussen houden we de moed erin. Ik denk dat we ongeveer de 1e mei ter hoogte van Kreta zullen zijn en daarvoor anker liggen. Dat vind ik eigenlijk wel oké. Okay. Hier wordt veel gespeculeerd, maar ik heb zoiets van, er is een navigatiecomité, die houden rekening met het weer, die houden rekening met de politieke situatie, met de logistiek, die beslissen. Ik moet wel voor eind mei terug zijn, want anders gaan mijn collega's op de praktijk niet blij zijn. Collega's waar ik eigenlijk heel weinig van hoor. Ik spreek wel elke dag met mijn man, die tevens de manager is van de praktijk en die dat dan goed aan het managen is. Dus misschien bij deze, ik weet niet of ik op Radio Centraal een verzoeknummer mag doen, maar misschien voor mijn man Chris, die ik heel graag zie en die heel veel werk overneemt, de Seasong van Robert Wyatt. Dag kameraden. Ik dacht zo van als laatste zin van omdat ik op de zee ben, zo altijd from the sea to the river. Hè? De Schelden, omdat Radio Centraal vlakbij de Schelden zit. From the sea to the river, Palestine will live forever.
1: En zo ziet men hoe snel de realiteit kan worden ingehaald. Hè?

0: Zo, dat was het voor Radio Free Gaza. Kijk vooral nog op de website van de Global Summit Flotilla. En daar vind je praktisch mails die je kan sturen naar de overheden om druk te zetten voor de vrijlating van Thiago en Saif. En dan laat ik het nu...
1: Ah ja, oké.
0: Ah ja.
1: Nee? Ja, doe maar ze te schelden naar rood.

old mom stuff.

experiments started not on tape recorders, but on paper. In 1959.

Recalling agent action all.

Yeah.

It was no word. It was no word. Eon.

Yeah.

waiters, and I'm looking for bartenders.

0: communie.
1: Goedemorgen weer, ja. Liefste luisteraars, hier is die Ego Nachtpastorendienst. Radio Centraal, klaar hier voor een nieuwe portie lichtzalving, verhevende gezangen en wat nog meer allemaal. Verlichting is nog nooit zo ver af geweest, dus daarom stel ik voor om meteen te beginnen met een goede overvloed aan muzikaal licht, om een zwak cliché te gebruiken. Hier is Pharoah Sanders met Floating Points in de London Symphony Orchestra. Vorige week kent A en nu kent B. Welkom.

Promises hoort u hier nog op zijn einde aflopen. De laatste plaat die Pharaoh Sanders nog ons heeft achtergelaten op deze planeet, vooraleer die hier vertrokken is naar de volgende planeet, of naar het hiernamaals. Pharaoh Sanders samen met de Floating Points en London Symphony Orchestra, uitgebracht in 2021 en ondertussen al toch wel een cultplaat geworden, mogen we zeggen. Een overdaad aan licht. Voilà. En dan komt nu nog normaal gezien een klein epiloogstukje. In ieder geval Alice Coltrane, die hebben we ook wel een aantal keren gehad. Die staat nu in de wachtrij. De tweede LP, de Kent D, zeg maar, van haar tweeën, van haar dubbelaar. Ecstatic Music of Alice Coltrane, Turiya Sangatinanda. En met de titel Ramakatha. Ja, een boeddhistisch verhaal over een avatar van Vishnu, een held uit de hindoe-epos Ramayana. Voilà, de rest laat ik over aan Alice Coltrane.

En van een episch hindoeïstisch dichtbundel, geïnterpreteerd door Alice Coltrane, gaan we over naar die andere band die continu in beweging is, al goede 30, 40 jaar lang, denk ik. Of zo lijkt het toch al wel. Dat is The Next natuurlijk, die graag strooit met albumtitels en tracknummers, vol gerundiums, verbaal substantieven. Deze heet even piepen. Ah nee, dit is een gewone zelfstandig naamwoord, Bloodstream, maar ze hebben wel andere titels zoals Going, Traveling en Blooming, etc. etc. The Next hier dus, uit hun plaats, 2023 Travel, kant B dus, om verder te zweven op deze wolk. Op naar de verlichting.

bloedkruid waar het niet gaan kan. Dat weten de Nix ook hier met de Bloodstream. Ze kent B van hun dubbelaar Travel 2023. Nog meer de Nix misschien vandaag of volgende week. Het zijn dan ook immers lange stukken. En helaas is de tijd slechts beperkt beschikbaar op deze planeet. Op naar nog meer diepgang, een beetje meer donkerte, absurditeit misschien, dadaïsme. Enkele jaren geleden kwam er een album uit, een hommage aan Man Ray, de iconische, dadaïstische en surrealistische filmregisseur, fotograaf, etc. Skrull, samen met Jim Jarmusch hier in een ode aan zijn nalatenschap. Ze herschreven soundtracks voor stomme films, waaronder deze Starfish, over, zover ik het begrijp, een driehoeksverhouding tussen een koppel en een zeester. Jawel.

Drew McDowell, A Thread Silvered in Trembling, luidt de titel van het album. Het stuk heet Eens piepen. In Wound and Water. Heel aan de kracht van water of iets dergelijks. Drew McDowell, natuurlijk van Coil, enigmatische vuur van de minstens even enigmatische band. Ja, Coil, dus. Hij heeft naar eigen zeggen altijd al wel een fascinatie gehad voor een specifiek soort doedelzak uit Schotland. Hij is immers zelf ook Schot. Of de speelstijl, de doedelzak speelstijl, genaamd Pibroch of Seelmor. Geen flauw idee of ik het juist uitspreek. Het is ook zo goed als onmogelijk om Gaelic juist uit te spreken. Maar daar hebben we.

extatisch waren begonnen, dit programma, zijn we nu duidelijk aanbeland in de diepere regionen van de onderbuik, maar geen nood. Na een uitstapje in de donkerte is het tijd om terug naar boven te spartelen. En dat doen we met de mountains. Hebben we al enkele keren op jullie afgelaten hier op de communie. Live vanuit Rai Centraal. En hier is terug een heropleving, zeg maar. Jawel.

U hoorde achterin volgens Mountains, Mountains, Mountains door Mountains. Zo eenvoudig kan het zijn. Als je voldoende keren Mountains in Google intypt, dan kom je er wel op uit. Een droneband uit New York, als ik me niet vergis. Gevolgd door John Cale en Derry Riley met The Church of Anthrax. Een album die destijds op de gemengde reacties is ontvangen geweest en natuurlijk etelijke decennia tijd nodig heeft gehad om te rijpen of aanvaard te worden. Ik vind het geniaal, ik vind het een soort extatische gekte die je alleen maar in zevende hemel kan brengen. In opperste vervoering, nog meer opperste vervoering. Met de Johnny Halifax Invocation en Acid Blues Rags. Eerlijk gezegd, het is ook een nieuwigheid voor mij, dus ik ga het samen met u ontdekken, maar ik ben al helemaal geïnvokeerd. Hier nog een klein beetje John Cale op de piano. En ondertussen veet ik onze Johnny Halifax inwaarts.

En we sprongen van de Johnny Halifax Invocation naar Swans. En daarmee hebben we het zwaardere luik van deze communie gehad. Soms is een stevige pandoering, een stevige opschudding, de beste methode om het hoofd terug rein te krijgen, de ziel proper, het geweten, etc. Swans, natuurlijk geleid door Michael Gira, is ondertussen al opgehouden. Heeft opgehouden te bestaan, maar wellicht dat die terugkomen in een ander gedaante, zoals die wel vaker gedaan in de voorbije decennia. Die gaan we een beetje stiller zetten. Ja, Michael Gira dus van Swans. Ik ken niemand die zo goed of zo vernuftig het meest donkere gedeelte van de menselijke zielen met het meest verhevene weet te verbinden. Die weet alles, alle kleine gedrochten, alle kleine verscholen hoekjes van het menselijk bestaan wel te vinden, weet hij naar boven te halen, te bezingen, ja, en om dan uiteindelijk in het terrein te komen. Religie, seksualiteit, drugs, geweld, etc. Al die zware thema's van het leven, ze passeren allemaal de revue bij Swans. Zo, tijd om het terug een beetje lichter te maken met The Closest Thing to Silence. Heb ik al een stuk of twee van met jullie gedeeld. Dat is een trio of een album, gespeeld door een trio of eigenlijk een duo plus een uitgenodigde gast. Jeremiah Chew en Martha Sofia Honer hebben als duo al meerdere heel mooie elektronische ambient albums gemaakt. Ambient dus met elektronica en altviool, als ik me niet vergis. En voor deze plaats werd destijds Ariel Kalma zaliger uitgenodigd, pionier van de New Age. Helaas veel te vroeg heen gegaan, zoals ik vorige week had vermeld. Bij deze dus nog een kleine ode aan het welzijn van de menselijke ziel. Ja, als er iemand begaan was met het welzijn van de collectieve ziel, dan was het wel Ariel Kalma. Hier in het fijne gezelschap dus van Jeremiah Chew en Martha Sofia Honen.

Ariel Kelme samen met Jeremiah Chew en Marta Sophia Honer. Als u nog meer van dat transcendentaal schoots wilt, moet u vanavond afstekken naar Brussel, naar Pilar, waar de nog levende legende Laragi solo optreden zal geven. De enige echte Laragi uit New York zeker, of in ieder geval uit de Verenigde Staten, waar precies weet ik niet meer. Maar een shamaan, ook een lachinstructeur of een lachcoach, die gelooft immers in helende krachten van de schaterlach. Ik kan hem geen ongelijk geven. We zien mensen zoals Donald Trump ook veel schaterlachen, maar dat is dan niet noodzakelijk voor het goede doel. Hij bedoelt natuurlijk de Laragi, het verheven soort gelach. Vanavond dus in Pilar, in een dubbelbeeld met Ene Nixie. Dat is de nolpluim van de Belgische Caroline Polenus. U verwacht maar veel klankschalen, autoharp en etherische gezangen. Laten we hopen dat de yogamatjes achterwege blijven. Jawel, hier is nog eens Alice Coltrane. Ik maak er niet zozeer de gewoonte van om een plaats twee keer te kiezen tijdens een programma. Maar deze leek me toch wel een goede uitsmijter voor deze communie. Het eerste nummer van de laatste Kent D van die dubbelaar. Even kijken naar de titel. Iets met Krishna. Ja, het is altijd iets met Krishna. Hè. Geen idee wat ze bedoelen. Maar toch wel een mooie uitsmijter. Misschien dat ik er nog één tussen krijg. Maar we zullen zien hoe het gaat in tussen is. Mijn collega hier al klaar. Zich aan het klaarmaken voor 2 uur lang Latin muziek van de bovenste plank. Supli Delica met Inya Supli. Maar hier is eerst nog Alice Coltrane.

was Coltrane in, jawel. Ik heb hier nog een goede 10 minuten om de zaligheid van Laraji himself op jullie af te vuren. En dan heb ik hier nog enkele bemoedigende woorden van op de Truifelaar. Nu weet wel, de kalender met alle heiligen in wijze woorden, etc. Woensdag 6 mei, internationaal anti-dieetdag. Voilà, dat is al een goed begin. En we eren tevens de heilige Benedicta van Rome, de heilige Lucius, Cynthian Indoli en de heilige Dominique Savio, patroon van de studerende jeugd. Met als bemoedigende woorden van niemand minder dan Henry Ford. Luidt als volgt. Als alles lijkt tegen te zitten, bedenk dan dat vliegtuigen opstijgen met tegenwind, niet met meewind. Henry Ford, was dat geen groot kapitalist die het volk uitbuitte? Geen idee. Hij zal het ongetwijfeld goed bedoeld hebben. Willy Callens stelt immers dat de milde regen een worm lokt uit de grond en een lijster uit de lucht. Tot zover het stukje inspirerende tekst op de communie. Volgende week terug, misschien met meer uren slaap achter de kiezen. Vandaag was het toch wel aan de lage kant. Volgende week terug, woensdag tussen 10 en 12, voor nog meer zingeving, licht en zalving, live naar Radio Centraal. Intussen tijd, wees lief voor uzelf en voor de anderen. En ik zie jullie graag dan tot volgende week.

Goedemiddag, dit is Radio Centraal. Van 12 tot 2 is het 120 minuten Latin music. Uitsluitend Latin music. En we zijn gestart met Mon Riviera met het nummer El Panjanguero. Het programma Supli Delica. Goedemiddag.

El Gran Combo. Met aan de microfoon Pelin Rodriguez en aan de Andy Montañez. Uit het album Toquieres Boogaloo, Toma Boogaloo. En het nummer Se Quedo El Boogaloo.

Dit is Radio Centraal, 106.7, oftewel streaming. En het radioprogramma Supli Delica, Latin Only on Vinyl. Goedemiddag.

de Cubaan Mongo Santa Maria uit het album Mongo Sway samen met Armando Peraza en het nummer Congo Blue. Het label is Atlantic Records.

Wie anders dan Cortijo samen met Ismael Rivera met zijn combo en het nummer Ja Ja Bo. Het label Rumba Records uit Puerto Rico.

senior Carl Jader, oftewel Carl Jader, zoals ze in Latijns-Amerika zeggen. En het nummer Inside van het album Sonia Libre.

Francisco Aguabella Orchestra uit 1962, het nummer Charlie's Juan Juanco, komt uit een verzamelaar, Mame Colorado. Van het label Zombie Club, daarvoor was het Alfredo Patato Cotico uit het album Sonido Solido met het nummer Monsieur José.

Tweemaal Tito Puente. Dit nummer komt uit El Rey Tito Puente LP met het nummer Erasmo El Loco. Daarvoor was het...

Dit is Radio Centraal vanuit Antwerpen. Het radioprogramma van 12 tot 2. Supli Delica met uitsluitend Latin music. Goedemiddag.

Señor Patato, Changuito y Orestes met het nummer Luz. Komt uit het album Written at the Crossroads.

0: Orquesta Ciudad Trujillo met het nummer Anabacoa. Dit was het laatste nummer van het radioprogramma Sufridelica. Tot volgende week.
1: Wow!

Zoek la Cécile médicament non ni. Eigenlijk herkenbaar door Kazaf, van Kazaf. Dit is Jacob Desvarieux en Georges Desimus. Zoek la Cécile médicament non ni.

Voilà, goedemiddag. Dit is Soleil Afrique van 6 mei hier op Radio Centraal. Elke woensdag van 2 tot 3. Jacob Desvarieux en Georges Décimus uit hun gelijknamige LP. Jacob Desvarieux en

0: Zoeklaas, cel, medicament. No, niet. Nog één keer. Daddy Dada en Deda La Vie met hun versie op volume 1 LP. Woi, woi, woi.
1: Mommy, look like fancy, woi, woi.

Galaxy Galaxy met Bravo Galaxy komt uit die LP Galaxy uit 1979. En daarvoor Jill Fontaine en die Black Affairs met Moins Fatigué uit die Runner LP. Voilà, voilà. Soleil Afrique. Voilà, Soleil Afrique met de Régine Féline en Histoire d'elle komt uit haar LP. Met onder andere Zaiko Langa Langa. Régine Féline, Histoire d'elle. Zoek.

100% Soukous de Pepe Calais avec Lia Lia Faina comme de die gelijknamige LP van Pepe Calais en Empire Bakuba, le tube de vos vacances, Lia Lia Faina. En daarvoor le Afrozoek van Régine Féline d'Histoire d'Elle met Zaiko Langa Langa. Voilà, terug naar de Caraïben, terug naar de West-Indies met deze Guadeloupe, of de Guaca van het, de Guadeloupe met Erico Sacque en de Ajaccio. En dat is ergens in de buurt van Bastia, dacht ik. De hoofdstad van Corsica, denk ik.

Nou, le compas van Les Maxels komt uit hun LP En Action de 1975. Meshoué van Les Maxels. En daarvoor de guaca muziek van Eric Cossacké. Muziek de Guadeloupe.

Oh oui, vous songez la tête, dis-moi. En allez, Toto.

gitarist uit Haiti, deze Toto Necessité, oud lid van de Mini All-Stars. Geweldige, leuke LP's hebben die Mini All-Stars.

0: Afrikanen.
1: Ah, Le Compas de Haïti. En daarvoor Les Maxelles en Michoui kwam uit hun LP En Action uit 1975. Terug naar Afrika, terug naar Kenia. Deze 7-inch van David Amunga en die Elgonets. Kering Jaga.

Maar het Swahili van Nairobi, Kenia, deze David Amunga en The Elgonets, een singeltje op het Kasanga Star Productions label, Kirinjaga Part 2, en daarvoor Toto Necessité from Haiti, Port-au-Prince en de Misère Rodriguez. Voilà, nog een 10 minuutjes Soleil Afrique van 6 mei hier op Radio Centraal. Wow, les Abidjanais, een singeltje met onder andere 4 nummers, zoals deze Madouce Mado.

0: Het orkest van Tito Porter en Tequila op het Carousel-label uit 1959.
1: Tequila!
0: Voilà, Tequila, Tequila. Locura Tropical uit 1959 is een LP'tje van Los Wawanku.

Frik van woensdag 6 mei hier op Radio Centraal. Nog eentje gaan we doen, of misschien nog anderhalve. Deze Sonora Cathedra Colombia uit hun LP Cumbia Morena. Dit is Cumbia Morena.

Goedemiddag allemaal, goedemiddag lieve luisteraars. Welkom hier op Radio Centraal 106.7 FM. Wij gaan van de schone tropische beats van mijn collega hier naar het verworpen land van de Verenigde Staten. Maar wij vormen een uitzondering op hun haatdragende boodschappen. Wij kijken voorbij de vlaggen van hun Verenigde of Geconfedereerde Staat tegenwoordig terug. Voorbij die onverdraagzame klootzakken die het wereldpodium bekleden met hun ongefilterde haat en onzin. We hebben wederom een aanslag gehad op het leven van hun president, die mislukt is. Dat is een spijtige zaak. Volgens mijn bronnen daar ginds was de schutter een zekere Nelson Willy, maar die slaagde er dus niet in om een home run te slaan. Waarschijnlijk te veel jointen gepaft. Welkom op Radio Centraal. Welkom bij Satan is Real.

Wederom, zoals elke keer, Satan is real van de Lovin Brothers, die in tegenstelling tot het algemene geloof niet uit Leuven komen. Haha. Ik heb klaarstaan My Friend Mr. Echo van Santa Forster. Forster, ze is Zuid-Afrikaans. Een Zuid-Afrikaanse, een primeur op het programma. De eerste Afrikaanse country uitzending, een nummer van Afrikaanse country, Zuid-Afrikaans, spijtig genoeg. Want zij weten ook wel het een en ander van segregatie. My Friend Mr. Echo, Santa Forster.

Luisterde naar Santa Forrester en namen erna met VL Suthpin Last Train Blues, de figuurlijke trein van Zuid-Afrika naar de Verenigde Staten, waar we nu gestrand zijn in the middle of fucking nowhere. Maar goed, dat is geen probleem. We gaan zo meteen luisteren naar Chris Williamson. En Chris Williamson is een redelijk belangrijk figuur binnen de feministische muziekindustrie. Zij bracht het eerste album uit, The Changer and the Changed, midden jaren 70. Volledig opgenomen, geproduced, gemixt, gemasterd door vrouwen. En de plaat zelf zit tussen folk en country rock. En gewoon country in. En ze heeft geluk gehad dat die plaat ook keigoed heeft verkocht. 500.000 exemplaren wereldwijd. En dat maakt het ineens een van de best verkochte albums op een onafhankelijk platenlabel. En het label Olivia Records, dat zij mee opstartte, heeft veel werk van haar en van andere vrouwelijke muzikanten steeds blijven uitbrengen. En zo is Chris Williamson toch een grote pionier binnen feministische country geworden. We gaan luisteren naar Hurts Like the Devil.

We luisterden eerst naar Chris Williamson, gevolgd door de enige echte Mother Mabel Carter. Die we hoorden, het instrument, het nummer Black Mountain Rag, is een rag gespeeld op de autoharp. Een instrument dat nu wel vaker wordt geassocieerd met traditionele Amerikaanse muziek, muziek uit de Appalachen, volkmuziek, maar die toen in de tijd redelijk obscuur was en zeker niet zo voor de hand liggend als het deze dagen is. En Mother Mabel Carter heeft ervoor gezorgd, eigenhandig bijna, dat het instrument uit de vergetelheid is gebleven, beter. En heeft zelfs een eigen stijl ontworpen voor een instrument dat voornamelijk als rhythm instrument wordt gespeeld om een ritme te behouden. Heeft zijn manier gevonden met fingerpicking erbij om er melodie in te krijgen. Dus great job. Om het nog even over Chris Williamson te hebben. Op het label werkte een trans vrouw genaamd Sandy Stone, die omarmd werd bij het label zonder enige problemen, maar voor feministische groepen, feministische lesbische groeperingen in de Verenigde Staten bleek dat toch een groter probleem te zijn. Ze namen effectief aanstoot dat er een transvrouw binnen een prominente rol binnen een feministische groepering had, binnen het label dan, Olivia. En het ging zelfs zover dat zij tijdens een tour doodsbedreigingen kreeg van die feministische en lesbische groeperingen, waardoor dat zij voor haar eigen veiligheid uit het label, uit die specifieke kring is gestapt en later nog een heel succesvolle carrière in computertechnieken heeft ontwikkeld. Dus voilà, zo zie je maar, zelfs binnen progressieve groepen, progressief gedachtegoed, lukt het niet om de slechte ideeën, de slechte smaak van de Verenigde Staten, die blijft daar toch binnendringen. We gaan luisteren naar Odetta, Sail Away Ladies.

Dat was Odette. Prachtig, toch? We gaan luisteren naar het nummer Diamond Shoals, dat op de recent uitgebrachte verzamelaar Across the Horizon te horen is. En Across the Horizon is wel een boeiend concept. Volume 1 moet ik er eigenlijk achter zetten, want er komen er meerdere aan. En het initiatief komt van Northern Spy Records, die aan een aantal artiesten hebben gevraagd om die actief zijn, Amerikaanse artiesten die actief zijn binnen Americana, folk en ambient ook, die bezig zijn met een verzoening te zoeken tussen elektronische instrumenten en traditionele instrumenten die we met het Americana-genre associëren. En daar is een plaat uitgekomen, Across the Horizon, volume 1, dus waarop het komende nummer David Moore en Stephanie Coleman te horen zijn. David Moore op de toetsen, Stephanie Coleman op de viool. Stephanie Coleman is wel een redelijk graaf figuur. Zij heeft ook een EP uitgebracht met Nora Brown. Nora Brown is een hedendaagse, zowat de grootste, een van de grote hedendaagse banjo-spelers. En zij spelen 9 juni samen in de Botaniek. Allen daarheen zou ik zeggen, of niet, u ziet maar. Verder op het album staat Walt McClemens, de multi-instrumentalist, en Pan American, Mark Nelson, zijn alter ego. Zij hebben allemaal een nummer op de plaat. Hedendaagse ambient Americana, Diamond Shoals.

We luisterden naar Diamond Shoals van David Moore en Stephanie Coleman, gevolgd door Kitty Wells met Cheating's a Sin. En dat was eerlijk gezegd een foutje. We moesten helemaal niet overgaan naar Kitty Wells, maar ach ja, eens ik haar hoor zingen, krijg ik er geen genoeg van. En ik denk jullie ook niet. We zijn nog steeds hier op Satan is Real, Radio Centraal 106.7 FM. En we benaderen het midden van deze uitzending. En dat moeten we natuurlijk vieren, wegens een excuus om iets anders te vieren. Gaan we luisteren naar Bob van de machtige Drive-By Truckers. Een van de belangrijkste Amerikaanse bands uit de 21ste eeuw. Mogelijk zelfs binnen country Americana, zelfs het rockgenre, zijn er weinigen die heel al hun releases wijden aan het probleem van de hedendaagse problematiek van de Zuiderse staten en daar een context voor proberen zoeken, een verklaring zonder muzikale of artistieke integriteit te verliezen. En Bob is een nummer over, ja, de titel zegt het, Bob, die mogelijk een verscholen queer man is en zich verwijdert van de dagdagelijkse zaken in zijn stadje om zijn geheim te bewaren. Of misschien is hij gewoon zijn jolige zelf en verwijdert hij zich omdat hij niets te maken wilt hebben met het obscene gedrag van de gemiddelde Amerikaan. Bob.

0: of his mama. She's a mess, but he feels like he oughta. How big a mess today? Ask Bob, he'll say she's a big one and she's gonna be a lotta. He likes to drink a beer or two every now and again. He always had more dogs than he ever had friends. Bob ain't light in the loafers. He might kneel, but he never bends over.
1: Bob, dames en heren van The Drive-By Truckers. We hebben een plaats uitgebracht in 2001, geloof ik. Southern Rock Opera. Waarin dat zij op de tijd van twee LP's, die is een dubbele, een verhaal schetsen van de dualiteit van The Southern Thing. Rond het bestaan van Lynyrd Skynyrd en de vaak misbegrepen beeld en verheerlijking van wat men associeert met de Zuiderse staten van de Verenigde Staten van Amerika. En dat album specifiek, maar al hun albums kunnen ook gezien worden als een poging tot een muzikale, essayistische redenvoering rondom die problematiek. En dat is zeer boeiend en mega cool dat artiesten dat doen. We gaan luisteren naar Otis Williams. En Otis Williams is een voorbeeld van een mislukte publiciteitscampagne, gevoerd door een witte platenproducent, Pete Drake, die met een gekleurde artiest die een soul-achtergrond heeft, een valse all-black country band wou oprichten. Otis Williams zelf is een gekleurde man en hij staat op de cover van de plaat en er werd een verhaal aangebreden. Alle andere muzikanten ook van kleur waren, maar dat was helemaal niet waar. Een van de gitaristen van Elvis Presley, zijn touringband bijvoorbeeld, die speelde op de plaat. Dus dat is dan een voorbeeld van een poging van onderdrukking met commerciële doeleinden. Zo draait de wereld rond. I Wanna Go Country van Otis Williams.

Curtis Williams, I Wanna Go Country. En he didn't. Was geen groot succes. Hij is achteraf terug naar zijn voormalige soul outfit gegaan. En over controlerende, oppressieve platen bonzen gesproken. We gaan luisteren naar Porter Wagoner en Dolly Parton, Satan's River. En Porter Wagoner, ondanks zijn eigen schoon nummers, goede nummers, hield hij Dolly Parton lang in een outfitgreep. Niet fysiek, maar wel haar contract, waardoor zij uiteindelijk haar artistieke vrijheid kende. Satan's River.

Goedemiddag allemaal, goedemiddag lieve luisteraars. Welkom hier op Radio Centraal 106.7 FM. Wij gaan van de schone tropische beats van mijn collega hier naar het verworpen land van de Verenigde Staten. Maar wij vormen een uitzondering op hun haatdragende boodschappen. Wij kijken voorbij de vlaggen van hun Verenigde of Geconfedereerde Staat tegenwoordig terug. Voorbij die onverdraagzame klootzakken die het wereldpodium bekleden met hun ongefilterde haat en onzin. We hebben wederom een aanslag gehad op het leven van hun president, die mislukt is. Dat is een spijtige zaak. Volgens mijn bronnen daar ginds was de schutter een zekere Nelson Willy, maar die slaagde er dus niet in om een homerun te slaan. Waarschijnlijk te veel jointen gepaft. Welkom op Radio Centraal. Welkom bij Satan is Real.

Wederom, zoals elke keer, Satan is real van de Lovin' Brothers, die in tegenstelling tot het algemene geloof niet uit Leuven komen. Haha, ik heb klaarstaan My Friend Mr. Echo van Santa Forster. Forster, ze is Zuid-Afrikaans, een Zuid-Afrikaanse, een primeur op het programma, eerste Afrikaanse country. Uitzending, een nummer van Afrikaanse country, Zuid-Afrikaans, spijtig genoeg, want zij weten ook wel het een en ander van segregatie. My Friend Mr. Echo, Santa Forster.

luisterde naar Santa Forrester en namen erna met VL Suthpin, Last Train Blues, de figuurlijke trein van Zuid-Afrika naar de Verenigde Staten, waar we nu gestrand zijn in the middle of fucking nowhere. Maar goed, dat is geen probleem. We gaan zo meteen luisteren naar Chris Williamson. En Chris Williamson is een redelijk belangrijk figuur binnen de feministische muziekindustrie. Zij bracht het eerste album uit, The Changer and the Changed, midden jaren 70. Volledig opgenomen, geproduced, gemixt, gemasterd door vrouwen. En de plaat zelf zit tussen folk en country rock. En gewoon country in. En zij heeft geluk gehad dat die plaat ook keigoed heeft verkocht. 500.000 exemplaren wereldwijd. En dat maakt het ineens een van de best verkochte albums op een onafhankelijk platenlabel. En het label Olivia Records, dat zij mee opstartte, heeft veel werk van haar en van andere vrouwelijke muzikanten steeds blijven uitbrengen. En zo is Chris Williamson toch een grote pionier binnen feministische country geworden. We gaan luisteren naar Hurts Like the Devil.

0: Welkom bij Radio Begeerdstraat. De liefde is het thema. Dus voor mij echt leuk, oprecht, eerlijk, positief.
1: Welkom bij Radio Begeerdstraat. Wat is liefde?
2: Welkom bij Radio Begeerdstraat. Je hebt liefde, maar ook leren loslaten is ook een deel van liefde. Leren loslaten van iemand.
3: Ik hou van mezelf en ook van mijn beste vriend.
0: Ik hou van de zon, de zee, het strand. Cocktails, mocktails nou, hè? Ja.
1: Ik hou van mijn kind en van chocola.
4: Ik hou van bloemen en ik hou heel veel van mijn moeder.
3: Ik hou van mijn moeder en chocola.
5: Ik hou vooral van mijn vriendin, dat is er ook is.
6: Ik hou van mijn kinderen en ik hou van voetbal.
0: Ik hou ook van mijn kinderen en van de zon.
7: Ik hou ook van mijn kinderen en heel veel van de zomer.
8: Ik hou van mijn mama, mijn zus en zonzeestrand.
1: Ik hou van mijn vriend en ik hou van Thaibox.
4: Ja, ik hou van eten en ik hou van spaghetti.
0: Ik hou van mijn vriend en ik hou van knuffelen.
6: Ik hou ook van reizen en paardrijden.
7: Ik hou van thuis zijn en ook van ver op vakantie gaan.
8: Ik hou van gewoon eten. Ik hou van spaghetti. Italiaanse, echte spaghetti. Ja.
1: Ik hou van tagine van mijn moeder.
4: Ik hou van pizza.
0: En ik hou van... Ik hou van het leven.
9: Wij zijn Radio Begeerdstraat, waar de gevangenis centraal staat. Op 106.7, waar emoties spreken.
0: Over liefde.
10: Ja, heel moeilijk. Goh, waar ik vooral op bots is dat ik niet veel vrijheid heb daarin. Dat je moet verantwoorden van naar waar hij gaat, wat hij doet. Ach ja, je moet altijd wel iets laten weten. En ja, die vrijheid heb je niet in een relatie. Dus ja, je kan dingen samen doen, maar ik vind, liefde moet je ook een stukje vrijheid kunnen geven. En moet je ook soms dingen apart doen van elkaar. Ja, eigenlijk zat ik in een toxische relatie. Zo was het. Ja, het ging heel ver in de relatie. Hoe moet ik dat uitleggen? Dat ging tot controle op en top met camera's en zo. Pure controle over me wilde hebben en zo. En ja, dat was gewoon niet leuk. Het was gewoon een leuk slagen en verwonding, noem maar op. Mishandeling, ja, zo was het. Ik heb dan heel veel angst, heel veel frustratie, heel veel woede, heel veel emotie ook. Dus dat was allemaal wel niet makkelijk. Dus ja, het was een heftige periode, dat weet ik nog. Ja, mijn lichaam en mijn hoofd zeggen gewoon, dit is genoeg, dit kan niet meer, dit moet stoppen. En toen heb ik die stap ook gezet om effectief een einde aan alles te maken. Ja, ik heb klachten gediend bij de politie, dus de politie heeft me daarbij geholpen. Dus. Ik had eigenlijk achter haar rug een nieuw appartement gezocht. En daar gewonnen en ja, dat was het. Ik was toe weg. Ja, ik voelde me echt goed toen. Dat was een periode waar ik me gelukkiger voelde dan in de relatie dus. Het voelde wel als een vrijheid. Ja, dat was ik gelukkig. Ik ging terug mijn sport opnemen. Ik fietste, ik voetbalde terug. Ja, die periode, ik herinner me heel goed hoe gelukkig dat ik was. En terug die vrijheid, kies wat je eet, wat je doet, naar waar je gaat, zonder verantwoording af te leggen. Dat was pure vrijheid. Er blijven altijd wonders opengaan. Als die persoon dan terug hoort, dan gaan die wonders terug open. Maar uiteindelijk gaat het daar dan terug over. Dus ja, dat is gewoon niet leuk. Dat is een trauma inderdaad. En het is moeilijk om heel de tijd in die cel te zitten uiteindelijk. Als je mentaal niet gezond bent, is dat heel moeilijk. Gewoon omdat iedereen zegt dat ik hier niet thuis hoor en dat ik beter in de psychiatrie zit. Je hebt ook heel veel tijd om na te denken en heel veel wonden zien terug omgaan. En dus ja, dat weegt gewoon hard op mij. Dus ik geloof niet meer in de liefde, maar wel nog in de vriendschap. Nee, die is niet toxisch. Ik heb een hele goede vriendin, Zoe. Ja, we hebben samen in een opname gezeten in Soersel. Het ding is, ik en Zoe, wij zijn op heel korte tijd beste vriendinnen geworden. Net omdat we elkaar verstaan en onze problemen die we hebben, hoe we ons voelen, wat er gebeurd is in ons leven.

Ja, ik heb het gevoel dat ik bij Zoe alles kwijt kan. Dat kan zeggen van, hé, hey, joh, dit is er, of dit is er. En dat we dat samen kijken wat we kunnen doen eraan. Ik kan me heel even zonder Zoe voorstellen, momenteel zelf. Dus Zoe, als je dit hoort, I love you.

0: Liefde is moeilijk omdat mensen het zichzelf ingewikkeld maken in een relatie. Ze communiceren niet, ze doen niks.
1: Liefde is moeilijk omwille van afstand.
0: Liefde is enkel niet als koppel relatiegewijs, maar ook voor de kinderen. Dus liefde is moeilijk als je niet bij je kinderen kunt zijn.
1: Liefde is moeilijk als je elkaar moet missen.

0: just you.
1: Liefde is moeilijk omdat je een persoon tijd moet geven en ook tijd moet spenderen dat je misschien nooit meer kan terugkrijgen. En ja, man, je bent nooit daar. Je bent nooit goed genoeg voorbereid eigenlijk.
2: Liefde is moeilijk omdat we daar ook maatschappelijke verwachtingen rond hebben en dat je dan een beetje moet proberen bewegen en ja, dat je daar je eigenheid wat in moet vinden, maar dat je toch zo die verwachtingen moet inzetten.

0: Liefde is moeilijk als je een partner hebt die niet goed genoeg kan communiceren.
1: Angst. Eens dat de persoon mij heel graag ziet en ik merk het, dan duw ik die persoon zelf weg.
2: Oké, hoe maak jij het moeilijk?
3: Een beetje omgekeerd, denk ik. Als ik een persoon heel graag zie, dan wil ik juist misschien te veel bij die persoon zijn. En dan word ik misschien een beetje dramatisch als die persoon dat niet wilt.
2: Jij bent een beetje beklemmend.
3: Ja.
2: Oké, hoe maak jij het moeilijk?
0: Ik ben een heel erg jaloerse persoon.
4: Ik overdenk alles veel te hard, waardoor dat ik eigenlijk veel meer betekenis hecht aan iets dat eigenlijk totaal niet zo belangrijk was. En dan begin ik daar zo. Dus ja, dan wordt het dramatischer dan dat het eigenlijk zou moeten zijn.
5: Ik heb meestal pijn gedaan. Emotioneel, zeg maar. Verbale agressie. Zo, ja.
6: Ik heb misschien ook voor onrust gezorgd en dan heb ik ook geen rust gekregen, dan heb ik het moeilijk gemaakt. Ik denk als er iemand geen rust kan krijgen, zelfs als die dood is, dat is een probleem eigenlijk.
7: Ja. Wij zijn Radio Vianenstraat, waar de gevangenis centraal staat, op 106.7, waar emoties spreken.
2: Actie.
8: Het is onzin.
9: Zegt het verstand.
10: Het is wat het is.
9: Zegt de liefde.
11: Het is ongeluk.
9: Zegt de berekening.
12: Het is alleen maar verdriet.
9: Zegt de angst.
13: Het is uitzichtloos.
9: Zegt het inzicht.
14: Het is wat het is.
9: Zegt de liefde.
8: Het is belachelijk.
9: Zegt de trots.
15: Het is lichtzinnigheid.
9: Zegt de voorzichtigheid.
16: Het is onmogelijk.
9: Zegt de ervaring.
10: Het is wat het is.
9: Zegt de liefde.
17: En welkom bij Radio Vianenstraat.
9: Gewoon over liefde, hoe dat wij het bezien. Dat de liefde mooi is, maar ook een andere kant heeft. Dat ze iets minder mooi is.
0: Ja, bijvoorbeeld... Ik had gisteren bezoek met mijn vriend. En die zei, ja, een chef heeft mij knuffel gegeven. Ik zeg, wat

0: Of ook ben jij mee bezig? Ik heb 10 minuten niet tegen hem gepraat. Ja. Dus ik, ja, dat was omdat ik verdrietig was. Ik zeg dan nog. Niemand hoeft mijn man aan te raken, snap je? Dat moet afblokken. Of van, ja, het gaat wel, maar moet mij niet aanraken. En ik heb 10 minuten niet tegen hem geklapt in de bezoekershal. Hè. Ik stond al zo 10 minuten. Ja, ik was boos. Ik ben heel jaloers. Ja, dat was verdrietig. Ik weet dat ik mogelijk kon een knuffel zijn van, hoe moet ik dat zeggen, van, gaat het? Snap je? Ja, ik ben heel jaloers. Maar dat is door de onzekerheid dat ik in mijn vorige relatie had. Ja, die bedroog mij constant. Ah, ik heb hem het wel vergeven, ik snap het wel. Het is hier ook niet de juiste omstandigheden. Allee, vergeven wel, maar vergeten is iets anders. Ja, wat moet ik zeggen? Liefde, wat dat is? Samen onder een dekentje kunnen kruipen, Netflix kunnen zien. Ja, romantisch zijn. Elkaar vergeven en vergeten. We moeten beter naar elkaar communiceren, praten. Eerlijk durven praten, vooral. Ja, dat is moeilijk, maar moet dat in een relatie, moet dat, moet eerlijk kunnen zijn. Anders komt er wantrouwen.
1: Communiceren is de key. Ja, communiceren is... ik heb echt wel gebrek gehad aan communicatie. En daardoor ben ik in ruzies beland en zo. Op bepaalde dingen ga bedriegen. Maar communiceren is de key. Communiceren. Dat we allemaal zo, ja, elkaar lief hebben altijd. Alsjeblieft.
2: De tijd dat ik al zo lang alleen ben, heb ik wel kunnen inzien met de kennis dat ik nu heb. En dat ik heb over nagedacht hoe dat er allemaal in het verleden is gebeurd. Zou ik graag wel opnieuw kunnen beginnen met de kennis dat ik nu heb om het veel beter te doen. Dus ik zou er wel uit geleerd hebben dat we door vast te zitten, door detentie. Dus. Dat heeft mij aan het denken gezet. Je kunt liefde vinden in overal, in iets kleins, in iets groots. Alleen je kunt overal liefde in vinden wat je graag hebt.
3: Het gevoel van je hart volgen, wat je diep van binnen voelt en je hart je gevoel volgen. Buikgevoel ook, ja. Ja.
4: Ik heb te veel mes aan mijn rug gestoken in het verleden.
5: Gib mir noch eine Nacht mit dir, ich glaub dir nicht, dass du's nicht siehst. Gib mir noch eine Nacht mit dir, bevor du wieder gehst.
6: Eine Nacht, die verboten ist und niemand weiß, dass jij bei mir bist.
5: Nur bei Nacht, so vertraut, Haut an Haut.
6: Allein bei Nacht. Die ist das, die so gut, dass es singt, diese Melodie drachter. En dan gewoon de verboden liefde daarachter. Want dat liedje gaat eigenlijk over twee homo's. Ja, dat het eigenlijk verboden is, hè, om liefde te hebben, om elkaar graag te zien. En ze willen dan eigenlijk nog één nacht samen. En niet speciaal specifiek voor mezelf. Maar allee, er is inderdaad iemand van het verleden waar ik zoiets heb van... Samen nog een nacht of een dag gezellig samen zijn. En dat is iemand dat overleden is. Dus... Ja, ja. Dat is heel moeilijk, hè, allemaal. De persoon die dat voor mij heel goed was, van liefde... Die heb ik expres weggeduwd uit angst... dat het goed zou lopen. Zij was heel goed voor mij. Ze had een hoge job eigenlijk, een vaste job. Maar ik kreeg op een gegeven moment heel veel angst. Ik had zoiets van, geluk is voor mij niet weggelegd. Dus begon ik haar weg te duwen, minder tijd. Besteden aan haar. Meer ruzies beginnen maken uit mezelf, wat dat eigenlijk ja, niet mocht. Dat had ze ook niet verdiend. Dat is automatisch gegaan uit angst eigenlijk. Om zelf gekwetst te worden, om alleen te vallen, om gebroken te worden, dat ze me pijn zouden doen of gewoon angst voor geluk. Ik had zoiets van... Ja, ik durf niet meer. Dus eigenlijk angst heeft het heel hard overgenomen in mij. En dan heeft zij er een punt achter gezet. En dan zat ik hier. En dan ben ik erover beginnen nadenken dat ik altijd verkeerde mensen aantrek. Die dat dan wel fout zijn. En dat is een visueuze cirkel voor mij. En dat heb ik eigenlijk moeten doorbreken. Ik heb thuis een echt ouderlijk liefde gekend. En ik heb alles zelf moeten doen. Mijn diploma zelf moeten halen. Omdat je zelf kinderen krijgt en als je die liefde voor je kind voelt, dan ga je beginnen nadenken, dan begrijp je eigenlijk niet waarom dat je ouders dat niet gedaan hebben. Want de liefde die ik voor mijn eigen dochter eigenlijk voel, ja, dat kun je niet beschrijven. Ik zal alles eraan doen eigenlijk om ze te beschermen, om ze vooruit te kunnen trekken, om een schouder te geven als het nodig is. Maar mijn eigen ouders hebben dat nooit niet gedaan. Dus ja. Dan denkt ze erover na, ja, wat dat ze eigenlijk bij u hebben gedaan. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar dat is volledig, je moet alles laten. Maar dat laten is helemaal los.

ja, slechte relaties. Zelf, ja, begon ik angsten te krijgen over alles en nog wat op zo'n op vlak van liefde of houden van. En dan ben ik eigenlijk van de ene relatie op de andere gesprongen, heel toxisch. En ja, dan zit je in een cirkel eigenlijk, ja, en dan denk je van, deze is het normale. Als je van toxisch op toxisch stapt, dan denk je op een gegeven moment, deze is het normale. Ook al worden belogen, bedrogen. Uit angst voor alleen te vallen of uit angst voor dingen, ja, gewoon in het algemeen angst, dan blijf je toch bij die persoon. En de relaties die ik heb gehad, die mensen die belogen, bedrogen, kreeg altijd zo van die flauwe excuses. Jij werkt te veel, je bent nooit niet thuis. Nou, ik werkte 15 euro per dag en dan was het, ja, je hebt nooit geen tijd voor mij. Ik kon ze niet echt slecht praten, maar in een tijd, zij werkte niet, ik werkte wel. En omdat zij niet werkte, moest het financieel goed lopen, dus dan draaide ik dubbel uren. En dan kreeg ik op een gegeven moment van, ja, jij werkt te veel, jij bent nooit niet thuis, dus ik heb iemand anders leren kennen. Nu wil ik je terug, nu wil ik je niet terug, nu wel, nu niet. Zo, toxisch. En dan ben ik eigenlijk gewoon altijd gebleven en vergeven, omdat ik zelf met heel veel trauma zit van iemand dat gestorven is, angst om die ook te verliezen. Dus dan liet ik dat allemaal maar toe, eigenlijk. En nu probeer ik er vanaf te stappen. Zeg tegen mijn dochter altijd, je bent een prinses en je moet je laten behandelen als een prinses. Je mag het niet minder doen dan dat. Maar de goede raad die ik dan geef aan mijn kinderen, die volg ik zelf niet op. Dat je moet kiezen voor je eigen geluk. Dat je zelf graag moet zien. Voor je iemand anders graag kunt zien.

0: Geachte luisteraars, hier het weer in de Begijnenstraat.
1: Depressies, neerslachtigheid, geen zonnige momenten.
0: Oh, kijk. Een cumuluswolk. Oh, dat is zo schoon. Ah.
1: Nou, even zen worden, hè. Aum. Geachte luisteraars, om verder te gaan met het weerbericht. Momenteel hangt er een kleine depressie boven de gevangenis in Antwerpen. Er is een kleine kans op neerslachtigheid. Bij deze de weersvooruitzichten.
2: Vanmiddag blijft het 21 graden zoals altijd, ongeacht de buitentemperaturen.
1: De komende dagen, jaren en maanden
2: zal er niets aan veranderen.

0: over het leven, denk ik, ja.
1: Vertel.
0: Over de ups en de downs van het leven, denk ik, ja. Het mooie, minder leuke, leuke. Ja, het is wat het is, zegt de liefde.
2: Wij zijn Radio op Gijnenstraat, waar de gevangenis centraal staat. Op 106.7, waar emoties spreken van.

Ik zit vast in mijn eigen droom. Ware liefde is echt wel een thema voor mij en dat is echt heel belangrijk. En voor iedereen ook, gewoon dat iedereen zijn ware liefde tenminste nog kan terugzien. Dat is echt zo, als je daar je hart wil meenemen, dan neem je ook gelijk mensen hun ziel mee, zodat je ermee kan over praten met hen. Waardoor je meer jezelf bent en zo en meer toegang krijgt door ware liefde als je daar deftig in een gesprek gaat. Ook al ben je depressief, verdrietig, boos. Die ware liefde die komt uit al terug en dat zei jij ook. Dat is zo'n liedje dat ik altijd in mijn hoofd zing altijd.

We hebben momenteel wel een bezoek aangevraagd. En die bezoek is dan niet goed afgelopen, zo gezegd. Maar zij wilde mij graag zien, maar ik heb mij afstandelijk gedragen. Het is een beetje schaamtelijk om haar hier binnen te laten in de gevangenis voor mij. Ik schaam me gewoon een beetje voor om haar te laten komen, maar het is wat het is. En het is er soms een beetje moeilijk gegaan. Er is ook veel gebeurd. Er is veel gaande geweest. Er is veel discussie geweest. Dus voor de liefde, geef nooit op wat je je dromen wilt nagaan. Zorg altijd dat je luistert vanuit je hart. En niet met je hoofd, maar altijd met je hart. Want ware liefde komt altijd terug.

0: Alfa Radio bij Geijnenstraat. Ik hoop dat ik nog verder muziek voor jullie kan maken. Komt binnenkort iets groots aan. Dus peace. Met Katrien, love.
1: Peace and love.
0: Peace and

0: Van wat niet?
1: Het is onzin. Al 6 jaar hoor ik maar één ding. Het is niet omdat je gelijk hebt dat je gelijk krijgt. Huh? Het verstand zegt, het is wat het is. Want de waarheid is maar één waarheid. De liefde zegt, de laatste tijd, het is een ongelukje. Wat er is gebeurd. Maar de berekening zegt dat er niet dingen onderweg zijn.

0: het is wat het is. Ja, en daar moet je mee verder. En dan kan het ook heel mooi zijn en ook heel moeilijk en heel onmogelijk, maar ook mooi.
1: Het is wat het is. Ga nog altijd voor de liefde.
2: Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan.
3: Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan. De rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond,

0: zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten als de liefde niet bestond.
1: So like, what are we meant to be?
2: Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten.
3: Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichten als de liefde niet bestond.
4: Nergens zouden bloemen staan en de aarde zou verkleuren. Overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan.
3: En de aarde zou verkleuren. Overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan.
5: Als de liefde niet bestond, dan was de hele vrijerij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven. Als de liefde niet bestond.
1: And that's the risk you take.
3: Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen.
0: Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. De wind zou niet meer ademhalen als de liefde niet bestond.
6: Geen appels zou meer rijpen, zoals in het paradijs. Als wij elkaar niet meer begrijpen, dan is het wereld koud als ijs.
7: Ik zou sterven van de kou.
8: Ik zou sterven van de kou.
7: En mijn adem zou bevriezen.
8: En mijn adem zou bevriezen.
7: Als ik je liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder jou.
3: Als de liefde niet bestond, zou ik hier niet staan.
2: Als de liefde niet bestond, zou de hel op aarde zijn.
3: Als de liefde niet bestond, was er alleen maar haat.

0: Als liefde niet bestond, had ik waarschijnlijk nooit mooie herinneringen gehad.
1: Als de liefde niet bestond, zou je dan nog steeds gelukkig zijn in je huidige relatie?
2: If love didn't exist, everybody was lonely.
0: Als de liefde niet bestond, probeerde ik het zelf te scheppen.
3: Als de liefde niet bestond,
4: dan was mijn eigen wereld niet meer zo rond.
5: Dan waren wij heel eenzaam.
6: Als de liefde niet bestond, zat ik vast in mijn eigen gedachten.
7: Wanneer de liefde niet bestond, was ik vies en vuil.
8: Ja.
0: Toen de liefde niet bestond, had ik geen slaap, geen rust en vergat ik zelf bijna te ademen.
9: When love doesn't exist, nothing else makes sense.
10: Het stomst vind ik, het is onmogelijk. Het is nooit onmogelijk. Het is altijd mogelijk.
11: Ik ben van nature, maar wel naïef. Ja. En ik leer eigenlijk nooit. Dat is kutte. In de liefde is hij goed, ja. Maar je komt wel eens wat tegen. Mai. Maar ja, ik blijf wel voorop staan. Doe maar.
12: Tell me what you want and tell me what you need.

Ik hou echt zo van die goede pizza van Italië. En echt zo van die kapsalons. Kapsalon met friet en turm en die juppiesaus en satékruiden erop. Met die sla en die rode ajaantjes erop. En ik hou echt zo van die goede durmbroodjes, maar echt zo met heel veel vlees erin. En dan hou ik echt zo goeie van die McDonald's, zo die kibbenuggets en zo. En die frietsaus. En daarna gaan we maar, als ik het echt nog zin in heb, en die KFC met echt goede, een bucket met een goede kippenwingsaus en barbecue saus erop. Dit en dat, dan ook een beetje steakhouse. Het goede steak en hoe dat wordt gebakken met heel goede kruiden, met rozemarijn. Dat is echt zo. Mwah.

0: Adrien.
1: Petit show. Nee, dat is de nachtmachine, dat is niet de bedoeling. Helemaal geen Adrien Tircho. Wel, Tom van Dijk vandaag hier op Tiefestijd, Radio Centraal 106.7 FM, 10DAB+, of via de streamen van uw digitaal devies. Too Tough of Tom van Dijk?
2: Eenderba. Of Too Tizzle zeggen ze ook soms. Of,
1: Too Tizzle.
2: Of Tizzla. Of,
1: Tizzla.
2: Het maakt niet uit. Eén van die dingen, daar antwoord ik wel op.
1: Maar het, de naam Too Tough, we gaan het vandaag over hip-hop hebben, voor alle duidelijkheid, opnieuw. We hebben hier al een aantal gasten gehad, zoals DJ Lamont, Nike, ook Reason. Een aantal mensen om het over de geschiedenis van hip-hop in België, of meer bepaald ook hier in deze contraille, om het daarover te hebben, hoe dat hier is terechtgekomen. We hebben dat absoluut niet in een chronologische volgorde gedaan. Dat is misschien ook niet nodig. En iedereen zal er ook wel een andere theorie over hebben. Too Tough heeft een lange geschiedenis, onder meer met Fat Beat.
2: Fresh Beat Productions.
1: Ik zat er al direct naast. Ja. Fresh Beat Productions, was dat het eerste waarbij je betrokken werd?
2: Ja, dat was de eerste echt een groep. Ik heb ervoor nog even een soort duo, maar daar kunnen we straks over hebben. Maar dat was, Fresh Beat was de eerste echt een groep.
1: Dit was in 88, 89?
2: Nee, dat was nog vroeger, denk ik. Ik ben de eerste keer dat ik op het podium... Ja, 88, denk ik. Ik zal bij het begin beginnen. Ik speelde basketbal bij Ekerse.
1: Ja. U bent afkomstig van Ekeren?
2: Rozenmaar, Thomas Antwerpen. Ja. Tegenwoordig is dat Ekeren.
1: Ja.
2: En dus ik speelde basketbal en ik was into hip-hop. Ik had, toen ik 10, 11, 12, 13, 14 jaar was, dus alle genres doorzwommen. Metal, punk, industrial, new wave, alles, maar niks blijft plakken. Tot ik ineens hip-hop hoorde. En dat was ook de documentaire van Marcel van Tilt was op tv, Big Fun in the Big City.
1: Waar bij LL Cool J bezoeken.
2: LL Cool J, School ID, Dougie Fresh, al die dingen. Dat was van mindblown. Ja. En dus in de basket bij Ekerse speelde nog een andere gast, Vincent Arendel. Die heeft daarna nog professioneel gaan spelen.
1: Beatboxer geweest toch?
2: Beatboxer. Ja. Die is professioneel basketballer geworden. Die heeft in de nationale ploeg gespeeld.
1: Acteur geweest?
2: Acteur, dat is zijn broer. Ik weet niet of dat de Vincent zelf geacteerd. Expeditie Robinson gewonnen. maar dus, die beatboxte en in de douche van Sporthal het Vinneke, daar klonk dat heel goed. Dus na de training, als we klaar waren met douchen, als kleren aan, blijven we hangen. En dan gingen we in de douche beatboxen en rappen en zo, en dat was super plezant.
1: Dus en dan, die gast, jullie speelden in dezelfde ploeg, met Vincent Arendel. Ja, ja. Oké. Okay.
2: En dus die was ook breakdancer en die kende een paar mensen en die hadden de Belgian Hip Hop Alliance. En ze zullen naar die feestjes beginnen gaan.
1: Gerrit Wellens.
2: Gerrit Wellens, ja, Wise. Nee van den Einde, de Beat Wiz Nee.
1: Ja.
2: Die mannen, en die gaven een feestjes en we hadden ene keer opgetreden. De Paradox was er nog, ik weet niet wat de Paradox nu is.
1: Nee, dat bestaat niet meer.
2: Nee, dat weet ik, maar er is iets, ik weet het niet precies.
1: Ja, ik weet ook niet wat het is, maar het is iets heel plat geworden.
2: Ja, dat zal wel. En toen, dat viel mij, dan hebben ze mij gevraagd om bij Fresh Beat Productions te komen en zo is dat beginnen gaan.
1: Oké, dus het is eigenlijk echt super vlot en snel gelopen. Ik dacht echt dat je, als je in Ekeren woonde, een enorme huzarentocht moest afleggen om bij hip-hop in contact te komen, zelfs op een of andere manier.
2: Misschien, maar voor mij was dat niet het geval, want ik kende toevallig de juiste mensen. En dat ging vanzelf. Voordat ik het wist, stond ik met die mannen op het podium, waren we dat aan het doen.
1: En dit is echt prille tienerjaren. Je bent echt een jonge tiener dan.
2: 16. Ja, toen was ik 16. Dus dat was 88, meer van 72.
1: Oké.
2: Okay. Dus ik ben beginnen met rappen op mijn eigen toen ik 14, 15 was. En dan, in de sport alleen, in de douche.
1: Was dat meteen onder de naam Too Tough? Was dat meteen
2: Nee. Mijn eerste naam was Creepy T.
1: Maar dat verdiende comeback, vind ik.
2: Nu vinden we weer teruggekomen. Maar benadering zijn toon werd toch niet zo cool, want ik kon er toch niet zo creepy zijn.
1: Zeker dat je in de douche... Kwam dat door dat je in de douche aan het rappen
2: was? Nee, dat was... toen bestond er allemaal nog niet. maar toen was er... dus ik wilde van naam veranderen en Too Short bestond al.
1: Too Tough ook, hè? Maar dat...
2: Dat wist ik nog niet op dat moment. Niet, dus ik ben... zijn naam met Too, dat is wel cool. Dus ik begin te denken van Too, en mijn woordenboek erbij, een Engels woordenboek. En ze Tough, Too Tough. Too Tough, dat is cool.
1: Ja.
2: Dat moet ik hebben. En dan een jaar daarna of zoiets van Tough Crew uit.
1: Ja.
2: My Part of Town, dat was de grote hit. En dat was de DJ Too Tough. Maar ik dacht, fuck it, ik ga het gewoon
1: houden. Ja. Er zijn veel verschillende schrijfwijzen geweest, ook. Ja. En nog steeds misschien.
2: Ik schrijf hem tegenwoordig al heel lang met U en F, F en echter.
1: Ja.
2: En niet nummer 2, maar gewoon T-O-O, T-U-F-F.
1: Ik, op een of andere manier is het een... Allez, je bent ook een schrijver. Je bent ook Amerika-correspondent geweest voor De Morgen.
2: Ja, klopt.
1: Je bent journalist geweest. Je hebt ook een boek over Amerika geschreven.
2: Ja,
1: gewoond dat ook al.
2: Ja,
1: rond 2003 of zoiets, geloof ik.
2: Je bent er gewoon in 2004.
1: Ah ja, oké.
2: Dus dat is ondertussen... dat is al lang, hè. Dat is bijna 24 jaar. Nee, het is 24 jaar.
1: Ja.
2: April 2004, ja.
1: En je woont daar nu nog, geloof ik. We hebben eigenlijk chance dat u hier in de buurt bent.
2: Ik was toevallig hier, dus ja. Van,
1: ik vraag het al een tijdje, dus we zijn blij uiteindelijk gelukt.
2: Ja,
1: uw ouders zijn allebei ook journalisten, of waren journalisten. Hè? Uw vader, Jacques van Dijk, was een... ook zeer grappig met woorden, herinner ik me.
2: Als je
1: daar naar belde, naar jullie thuis, dan waren we nou blij dat die vader opnam, omdat hij heel witty was met de woorden. En uw moeder schreef voor de Knak, of was hoofdredacteur voor de Knak.
2: Mijn vader was chef sport op de Morgen lang, heeft daarna bij het Belang van Limburg gewerkt.
1: Ja.
2: En mijn moeder was hoofdredactrice van de Weekendknak.
1: Voilà. Dus het schrijven en de taal zit er bij jullie wel diep in. Ook uw broer was ook zanger, dus ook hij schreef de teksten voor Rubbish Sheep. In de punkscene, inderdaad.
2: Of zat in de punkscene? Allee, de punkscene zit nog altijd in hem.
1: Hij heeft lang Rubbish Sheep, Rubbish Sheep 90210 eerst, dan Rubbish Sheep en daarna... kom even snijden op de naam.
2: King Terror.
1: King Terror, ja,
2: voilà.
1: Ja, dat is het recentste. In welke mate hebben uw ouders bijgedragen tot deze waanzin allemaal?
2: Ik denk vooral omdat je talent hebt voor woorden. Ik bedoel, voor de rest hebben die niet zo heel veel bijgedragen. Die luisterden niet bepaald naar hip-hop of zwarte muziek of zo. Dat was bij ons de Beatles en Jacques Brel op de radio.
1: En Helmut Lotti, geloof ik ook.
2: Ja, dat was later. Dat was mijn vader zijn latere fase.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Mijn vader was op een gegeven moment zo'n beetje de live journalist van Helmut Lotti.
1: Ja.
2: Helmut Lotti heeft ook een middelperiode in gehad.
1: Juist. Hè? Nog niet zo lang geleden. Ja. Helaas, of gelukkig nog geen hip-hop.
2: De man was... komt misschien nog.
1: Ja, wie weet, ja.
2: Maar dus denk daar... toen ik begon met rappen in Toastend en dan gingen we optreden in Amsterdam en van die dingen. En mijn vader zei, de heroïne en al de vliegen door de lucht.
1: Oei.
2: En dan moest ik echt heel hard toestemming vragen om dat te mogen doen. En, dus die was er niet zo heel blij mee. dan was ik ook geïnteresseerd in graffiti, want van de vier elementen van hip-hop... Dus je hebt vier elementen, hè? Rappen, DJ, graffiti, breakdance. Dus breken, dat was niet voor mij...
1: Heb je wel geprobeerd?
2: Nee.
1: DJ's
2: moesten geld voor hebben voor equipment. Dus rapping en graffiti, dat was, maar toen werden we gepakt. En,
1: dat is een grappig verhaal dat al een aantal keer verteld is in de pers, of toch destijds.
2: Heb je dat eens verteld? Ik weet niet.
1: Ja, je hebt dat op tv verteld, bij Bruno Wijnman.
2: Oh, weet echt alles van mij, man. Dat is niet normaal.
1: ik ben Creepy T. Creepy Typhus. Ik herinner mij, u zat op het ateneum van Ekeren.
2: Ik zat op het ateneum van Ekeren en waren met een paar man die graffiti nogal tof vonden.
1: Uh-huh.
2: En dan eerst hebben we dat zo in de oude landen in Ekeren, een natuurgebied, en zo wat oude muurtjes, want dat was een oud militair domein.
1: Ja.
2: Dus van die oude gebouwtjes en muurtjes waar je op kon spuiten en dat kon niemand iets schelen.
1: En ook, het was moeilijk te vinden ook.
2: Ja, en dat is, who cares. Maar toen kwamen we op het idee van op onze eigen school te doen. Op het ateneum van Ekeren had een prachtig nieuw gebouw met allemaal virgin muren. En dus we zijn er naartoe gegaan. Dus ik ging op de muur, ik ging Cool Jerks schrijven.
1: Cool Jerks, dat was
2: cool
1: de crew?
2: Niet echt, maar wacht. Maar ik wist toen ook helemaal niet goed in graffiti. Ik wist eigenlijk helemaal niet hoe dat moest. Want ik wist niet dat je de eerste outline moet doen. En dan erover gaan met donkere kleuren. Dus ik had gewoon Fat Cat Black, Cool Jerks. En ik stap achteruit en ik ben de K vergeten.
1: Cool Jerks.
2: Cool Jerks.
1: Oké,
2: En ik stond van, Cool Jerks. je begint te denken van, Cool Jersey Crew. Dubbel zo lang, dubbel zoveel schade. En dan werden we natuurlijk gepakt, want iemand had ons gezien en ze was gewoon verklikken.
1: Het is overdag gebeurd.
2: Nee, dat was een uur of echt s'avonds. Ik weet nog dat het licht was. Dus alles was fout met
1: wel. Maar dat was wel meteen het einde van de graffiti-carrière?
2: Dat was het einde van de graffiti-carrière.
1: En die heeft ook stevige boten opgeleverd? Of hoe is dat?
2: Wel, dat viel goed mee. Ik heb toen vooral de grootste straffen. Ik heb van Jacques van Dijk, mijn vader, een jaar huisarrest gekregen na 8 uur. Er waren ook wel manieren om het te omzeilen, natuurlijk.
1: Ja, met een open raam.
2: We hadden een garage deur die ik heel stil kon openkrijgen.
1: Ah, ja, okay.
2: Een echte hond. Maar nee, dus dat viel onder de familiale verzekering.
1: Echt?
2: Ja, echt.
1: Dat is wel een goede tips voor onze jongere luisteraars.
2: Dat is allemaal, kinderen, dat is allemaal veranderd.
1: Ja, oké.
2: Ik weet het niet, misschien wel. Maar ja, dan moesten we bij het flikkenbureau komen in Eekeren. En dan gingen ze al heel vermanend toespreken. Van mannen, je weet toch wel. En we zaten allemaal te lachen, want we wisten allemaal dat we verzekerd waren. En de ene die erbij was, die had niet gespoten zelf, maar die stond op wacht. Goed gedaan. Die heette de kok. En dus die flikken die zeggen, wat hebben we dan eigenlijk gedaan? Ik was eerst, maar ik zei, voor de kikkie, meneer. En dan de volgende zegt, ja, voor de kok. En dan diegene de naast zegt, voor de kijk. En de flikken werden heel kwaad. En dan zijn we dus uit het flikkenbureau geschot van, kom nou niet meer terug.
1: En dat was het. Er is voor de rest geen graffiti niet meer gespoten.
2: Ik heb dat nooit meer gedaan.
1: Maar voordien alleen in de oude landen en dan op die school? Of zijn er nog andere? We gingen wel eens
2: taggen, hè? Zo, maar niet echt heel veel. En ik was echt een hele slechte graffiti writer, want ik misspelde alles. Je moet een keer dat ik op een kastje van een trick hip-hop ging schrijven. En toen stapte ik en het stond hip-hip. Mm-hmm. En we natuurlijk hoera.
1: Nervositeit.
2: Nee, gewoon, ik weet niet.
1: Toch niet slechter taal, dat is nu het probleem, nee.
2: Nee, maar de feeringen, je staat er kwijt nu dichtbij, hè. Dus
1: ja.
2: Niet geen overzicht. Nu, ik kan gewoon schrijven, maar ik kan heel slecht typen. Dat is wel een feit, dus ik misspel wel alles ongeveer.
1: En in die periode, we hebben het nu ongeveer over half de jaren 80, 85 ongeveer. Wat was hier een soort voorbeeld van graffiti's? Wat heb jij hier toen gezien aan graffiti's? Want dat was heel weinig. Ik denk dat een van de eerste zal Duk zijn geweest.
2: De Duk, maar die kende ik niet zo goed. De Erkis die kende ik via de Belgian Hip Hop Alliance. En de Ronnie. De Ronnie was een beetje ouder, die is overleden een paar jaar later.
1: Ah, ja.
2: Maar dat was de graffiti man in de Belgian Hip Hop Alliance. Wat schreef die nu weer? Wat was zijn bijnaam nu weer? De Erkis, die mannen.
1: Die waren toen ook al wel bezig.
2: Die waren wel bezig. Ja. Maar er was toen echt niet veel, hè, van graffiti of van rappen. Dat was echt dat was allemaal nieuw. We moesten allemaal zelf uitvinden. Dus dat was echt...
1: En het is ook niet echt een... je zou kunnen zeggen, bij punk en bij noise en dat soort dingen... We zijn eigenlijk nogal snel, laten we zeggen, ingeplucht en beginnen te spelen.
2: Ja.
1: Maar het materiaal dat we moesten hebben voor om hip-hop te maken, is toch wel iets anders. Ook.
2: Ja, wel... Ja en nee, want vergelijken met echt een groep waar je echt eerder een instrument moet hebben en een versterker en kabels en je moet dan ook nog een groot genoeg auto of camionet hebben om ergens naartoe te gaan, is eigenlijk wel gemakkelijker. Met alles wat je nodig hebt, twee platen draait en je bent eigenlijk vertrokken.
1: Ja.
2: Dus later is er dan een sampler bijgekomen en dat soort spullen.
1: MP nog iets, ik onthoud het ding niet, maar er is toch zo'n gekende sampler of een machine waarmee heel veel beats zijn gemaakt.
2: Ja, er is de MPC, de Neatone, de Studio 440 van Sequential Circuits, dat lijkt dus een beetje op. De S900 van Akai en S950, dat waren ook zo de klassieke samplers. En dat is ook, ik weet niet wat mensen nu gebruiken, maar het is een jaar lang heel veel geld waard geweest omdat die echt die goede fuzzy, diepe klank hadden. Dus kreeg echt dat boom-bap gelaten.
1: Je komt in de stad terecht, in de Paradox. Was daar op dat moment al een scene, iets dat je een scene zou kunnen noemen? Een scene aan mensen die met veel waren en dus elke week bijvoorbeeld afspraken om naar hip-hop te luisteren of dingen te organiseren?
2: Er was niet elke week. Ik weet, de eerste keer dat ik naar een hip-hop party ben geweest, dat was een van de Belgian Hip-Hop Alliance en dat was in zaal De Passer op de Turnhoutse Baan. Dat was een heel klein zaaltje achter een Amannencafé. En dus de Vincent van de Basket, die had erover gehoord. En dan zijn we er naartoe gegaan en ik kwam er binnen. En dat was echt zo, de wereld ging open. Want de seik stond er te draaien, scratchen en spinbacken. En we weet ik van, de Rod Breakers.
1: Okay.
2: En dat was echt, ik kwam er binnen en dat was echt compleet in vervoering. Weet je wel, je kan gewoon niet stilstaan. Ik zei, deze is het. En dan, dat was direct van, ik ben compleet ervan gebeten nu. Ik ben er compleet weg van.
1: Yeah.
2: En dan om de... 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden was er een party. Ze hebben er ook één in de Paradox gedaan. Dat was de eerste waar ik heb opgetreden. Maar er was echt niet veel. En er, was echt, er waren dezelfde 200 mensen uit heel België.
1: Wel 200 mensen.
2: Ja, er waren we van Antwerpen.
1: Dat staat wel vol.
2: Er waren we van Brussel. Ja, dat staat vol.
1: Ja, ja.
2: En dat was dus echt, als er iets was, dan zag je gewoon iedereen. Dat waren dezelfde 200. Hè. En maar dan de eerste keer dat er quote-unquote commercieel hip-hop ergens gedraaid werd, dat was de Party House in de Nijsestraat. Dat was ook, denk ik, dat moet ook 88 zijn geweest. Het was in de tijd dat de Nijsestraat die een discotheek naar de andere was.
1: Royal Inn, Funk You.
2: Funk You, get the Funk You. En dan daarnaast was de Shake Inn. En dan daarnaast was de Party House. En dat is daarna een striptint geworden. In de Funk You trouwens.
1: De Reefs was dat daarnaast.
2: Nee, de Funk You is de Reefs geworden. Ah, ja, ja. Maar de Funk You, daar mochten we in het begin niet binnen, want er moesten chic gekleed zijn, een beetje ouder. Maar in Party House kon dat allemaal. En dan,
1: dat heette Party House.
2: Party House, ja. En dat was, ja, dat was ook zo'n klein keertje, heel donker, met heel grote speakers. En dat is echt plezant, hè. Dat was de eerste plek waar ze speelden 50% R&B, 50% hip-hop.
1: Oké.
2: Okay. Een beetje vanaf.
1: Dus het was echt een soort hip-hop club op een bepaalde manier?
2: Op een bepaalde manier wel, ja.
1: Ja. Ja. En dat trok ook een nieuwe scène aan, nieuwe mensen? Of dat was al iets groter dan
2: dat was een mix van gewoon het Anijsestraat publiek, denk ik. Even terugdenken, hè. Maar ook veel hip-hop.
1: Maar vooral zwart was, hè, op dat moment. Funk You was
2: vooral
1: toch...
2: Funk You wel. Funk You was heel zwart. Party House ook wel. Maar ook hip-hop mensen. Nee. Ieder weekend kwam een hele groep van Brussel. Allemaal gasten die ook nog bezig zijn. Defi G was er. Uh-huh. Daddy K voordat hem...
1: Benny B.
2: Die mannen waren er
1: die
2: al.
1: Die draaide bij Benny B. Hè,
2: ja.
1: DJ.
2: Dus dat waren allemaal die mannen van de scene in Brussel. Die kwamen dan naar Antwerpen en dan leerden die kennen. En dan gingen we wel eens naar Brussel en... Zo ging dat dan, hè?
1: Defi G was ook een soort Alliance-gast van de...
2: Zulu Nation. Ja, maar For Me was een andere gast van Brussel en die had de Belgische chapter van de Zulu Nation.
1: Crazy, ja.
2: Dus ik ben nooit lid geworden, omdat ik te lauw was om mijn lidgeld op te sturen, denk ik. Maar ik zei wel,
1: Je moest, zoals bij een secte, lidgeld betalen.
2: Ja, nou, ga ik een club, hè.
1: Ja.
2: Maar de groot van de Zulu Nation is Peace Aki en dan zie je terug Aki Peace. Dus dat zie ik nog altijd wel soms dat ik mensen tegenkom.
1: Ja. In de Belgian Hip Hop Alliance, dat was wel een Antwerpse organisatie.
2: Ja.
1: Hoe is die ontstaan? Weet je? We gaan hem binnenkort ook proberen hier voor de micro te krijgen.
2: Ik weet niet precies hoe dat echt in het begin gebeurd is. Ik weet dat het wel gasten die elkaar kenden van jongs af aan. Verdenken, hè. Er was, ik weet, het iets te maken was een New Yorkse graffiti writer, Cool Core. Die is hier op een gegeven moment een tijd terechtgekomen.
1: Ja, die heeft hier een tentoonstelling gehad. Die volgens mij een paar dagen huizen verder bij Chris de Laat.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
1: Is dat een indicator geweest voor een aantal mensen?
2: Dus dat was hier. Die heb ik zo ontmoet.

Inmiddels 17 uur op Radio Centraal. En met het raam open klinkt Radio Centraal heel anders, heb ik de indruk. Radio Centraal 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be. En nog andere luistermogelijkheden zijn er, denk ik wel. Voorspel tot 18 uur. Er is een proefuitzending in de zandbak. Dus ik ga hier tot 18 uur het volgende brengen. Vandaag uitzending 3 in de reeks waarin ik gedichten voorlees van Patrick Conrad uit zijn bundeling Conrad Live on Stage. Gedichten 1963 tot 1973, verschenen in 1973. Met vandaag vroege elektronische muziek uit de jaren 60 van de Braziliaanse componist Jorge Antunes, onlangs 84 geworden. Uit de CD Jorge Antunes Savage Songs, Early Brazilian Electronic Music. Een compilatie verschenen in 2002 bij Pogus Productions in New York. Verder werk van de Beatles. De gedichten van Patrick Conrad komen uit enkele cycli van Mercantile Marine Engineering, 1964 tot 1967. Het zijn vandaag gedichten uit 1965. Voor een van die cycli staat een fragment van een lied van John Lennon en Paul McCartney, Lucy in the Sky with Diamonds, uit het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ik zal dat citaat ook voorlezen. En de muziek van de Beatles in dit voorspel is in enkele verregaande covers uit de compilatie-CD The Exotic Beatles Part 3 uit 1999. Verder enkele instrumentale covers door multi-instrumentalist Jason Faulkner uit zijn CD Bedtime with the Beatles volume 2 uit 2009. Verder ook enkele tracks uit de niet officieel uitgebrachte CD The Beatles Sgt. Pepper Monomix, heel anders dan het officiële album uit 1967 en met ook enkele bijzondere bonus tracks. Verder ook achteraan in de uitzending een fragment uit de LP Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, oorspronkelijk verschenen in 1973 bij Pink Poets Editions in Antwerpen en uitgebracht in 2012 door Kraak in Gent op een LP op 300 exemplaren en ook een digitale uitgave. Dat is een samenwerking in eerste instantie Patrick Conrad, teksten en vocalen met onder meer Roland van Kampenhout. Ja, nog enkele algemene woorden over Patrick Conrad. Patrick Conrad, geboren in 1945 in Wilrijk, als Patrick Jean Armand, in een Franstalig gezin. Hij schrijft in het Nederlands, Patrick Conrad. Zijn eerste dichtbundel César en Jezabel verscheen in 1963 op zijn 18e. Hij is dichter, prozaschrijver, beeldend kunstenaar en filmmaker. In 1972 richt hij met Nick van Bruggen het dichtersgenootschap Pink Poets op in Antwerpen. Actief tot 1982. Leden waren onder meer Paul Snoek, Michel Bartosik en Hugh C. Pernat, naast de oprichters Patrick Conrad en Nick van Bruggen en nog een aantal anderen. Toen in 1973 Conrad Live on Stage verscheen, had Patrick Conrad reeds 7 dichtbundels gepubliceerd. Ja, dat zijn wat algemene inleidende woorden. Ik zal nu een stuk muziek van Jorge Antunes laten horen. Uit 1962, Valsa Sideral. Zoiets als siderale wals, misschien wel wals van de sideraal. Komt er nu aan. Wel even raam dicht, want anders hoort u de muziek niet.

Meer Jorge Antunes. Later in dit voorspel. Nu haal ik de dichtbundel erbij. Conrad Live on Stage. Dichtbundel, ja, bundeling, bloemlezing, kan je zeggen. Ja, dus een selectie uit gedichten die verscheen voordien, dus de periode 1963 tot 1973, en een aantal teksten die niet eerder verschenen. Het is een uitgave van Manteau. En we zijn aangekomen bij de cyclus De gehuurde Villa de Nicosie. Harry Floris Jespers opgedragen. Harry Floris Jespers, ook een van de leden van de Pink Poets. En uitgever ook van vroeg werk van Patrick Conrad.

De cyclus, de gehuurde villa te Nicosie. Harry Floris Jespers opgedragen, 1965, bestaat uit twee pagina's. Ja, misschien toch ook even melden dat er heel veel tekeningen van Patrick Conrad in deze uitgave staan. Maar die tekeningen ga ik niet voorlezen, kunnen we stellen. De tekst is twee pagina's en ik zal na pagina 1 een fragment brengen van een werk van Jorge Antunes. Contrapunctus, contrapunctus, werk uit 1965. Dan pagina 2 en dan het vervolg van dat werk. Dus het fragment van dat werk is even kijken, ongeveer 2 minuten. Zo, dat is de planning.

Regen kleeft troebel het glas. De vrede weegt versierd kanon op de stilte. Die tikt. En buiten de zee, rond de gehuurde villa de Nicosie, drukkend vol antieke druppels. En buiten achter het buffet, onder de groen, purper, blauw, rood, rood, gele dieseloliebloemen, de zee die langzaam spat rond de gehuurde villa de Nicosie. 1942. De meeuwen, rozen, tussen de zwart satijnen nesten. De meubels, violette nacht van dichte rhododendrons. Reeds spreken de vers gebade voeten, strelend de taal der voeten. Enorm worden vlezig de fluwelen gordijnen, wegend dichtgefluisterd. De moderne lippen van Celestine dragen doornen. In de glimmende stilte gevaarlijk de hitte. Pas ontkleed. Met de brede witte feutrinehoed, de zwarte taftastrik. Buigt ze een druppel en raakt heel even maar bloedend een roos. De wachtende tepelkrater tussen de gelakte vingers van

En buiten, achter de pick-up, gruwelijk, de zee der boten loom. Rond de gehuurde villa, de Nicosie. 1940. De meeuwen wit in hun klassieke nesten van takjes en twijgjes en cellofaanpapier. 1964. De zee, klein, zonder strand. Een doffe regenplaat van licht. De laatste 9 meeuwen open en klevend aan hun lever. Tussen de laatste 9 zwart verkoolde schelpen. In de bloem der witte kussens, vlas, het gloeiend bekken, jij, golvend, de kelk wentelt. En de grote winden van krijt en zand, huilend, vaag, slechts huilend, schurend, echter zacht, over haar ademende dijduinen. Over de klemmende reuk, wrijving, over haar bloeiend relief. Stemloos, in haar gespannen weefsels, trillend, rukkend de angstspieren mat. De kilhete naaktheid tussen vlees en zeep. Stort ze zich, blauw van schaduw, in de ijzerwitte zonstraat, waar een frisse jonge man ze schokkend aan flarden schiet. Tussen de olijven, de jerrycans en de kapotte lampen haar kreet, de mensen en de sierlijk drogende lakens.

U herkende mogelijk 8 Days a Week van de Beatles, hier in de versie van de Mirza Man uit The Exotic Beatles Part 3. Met die bijzondere covers van Beatles-liederen, er komen er nog enkele in uitzending vandaag uit dit album. Patrick Conrad, aanbeland bij het gedicht Engel uit 1965... bestaat uit 2 pagina's. Ik zal na pagina 1 een stuk laten horen van George Harrison, Here Comes the Sun, gecomponeerd voor de Beatles, hier in de versie van Jason Faulkner. Het gedicht Engel. Traantulle troebel in mijn ogen, schuin een regen van matte engelen, gevierendeeld slank met de dunne wapens. Koperstralen schuifelen, rookmoe, dwarrelend, telkens spiralen door elkaar. Marmerporiën, 1000 maal nat. Oude stemwolken, zwevend tussen zavel, rimmel en zolder. Plots scherp, een dij. Te bloot. Hiel en riem. Even maar donker, driehoekig. Doch dan weer platina in het valer laken van plots scherp, een dij. Te bloot. Circus Queen. En de 9 purperen vrouwen, dansend, satijnlichtend, trillend, doven en worden van zilveren bellen neonkroom. Tilt. Kopersuizende metaalvlucht danst as en stof. Wiegen boven het schuimmeer geboend en van gerimpeld hout reeds lang.

Dwen, drijvend playboy, in de schaduw die likt en is van wol en ruikt naar wilde hop. De helft van de hemel oranje en een zeil. Kijk tussen de dure schelpen, flikkert telkens een geverfde vrouw, half naakt en ook nog de witte begonia's. In blue, sections, scores, 300. Zoemend, zoekend, zindert zijig de rook. In de tuin van verkochte violen, violette parels, tabak, nagels, luchtige kant, make-up. In een rijke lijst, korrelig zwart en breed. Hevig wit als een vochtige kei, ademend in die zee, warm als eilanden, daarginds. De pupillenwereld, hevig zwart als een vochtige kei. Marilyn boven de cijfers. Deze zone heeft spiegels tot grenzen en... Deze zone heeft spiegels tot grenzen.

Ja, dit was een fragment uit het werk van Jorge Antunes. Studie voor blauwe en oranje spiralen uit 1966. Met een stukje ja, diergeluiden, dat kwam uit de Beatles, het Sgt. Pepper's Mono Mix. Nu aanbeland bij, moet ik even toch nog een paar knopjes besturen. Ja, aangekomen bij de tuin. Patrick Conrad, de tuin, 1965, daar een kort fragment uit, een deel uit. Het slotstuk van wat hier in deze bundeling Conrad Live on Stage staat. En hierna even kijken. Ja, Jorge Antunes, Lied van de Metselaar. Ik heb de vertaling, niet de oorspronkelijke titel. Lied van de Metselaar uit 1968. Ja... Oké. Naakt in de kelders van Wenen. Wenen. Ritmisch met de buik buigend onder de hoge duif. Kitsch van karton, van plaster, van stuk, van papier, van niemand. Maar... En dit een heel tijdje later, dwarrelend, dof als dons, een regen van veren. De kelders van Wenen zijn kille kisten, steeds van zilverpapier, mica rozelaars, lichte libellen en matte maskers van en reeds toen kroop de kanker knakend in je keel. Kanker voor mijn kind. Nog een kleine nacht voor de grote dag, Eva.

Pedreiro. Do filho da pedrografia.

der Libri. Pedreiro. Pedreiro.

Ja, het fragment, het beloofde fragment uit het LP oorspronkelijk. Patrick Conrad, gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, komt aan het einde van deze uitzending. Je hebt nu enkele aankondigingen. Voorspel volgende week zo meteen, maar ik kan ook al vooruitlopen op de vierde uitzending in de reeks van Voorspel, waarin ik gedichten voorlees van Patrick Conrad uit Conrad Live on Stage. Ongeveer 15 uitzendingen, ik ben nog niet helemaal klaar, maar ik ben toch al wat gevorderd. De volgende uitzending is op woensdag 27 mei. Ja, dat is de vierde aflevering. Even kijken, volgens de planning. Naast gedichten van Patrick Conrad is er filmmuziek van de Italiaanse componist en muzikus Egisto Machi. Of Machi, ja, Italiaans, Egisto Machi. Voor de film Il Delitto Matteotti uit 1973. Egisto Machi maakt ook deel uit van de groep Gruppo di Improvisazione Nuova Consonanza, met onder meer Ennio Morricone er ook bij en Franco Evangelisti. Ik breng enkele tracks uit de cd Niente van de Gruppo, opgenomen in 1971. Egisto Machi componeerde de soundtrack van de tweede langspeelfilm van Patrick Conrad, Mascara, uit 1987, maar daar heb ik geen muziek uit. Er zit een fragment in de uitzending uit LP Patrick Conrad, gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, verschenen in 1973, zo meteen ook een ander fragment daaruit. Wat heb ik nog? Er is filmmuziek van Akira Ifukube voor de Japanse film Godzilla uit 1973. Wat de gedichten van Patrick Conrad betreft, de gedichten die ik zal voorlezen, komen uit de cyclus, de volledige cyclus, een pop van Patrick Conrad met Paola Negri in de rol van Eleonora en een fragment uit De Kamers, allebei uit 1966. Dat is de aankondiging van Voorspel 27 mei. Nu volgende week heb ik, even kijken, volgende week heb ik in Voorspel 6 gedichten, lees ik 6 gedichten voor uit de bloemlezing Verzetspoëzie uit de periode 1933 tot 1945. De bloemlezing Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad. Verzetspoëzie en geuzenliederen uit de jaren 1933 tot 1945, bijeengebracht en ingeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten, uitgegeven in 1995. De muziek in de uitzending is uit dezelfde periode als de gedichten, compositie van John Cage uit 1942 en 1943 in recentere uitvoeringen wel, uit de cd John Cage, Works for Percussion 1, Imaginary Landscapes, Complete, Credo in US, percussion group Cincinnati, verschenen in 2011. Ja, percussie moest even percussief klinken, heb ik de indruk. Verder opnames uit de periode 1933 tot 1945 uit de compilatie-cd Burlesque in Jazz. 30 songs, 30. En opnamen uit de periode jaren 30 uit de compilatie-cd Django Reinhardt, Quintet du Hot Club de France. Dat is Voorspel volgende week. Zometeen de aankondiging van Thuisreis morgen, maar ik heb een kort stukje uit de Beatles. Sgt. Pepper's Mono Mix. Twee heel korte stukjes, samen 1 minuut. Oh,

De aankondiging nu van thuisreis morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen thuisreis naar Boedapest en omgeving in Hongarije. Deel 2. Het derde en laatste deel van deze trip is in thuisreis 21 mei gepland. Deel 2 morgen met de trein van de Hongaarse componist Laszlo Sári, Locomotive Symphony en Studies on Steam Engines. En ook een deel van het bronmateriaal. Hungarian Steam Locomotives, opgenomen in 1983. Dit alles op een cd uit 1998 van Laszlo Sári. Er is filmmuziek van Daniel Bloomberg uit zijn soundtrack voor The Brutalist, een film uit 2024. Geregisseerd door Brady Corbett. Verder muziek van Giorgi Ligeti uit 2 cd's, met composities van hem uitgebracht door Vergo in 1988. Ook muziek van Frans Liszt. Of Liszt Ferenc uit de compilatieserie The Instruments of Liszt Ferenc in de Budapest Liszt Ferenc Museum. Uitvoeringen door Jeno Jando, een cd uit 1980, heb ik hier teruggevonden. Zoiets, ja. Verder het symfonisch gedicht Les Préludes uit 1854 van Frans Liszt, door het symfonisch orkest van Budapest, opgenomen in 1984 of 1985. Een selectie uit een cd van de alternatieve rockgroep Control Xoport, 1983. Control Xoport is te vertalen als controlegroep. Ik breng een ruime keuze uit de compilatieserie Cabaretkampioenen, de leukste conferences en liedjes voor onderweg, verschenen in 2006. Ja, ik heb hier staan in verhouding tot het volgende is mogelijk de uitdrukking een lach en een traan van toepassing. Maar de zaken zijn wel gescheiden, het is een uitzending van 3 uur. Het ene sluit het andere dus niet uit in het geheel van de reis. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast in het 3e uur lees ik 3 gedichten voor van de Hongaarse dichter met Joodse roots Miklos Radnoti. Hij werd tijdens een dwangmars in 1944 doodgeschoten en in een massagraf gedumpt. Er staan bij mijn weten 2 standbeelden en een gedenkplaat, de nagedachtenis aan Miklos Radnoti in Boedapest. Van aan het 2e standbeeld lees ik 3 gedichten voor van hem, vertaald in het Nederlands door Ariaan van Niemwegen en Orsolia. Ik lees mijn eigen schrift hier met problemen voor. Reterii, zo is het, ja. Er is ook filmnieuws in het 1e uur en tentoonstellingsnieuws in het 2e uur in deze thuisreis. Wat de filmnieuws betreft heb ik 2 films, zal ik bespreken, met een hoofdrol van Robert Pattinson. 2 relatiedrama's, huwelijksdrama's. Die My Love, geregisseerd door Lynn Ramsey. En het drama met elementen uit een black comedy, een zwarte komedie. De drama, geregisseerd door Christopher Burgley. De tentoonstellingsrubriek in het 2e uur. Ik ben gaan kijken naar de nieuwe tentoonstelling met werk van Mark Schepers. Dreamtime, So Near and Yet So Far in de Schubil Galerie, Waalse Kaai in Antwerpen. Zo, nu kan ik nog heel net het fragment aankondigen van Patrick Conrad uit die LP destijds, uit 1973. Patrick Conrad, gelukkig als in het bijzijn van een vrouw. Pink Poets Editions en in 1973 heruitgebracht door Kraak in 2012 met vocaal en teksten Patrick Conrad, vocaal en gitaar en fluit Roland, viool Philippe de Chafoy de Courcel en fluit Luc Renneboog. Ik heb 3 minuten voorzien als fragment, dus dat kan er nog net in. Ja, moet ik even juist de schuif benaderen. Zo, ja. Zometeen om 18 uur is er de zandbak, maar dit komt nog in uitzending. Patrick Conrad, gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, het begin. Heel alles snel die aankondigingen. Ja. Oké, ja, zo is het gegaan.

sporen in het puin van een tuin, glijdend als gezogen door schaamteloos scheurende schaamlippen, mijn eerste triomfboog. Aanvaard ik zoveel later, te jong nog om te zuchten, maar te oud reeds om te wenen, als schillende superstar te sterven, schuldig en gewelddadig.

0: 106.7. Dit is Radio Centraal. Tot 7 uur kun je luisteren naar de Stash of Lord and Lady Hash. En beginnen doen we zoals altijd bij het begin.
1: Rolling.

Voilà, we zijn begonnen. Het eerste nummer dat u hoorde, dat was Trees Speak met het nummer Seraphim uit het, het is een 7-inch en het komt vrij bij het album Mind Maze. Fijn album. Gevolgd door een persoonlijk favorietje, Booker T en MGs met Hip Huck Her. We gaan verder in deze Stage of Lord in Lady Ash met een nummer voor een jarige Job, voor Amor Fati. Het is een nummer van Salt.

Destroy and Create door Nicolas Godin. Als ik het nu zo hoor, het heeft toch wel een beetje, hoe zal ik het zeggen, Osric Tentacle vibes. Maar ja, daar was hem niet voor aangeschaft. And now for something completely different, as they used to say.

De bende van Ak Chamel. Dat is dus eigenlijk een bruggetje om ons te brengen bij de wekelijkse striptrip. De striptrip van Lady Hash, die wederom vandaag niet aanwezig kan zijn. Dus heeft ze mij volgende woorden in de mond gelegd. Waar ik jullie vorige week een kleine inkijk gaf in het universum van Robert Crumb, neem ik jullie vandaag graag mee naar dat van de Franse striptekenaar en verhalenmaker François Bouc. Dat is B-O-U-C-Q. Crumb inspireerde in de jaren 60 en 70 vanuit Amerika zijn Europese collega's, waar bladen als Charlie Hebdo het licht zagen. De link met Bouc is bij deze gemaakt, want hij debuteerde als tekenaar van politieke karikaturen in 1974 en is steeds aan de slag gebleven als perstekenaar, onder andere bij de krant Le Monde, maar ook bij Charlie Hebdo dus. Hoewel geboren in 1955, kan je François betitelen als een kind van de jaren 70. Na zijn schooljaren stampt hij met een bende anarchistische gelijkgestemden de nieuwe maatschappij uit de grond. Een streven dat al snel ten onder gaat aan zijn eigen ambitie. Hij stemde zijn uitgaven af op zijn karige inkomsten, nam de tijd om zijn tekenkunsten te verfijnen en vooral ook om lol te trappen met zijn vrienden. Hij huurde een kamer zonder telefoon en potentiële opdrachtgevers konden de bazinen van de naburige bistro desgewenst een boodschap doorgeven. Inmiddels staat hij gerand voor vermakelijk vakwerk en baanbrekend absurdisme met uitschieters naar de hoogste toppen van het stripfirmament die hem menige prestigieuze prijzen opleverde. Talloze strips kwamen ook tot stand door samenwerkingen met andere grote namen, zoals daar onder andere zijn Bouncer, een West-End-strip samen met Jodorowsky, en The Janitor, een spionagetriller die hij samenmaakt met Yves Sand. De eerste strips die ik in handen kreeg en die ik graag vandaag in de kijker zet, waren de hallucinante en bij momenten uitzinnig humoristische en absurdistische delen uit de reeks De avonturen van Free van der Mugge. Ik was meteen verkocht door de toch wel ontregelende grappen. Het verhaal draait rond een dappere verzekeringsagent die, steeds gekleed in een opzichtig pak met luipaardmotief, zijn verzekeringen probeert te sluiten in een zeer letterlijk te nemen stadsjungle. Het wemelt ervan kannibalen, dinosaurussen en andere onverzekerde roofdieren. Zijn daden zijn, naar eigen zeggen, groots en hij wordt dan ook met veel liefde door zijn vrouw smeuïg, mijn Bengaalse tijger, genoemd. Een geslaagde combi van Jacques Tati en surrealisme waar zijn geweldig tekentalent van afspat. Een vierdelige reeks die, ik verzeker u, absoluut de moeite waard is en die jij zelf een vorm van mentale hygiëne noemt. Een moment waarop het door stereotype vertekende blikveld van de lezer eens flink wordt opgeschoond. Een stripreeks die je naast een goede dosis humor ook doet beseffen dat de wereld nog veel groter en veel vreemder is dan je al dacht. Dixit, Lady, Hash. En met Free van der Mugge in het achterhoofd gaan we naar Minimal Deutsch, dit is beter.

Muziek waar je toch wel vrolijk van wordt. Dat was de Pyramidal Track van Helen Ripley Marshall. Australische semi-ambient muziek uit de jaren 80. Brengt ons bij de wekelijkse inzending van Borg. Initialen AG. Het nummer van deze week draagt de titel... Nilian Ambient, dit is Borg.

Een trio uit New York met het wonderlijke country song. New York, een stad waar altijd veel te doen is. Een plek waarvan Bernie Sanders onlangs over berichtte. One advice to people that wants to go to America. Don't go.

Zo, dan hebt u hem alsnog gekregen. Het nummer van Borg, waarvoor mijn excuses. Voor het kleine technische euvel, niet waar. Gaan we verder met een beetje stride piano uit de lang vervlogen tijden. G.P. Johnson.

Yeah, dat was James P. Johnson in Hungry Blues. Ik heb hier nog een kleinigheidje voor u klaarstaan. Dat is een kleine outtake van Weilen Planet G-Force met een covertje. Je moet goed opletten, want het is snel voorbij.

Dit was een stage of Lord en Lady Hush voor vandaag. We gaan eruit met Chelsea Wolfe, Half Sleeper. Tot volgende week.

Welkom in de Catkamer op Radio Centraal. 106.7 FM Centraal op DAB+. En streaming op radiocentraal.be.

0: It's the least you could do, right? I'll drive.
1: We luisteren naar Hani Mehana. Zijn album uit 1973, The Miracles of the Seven Dances. Uitgekomen op het Egyptische Soet El Hop label. En in 2013 eruitgegeven door het Belgische Suma Records. We luisterden naar Badawiya. Dat is het woord voor een vrouwelijke Bedouin. En we gaan verder met Tahia Wal Asaya. Dat is Tahia Carioca in de dansende stok.

0: nothing yet.
1: Hey, you did it.

0: We luisterden naar High Density Gathering Gel Genere Non Inventato C2. Dat is de naam van het nummer. Het is een zelfgetiteld album, High Density Gathering. High Density Gathering is een verzetscollectief in de corridor Bristol-Turijn. Een verzetscollectief tegen de marktconformiteit in de muziekindustrie. Het is een 14-koppige formatie. En alles op deze schijf is opgenomen in Assilé en Povera, Turijn, tijdens de High Density Gathering in oktober 2024. Georganiseerd door Music.com, Mistomami en Arsider. Uitgekomen 26 april op Avon Terror Corps uit Bristol, Arsider Produzione uit Turijn, Light Item uit Carpegna, Italië en Mistomami, ook uit Italië. We gaan verder met Sfidando la Burocrazia Europea, Coral Effort nummer 1.
1: George! George! George! That man is following me! He tried to attack me!

The champion.

We luisterden naar het TP-orkest Poli Ritmo de l'Atlantique, Cotonou Dahomey. Het nummer Wodekakwe door Lucas Toulesi et Parfait Gneza, begeleid door het orkest. Dus ze uitgekomen 24 april 2026 op het Alberica Store label uit Benin in West-Afrika. West African Beat. We gaan verder met Bleuki d'Almeida, ook samen met Orchestre Polyritmo de l'Atlantique Cotonou Dahomey, met Le Joe.

0: die bewoner, de schenkwand van Anton Garber. Uit het compilatiealbum Experimentele Welt op het Berlijnse Billo Label. Uitgekomen 24 april. Straks nog meer nummers uit de compilatie, maar eerst gaan we luisteren naar Kant B van de cassette, uitgebracht door Kalau Matusalem. En kant 2 is de track Aquem, uitgekomen eveneens op 24 april op de labels Les Oreilles de Saturne. Wat een samenwerking is tussen Fougère Muziek, Animal Biscuit en La République de Grange. Het bestaat uit een geluidscompositie van twee live optredens gecombineerd met field recordings. Aquem, de betekenis is te kort.
1: I'm Mrs. West's sister. Is it serious, doctor?
2: No, she's coming round now. Oh, she needs rest. Please, don't tire her.

Is it?

0: was ist das?
1: Ah, jetzt.

I was just gonna go and have a look.

0: We luisterden net naar Baldwin, Was ist das? Ook van de compilatie Experimentele Welt. De eerste compilatie met muziekexperimenten door het Billo-label uit Berlijn. Met bijdrage van 12 artiesten. We luisteren nog naar een track van de compilatie van Tintin Patrone. Kramp.
1: Let's get out of here, quick! What the devil's happening? Could you please explain?

0: Assur, uit het laatste splitalbum met Corrupted. October Rain. 1 mei uitgekomen op Inhuman Homicide Records in Parijs. U hoorde net, you racist prick. En we gaan verder met Seasoning the Abyss, gevolgd door Sulfuric Gutterly.
1: Maureen, get her something to drink. You just sit down. Move, get her something to drink.

whiskey. But you may not have any money. You're right, love.

0: We luisteren naar Ikaria Elici. Album Cactus Rockers. 24 april uitgekomen op Notte Brigante, Grenoble, Frankrijk. We hoorden het R-O-B-O-D. En we sluiten de capkamer af.
1: Hey, no!
0: Met Park Dark, Dark Drag.

0: Hallo, hallo, hallo. Welkom bij Radio Centraal.
1: Ik hoor aan
0: iemand. Ik hoor mijn eigen wel.
1: Steek mijn stickertje wel in. Hoor jij mij?
0: Ik hoor u niet in de micro. Maar alvast, goedenavond allemaal. Wij zijn Greenkilt. De Christophe zit hier nogmaals eens onder een bureau. Zoals dat wij elke keer zeggen als wij overnemen. Welkom bij Lokaal Metaal. Wij gaan vandaag wat coole stonerplaatjes spelen. En wat muziek dat de komende weekend in een trit gaat staan. Hetgeen dat we hebben georganiseerd. Hetgeen dat je net hebt gehoord was Night Stalker met Heavy Tripping.
1: Yes. Dat is Griekse stoners. Die zijn al 30 jaar bezig, denk ik. Toch al wel daar een vaste waarde. Kun je hem ondertussen al horen eigenlijk? Oké, dat is gemakkelijk op de radio, hè, dat je elkaar kunt horen. En die vorig jaar hebben we die Desertfest afgesloten op de zaterdag. Dat was een heel dik feestje. Ze gaan nou die show eigenlijk direct backstage gerend om een Greenkilt sticker in hun pollen te douwen voor als ze terug gaan naar Antwerpen. En voilà, zo geschieden, dit weekend in een Trix. En we hebben er nog wat lokale bands bij gezet. Die het vonden van Witchpiece is ineens.
0: Ja, dat klopt.
1: Die zijn met een nieuw album bezig. Die zijn met volop aan het release op dit moment. Peacefest komt er ook aan waarop dat ze een release doen. Daar gaan we nog niet te veel reclame voor maken, want we willen vooral dat jullie deze zaterdag komen zien. We hebben al een singeltje klaarstaan, denk ik. Hun eerste release van het album:
0: Beggars and Horses.
1: Beggars and Horses.
0: Here it comes.

0: morgen en al, hè.
1: Ja? Dan is het goed.
0: Dat denk ik toch. Ik hoop het.
1: Oké, ja, dat was goed, hè.
0: Ah, nu hoor ik je.
1: Ah, nu hoorde mij in het knopje omgedraaid. Dat
0: ja,
1: is goed.
0: Ik denk het wel. Ja, was het juiste knopje.
1: Ah, wel. Jij vindt toch altijd juiste knopje op de deur.
0: Oh, my.
1: Oké, dus dat wordt de support van een headliner, Nightstalker, de zaterdag.
0: Yes.
1: We hebben er nog twee bands bijgepropt. Ik weet niet of je een timetable had gezien, maar dat wordt een nipte. Dat gaat goed proppen worden.
0: Bij Quang Gale, dat komt allemaal goed.
1: Ja, dat gaan we proberen regelen, hè. Throatsnapper pakt een backline mee en dat brengt ons ineens naar de volgende band, hè.
0: En dan zijn we al gerust, hè, want joh, de Jan Kassiers doen niks anders dan backlines voorzien. Dus als Throatsnapper backline voorzien, dan komt dat allemaal goed.
1: Wat gaan we opzetten van Throatsnapper?
0: Eentje van een laatste plaat ook.
1: Ja, dat is goed. Ik vind dat eigenlijk allemaal goed, jong. Ik vind Throatsnapper echt prachtig.
0: Even. Ziet er wel een goeie uit. Duurt al even, maar ja, stoner, doom,
1: ja,
0: sludge,
1: kan maar duren, even duren. We hebben tijd om
0: we nog drie kwartier, dus...
1: Dan kunnen we tussen de knopken ondertussen nog eens zoeken.
0: Dus geniet van de volgende, Throatsnapper, Digging Even.

0: Wat een heerlijk nummer, jong. Ik vind dat echt zo goed.
1: Ja, dat was even in kraansgang.
0: Ja, ik vind die in live shows ook altijd fantastisch. Ik ben helemaal mee. Dan gaan we me even moeten uitsnappen deze zaterdag, dat ik zie dat die op tijd stoppen. Want daar kan ik wel even mee. Echt black and doomy. Ja.
1: Ja, de laatste plaats, dat was echt wel cool.
0: Die eerste plaat vind ik ook echt goed.
1: Ja, want het is cool dat ze wel blijven vernieuwen of zo. Op een andere manier.
0: Ja, een toffe gasten, hè.
1: Ja.
0: Altijd plezant om in huis te hebben, kei professioneel. In het begin van een avond.
1: Ja, en als ze niet meer...
0: De kassiers die durft tegen het einde van een aantal is in te dutten op de meest maffe plekken.
1: Maar liever dat kan niet meer aan bekend toe, hè.
0: En dan volgens een Soul Diet. Ah, daar ben ik ook echt fan van. Die gasten hebben vorig jaar de contest van Antwerp Metal Fest gewonnen.
1: Mochten... Ja, daar hebben we het hier al een paar keer over gehad.
0: Ja, zeker. Ja. Die hebben toen het festival mogen openen en die hebben eigenlijk ook mogen afsluiten, want die hebben bij de afterparty band ook nog een cover mogen brengen. En muzikaal kei getalenteerd. Zitten allemaal op het conservatorium, denk ik. Maar kiezen er toch voor om wat vettige muziek te spelen, eigenlijk. En volgens mij hebben die wel wat op Spotify staan.
1: Ja, maar niet veel, eigenlijk. Want ik was even aan het zien, was die cover van Gnome, Silent G.
0: Ja, die hebben ze professioneel mogen opnemen in een trickstoen op kosten van IMF.
1: Je staat hier niet tussen.
0: Ah, dan moet ik den anders even sturen. Potverdikke anders, slecht rapport.
1: Ja, dan moeten ze toch mee online zitten. Ja. Maar ik denk dat ik er wel bij sta, is... Burn, en de laatste single.
0: Ik ken de namen van hun andere nummers niet, dus ik zou zeggen...
1: Burn is een self-titled single, kreeg in staan in 2024 uitgekomen. Dus laten we daar nog luisteren.
0: Absoluut, dat gaat sowieso goed zijn.
1: Soul Diet met Burn.
0: Yes.
1: Het is allemaal

0: Ongelooflijk.
1: Dat was Soul Diet met Burn.
0: Die beginnen de zaterdag om 7 uur. Dus zie dat je er op tijd bent. Ondertussen hebben wij hier een prachtig bericht gekregen van een luisteraar. Beginnen met Galle sukt, uitroepteken.
1: Gilles.
0: Proppen, dat kan de Sasha wel.
1: Proppen?
0: Ik weet ook niet waarover het komt. Ik vraag hem ook proppen en hij antwoordt nevermind. Hij komt de vrijdag naar de kids met de Warre en de Jury. En ja, daarna gaat hij in Trix dansen. Ja, wat hebben wij daar nu aan? Hij zegt ook dat hem zaterdag afkomt als hem nog een mens is na Liquidity. Gilles, jij bent nooit een mens.
1: Ja, dus komt maar gewoon af, komt mens gewoon af. Of niet.
0: En pakt de Jury en de Warre mee. Hè? En alle andere vrienden van de War Records en Beyond. Want er is zeker nog plek in een Trix. En kom aan, €15, dames en heren. Dat is niet te twijfelen. Dat is gewoon tickets kopen. Koop er eentje extra, gewoon voor de fun. Om de scene te supporten. Je zegt allemaal, sterft in een put. Gilles sterft zelf in een put.
1: Sterft in een put.
0: Hierna denk ik dat we een nieuwe release gaan draaien van misschien toch wel de beste Antwerpse stonerband van het moment.
1: Oei. Dat weet ik niet. Wie kan je zingen?
0: De oude band, Sasha. Astro Driver is eindelijk officieel.
1: We hebben hier al een paar twee keer liggen klingelen om dat via mijn gsm eens te kunnen draaien hier.
0: Met maar blijkbaar nu, verschrikkelijke geluidskwaliteit.
1: Ja, was niet altijd de beste. Allee, de kwaliteit was wel goed. Maar ja, via die Bluetooth hier, dat was niet het optimaal.
0: Dat dus nu is het voor echt.
1: Nu sta ik gewoon hier. For the real. In de Spotify. Mensen die ons willen checken op Spotify, dat kan dus vanaf nu. Gewoon Astro Driver inkikken en je vindt ons wel. Met ons typische logotje. Met die smoky orange en letters. Er staat alleen rond te zien een hele lelijke witte kamer dat ik nog niet weg heb gekregen. Maar voor de rest is het echt wel heel cool om onze eigen muziek daartussen te zien.
0: Wie dat tips heeft hoe die witte kader weg te krijgen, mag gerust even bellen naar Gilles. Ik zal zijn nummer even opzoeken.
1: Zinge King.
0: Stuur iets op onze app.
1: Ja, we weten.
0: Bel naar Radio Centraal. De telefoon staat hier, dus volgens mij kun je effectief de nummer opzoeken en even bellen. En dan lossen we het ineens hierop, live on the air. Wie had dat gedacht, Sasha, dat wij hier op een dag gingen zitten op de radio met nieuwe muziek,
1: met
0: live
1: mijn eigen
0: spelen.
1: Muziek, live, het is ongelooflijk. Het is, ik moet eerlijk zeggen, ik moest gisteren toch even zo in mezelf kijken en denken, wel, hier zit ik nou echt trots op, jongen. Dat was echt een live achievement om muziek de wereld in te kunnen sturen, dat is toch wel iets apart. Dus,
0: goed bezig. En de andere mannen van Astro Driver ook, de Robbie, de Jasper, de Sander, de Pieter.
1: Ja. Ik heb hun heel erg bedankt voor al het harde werk nogmaals is, want het was niet zonder bloed, zweet en tranen, deze album. Ik hoop dat de rest snel kan volgen, we zijn er nog volop mee bezig, we hebben een paar nummers aan het masteren. Mark gaat in een versneller tempo nu, dus let's fucking go. Hier is alvast Red Sand.
0: Yes.

0: Dat was Red Sang van Astro Driver.
1: Wat een intens nummer, maat. Dat is echt wel...
0: Nou, klonk het echt perfect.
1: Larger than life, als je het zo gemasterd hoort. Ik heb het al veel in de repetitie kot gehoord en live, maar nu is het echt... Pieter klinkt gelijk een of ander een monsterlijke giant. We hebben nog een berichtje gehad van een luisteraar.
0: Nog een berichtje?
1: Ja, ja. Een Egirius Boter stuurt dat wij een prachtige radiostem hebben, Sasha.
0: En wie is Egirius?
1: Meen jij, Rana?
0: Huh?
1: Dat is schandalig. Ik zal je daar straks over informeren, want die man wenst anoniem te blijven, want wordt blijkbaar lastig gevallen in zijn privé door ongeduldige mensen die hem nodig hebben voor het werk. Dus we gaan die besparen om zijn identiteit bekend te maken.
0: Oké.
1: En we gaan ineens door naar de volgende show van Astro Driver, zou ik zeggen, van Green Cult.
0: Ja.
1: Wanneer is dat?
0: Als je dan toch echt over de volgende show Astro Driver nog één dingetje vermelden. Wij zijn gevraagd voor te spelen op het labelfeestje van Pesticide Records van gemangen van Mosquito Memory.
1: Oh,
0: dus
1: nice.
0: 2 oktober, allen daarheen, naar een uitschaart in Gent.
1: Ah, goed.
0: Er komen echt een paar keikoole bands. Ik ga van onze stoner naar meer doomy sludge tot High Kick Wizard die daar afzwakken.
1: Echt?
0: Dus,
1: amai, High Kick Wizard hebben vorige week nog gespeeld op het 2-jarig bestaan van Veiligheid.
0: Ja.
1: Dat was keigoed.
0: Dus dat wordt daar echt een dik feestje. Dat gaat van trage stoner, eindelingstrekken, snelle High Kick Wizard. Dus dat wordt een heel avonturenavond. Dat wordt keipelzend.
1: Dat zou moeten afkomen, hè?
0: Ja. Vrijdagavond 2 oktober.
1: Dat is misschien voor mijn verjaardag dan.
0: Dat is een week voor uw verjaardag.
1: Yes.
0: Oké, okay, dan wil ik nog even het Astro Driver verhaal mee afronden.
1: Ik ben nog niet terug in Peru, denk ik.
0: Ik ga met uw verjaardag in Peru, of hè?
1: Nee, ik ben misschien een tweede juist terug. Dat ga ik eens moeten bekijken.
0: We shall see. In ieder geval voor de mensen die niet naar Peru gaan, die prioren. Allen naar een afschuik ingenkt.
1: We volgen een Green Cult Show in de Kids.
0: Ja, samen met Veiligheid.
1: Ja, dat is waar.
0: Doom, met... Wat is de andere band? Dead? Of
1: Godless. Amber Brick en Godless spelen. En wat is dat genre? Dat is zo'n goede vraag dat ik het spannend ga houden en daar niet op ga antwoorden. Nu hebben we wel, eigenlijk sinds net een nieuwtje, er komt nog een band bij. Inhuman Nature uit
0: wow,
1: de
0: ja,
1: UK.
0: Maar ja, is dat allemaal geregeld?
1: Dat is eigenlijk...
0: Dat is
1: al, ja. Dat is, we hebben dat geregeld. Er mag een band bij en qua praktische organisatie gaan wij dat allemaal ineens steken. Dus dat is sinds vandaag, last minute, komen die erbij. Depaneren we die.
0: Den Tijl zei mij vanmorgen in de fitness, het is de Engelse power trip.
1: Yes, inderdaad. Hij is er helemaal zot van. Ik denk dat hij al heel de dag met natte onderbroek rondloopt. Hè, jongen.
0: Ja, hij begon, my mark, ik kreeg maar echt een grave man gevonden.
1: En dan
0: denk
1: dat
0: ik, dat is de duizendste keer dat je denkt, deze is echt, maar echt graaf. En elke keer lijkt het alsof het nog graver was dan het laatste dat ik hem graaf.
1: En vandaag heeft er al 2 keer naar mij gestuurd, van 2 verschillende bands. Maar die Inhuman Nature effectief, dat wordt echt wel graaf. Maar daar gaan we nu niet naar luisteren.
0: Nee, maar dat kan ik wel even opzoeken voor een naam. Maar we zullen even beginnen met een doom van die avond. Dat
1: yes.
0: is Amber Brick. Uit Zuid-Amerika, ook als ik mij niet vergis.
1: Amberbrick. Nee, was die een Indische en een Duitse band?
0: Of was ik Indisch?
1: Ze komen niet uit België, dames en heren. Dus
0: nee,
1: dat is sowieso
0: zeker niet. Ik denk
1: exotisch.
0: Zelfs niet uit Europa. Ik ga het tijdens het nummer even opzoeken. Ik weet jullie na het liedje zeggen. Het liedje heet gewoon Doom.
1: Doom, yes!
0: Als je een Black Sabbath vibe erbij krijgt, ik hak dat ook eerst. Ik ga jou horen. Have fun.

0: Dat was Ember Brick met Doom. En Max is er ook terug bij.
1: Ik ben erbij. Ik was even door de foute deur.
0: Nooit mijn eigen weer niet.
1: Oei.
0: Raar.
1: Staat dat dingetje aan?
0: Komt toch binnen hier?
1: Ja, dames en heren, ik hoop dat jullie ons horen. Dat is het belangrijkste, ja,
0: dat
1: uiteindelijk.
0: Dat hoop ik ook.
1: Wat is het volgende?
0: Het volgende.
1: Antwerp Metalfeest.
0: Ja, yes. We gaan het alvast een reclamatie.
1: Nog 10 dagen.
0: Ja, Ember Brick was trouwens van Brazilië.
1: Ja, je had gelijk, je had gelijk.
0: Ik zei Zuid-Amerika, dus ik was hierbij.
1: Kwam er ook geen Indische band? Dat zullen we wel zien tegen dan.
0: Ja.
1: Eerst Antwerp Metalfeest, want er komt van alles naartoe. 12 fantastische namen, nu in voorverkoop. Nog, hoeveel kost dat? Een kleine €40, denk ik. En we zijn klaar om er aan te beginnen. De opbouw is officieel gestart. Nog 10 dagen om dat spel daarin heen te zetten. Dan krijgen wij Bloodbath, Butcher, Waking the Cadet.

0: ever, a stillbirth, nine dead, swell, inherited, ironed out, King Street,
1: Speed
0: last,
1: Queen.
0: Speed Queen. Yes, en dat zijn ze denk ik. Vesper.
1: Tim is met Vesper.
0: De Vesper komt openen. Van wat ga je opzetten? Butcher?
1: Ik heb een
0: Speed Queen?
1: Een Butcher en een Speed Queen klaarstaan. Ik heb exact die twee.
0: Doe maar Speed Queen, want Butcher gaat morgen al op Radio Willy gedraaid worden.
1: Gaan we geen Butcher draaien?
0: Dat gaan we morgen doen. Of moet ik Astro Driver opzetten op Willy? Dat zou
1: wel... Nou hoor ik dat klappen. Ja, oh, ik kan klappen. Maar we zullen beginnen met een oldschool rock'n'roll Speed Queen.
0: Yes.
1: Kort en krachtig Speed Rock'n'Roll Metal. Met onze beste vriend Andreas Tiglitz. Waar ik samen ook muziek mee aan het maken ben.
0: Jullie spelen op de Fort Fiesta.
1: De Fort Fiesta. Als een tweede show doen. Als een eerste show was een try-out show. Waar jullie nog wat dingen misgingen. Maar wat goed is aan een try-out.
0: De Fiesta gaan we wap opgeven.
1: Ik heb trouwens drumles gehad vorige week van... Ik heb de Rob van mij.
0: De Rob van Butcher.
1: De Rob van Butcher en allerlei andere topbands waar ik heeft ingespeeld, zoals Rex en die hele moeilijke naam. Je weet wat ik bedoel.
0: We gaan Speed Queen opzetten, hè?
1: Ja, maar we gaan beginnen inderdaad met een lekkere Speed Queen. Speed Queen met het nummer Speed Queen.
0: Yes.

0: Speed Queen, altijd lekker, man. Ja, dikke rock'n'roll, power, energie. Oh, altijd cool, die man live ook.
1: En voor degenen die aan het opletten waren, gelijk dat Sascha net besefte, binnen 10 dagen is dus effectief volgende week al. Volgende week zaterdag. Want ineens werd hij beseft, dus volgende week al. Yes, zeker wel. Ik zou zeggen, koop die ticketten in voorverkoop en kom af. Het is elk jaar gezellig. De Sascha komt ook af.
0: Nou ja, ik moet wel een ticket kopen gaan.
1: Ja, dat zou ik toch wel doen.
0: Dat is goed dat je dat zegt, ja. Ik zal dat een beetje doen. Dat is toch enkel zaterdag, toch?
1: Enkel zaterdag, ja. Yes.
0: Ik heb vrijdag nog de wouten.
1: Ja, dat gaat wel lukken. Nu?
0: Nu, de volgende. Ik heb nog een boetje klaarstaan met Speak Metal Samurai. Ach, van de laatste plaat. Dat vind ik ook wel een schriftje. De zanger van Butcher was afgelopen zondag ook te zien in de Kicks, samen met Yvonne Vegers. Trouwens, ja. We hebben een shout-out gegeven aan die show. What the fuck was dat?
1: Ja,
0: dat
1: was insane. Dus geweest,
0: ja, jij was er
1: maar
0: niet
1: ik
0: mee.
1: Ik heb een paar beelden gezien en het was inderdaad wel ja, zo. Sfeer achteraf was wel goed.
0: Ik moest de nacht op, dus ik was er ook maar heel even. Maar ja, ik kon toch niet wachten om even mijn kopkaart binnen te steken. Ja, dat was een geek feestje. Ja. Dat was een hometown metal party. Dat was geek in orde.
1: Ah, wel, dat wordt volgende week juist hetzelfde, maar dan in het kwadraat.
0: Maar dan in het kwadraat, ja, inderdaad.
1: Butcher dus, pakt al hun pyro mee, die gaan heel dat podium in brand steken, denk ik.
0: Oh my, dat wordt cool. Kan er van alles misgaan, dan kun jij je job doen.
1: Ja, ik zal er staan met een brandblusser.
0: Voilà. Dat wordt super. Wat we gaan gaan, maar het is eigenlijk ineens wel laat aan het worden. Dus, Butcher met Speed Metal Samurai. Wel van in het begin afspelen. Yeah.

0: Voilà, Bloodbath.
1: Dat was Bloodbath.
0: Fantastisch.
1: Nee, dat was Butcher.
0: Oh, dat was Butcher.
1: Nu komt Bloodbath.
0: Ja, ja, dan gaat hij al beginnen spelen, zie ik.
1: Ja, maar dat is niet erg, want je staat hier af.
0: Dan moet ik ze beat weer...
1: Goed, Sacha, dat was ik dan weer voor Greenkilk en Lokaal Metaal. Merci aan Christophe om ons elke keer een kansje te geven. Ik denk dat we dat komende maand, één keer in de maand, wel eens gaan proberen blijven doen.
0: We zullen zien wat dat de planning zegt.
1: We zullen zien wat de planning zegt, maar als het past in de planning...
0: Als het gaat, dan gaat het.
1: Dan komen we zeker nog eens af. Dus ik hoop dat jullie allemaal blijven luisteren. Veel plezier nog vanavond.
0: En dan zetten we nog Bloodbath op, hè? Onze grote headliner op Antwerp Metal Fest.
1: Dan kijk ik al naar mijn werk.
0: Veel plezier op het werk.
1: Sacha, over en uit.

Goeie avond. Een goeie avond. Goede avond. Hallo. U luistert naar Atelier Centraal. Op Radio Centraal. 106.7 FM. Het is 6 mei. 6 mei. 6 mei. Het is 9:30, oftewel 9:30. Ja. Oké.

get them out of my mouth.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikersbaan zwingt.

visage de feu brilla comme un fond. Et deux sans grâce.

Oh, my God.

0: tricks en trucken like je jong. Tisla, ik pak de microfisla, wat is nou...
1: Absoluut. Een van onze favorieten.
2: Ja.
1: Gewilde cd'tjes. Toen?
2: Ja.
1: Tot dat hebben we.
2: Ja, want ik denk niet dat het op vinyl is. Je vindt wel remixen op maxi's en zo, maar dit is een volledige cd vol met remixen.
1: Ja.
2: Van William Onyabor.
1: Body and Soul.
2: And Soul.

0: stevig opgepompte versie van Body and Soul van William Onyabor.
1: Op Luaka Bob Philip, een dubbel LP.
0: Ah, toch op
1: vinyl? Toch op vinyl, ja. Een dubbel LP. Ja. 2014.
0: Ah, ja.
1: Dat is ook al 12 jaar.
0: Ja.
1: Nou, ja, ga snel.
0: Ja.
1: Ja, compilatie.
0: Een Turkse dokter.

0: Ze hebben een nieuwe uit, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, ik heb er nog niks van gehoord. En ik heb hem ook nog niet, ik heb ook nog niet de moeite gedaan om, ja, om zelf te checken of dat hem goed is of zo.
1: Deze is wel goed. Deze, ja, LP is wel goed.
0: Ja, Altingen en ja. Dr. Shivanim.
1: Shivago.
0: Ja, hadden we ook nog kunnen meepakken.
1: Ja, Dr. Shivago.
0: Ja.
1: Ik heb een moderne man bij, Filip.
0: Een moderne man.
1: Een apman.
0: Een apman. Ah ja, wacht. Ja. Momentje, want dan moet ik met een stoel wat draaien, want ik kan niet met mijn arm draaien.
1: Ook disco.
0: Disco.
1: Disco, disco. From India.
0: Dr. Ami Astahanas.
1: Nee. My body has a surging fire.
0: Ah, my body is over the ocean.
1: Ja. Maar het is wel een app, man. Hè?
0: Ah ja, inderdaad.
1: Een enkele P.
0: Ja.
1: En van 1982, dus wel heel, heel.
0: Ja.
1: Ja, app, man. Enkele P. Disco from

0: Haar soundtrack, Filip.
1: Ja.
0: Dat wist je niet, hè? Dat ik dat had, hè?
1: Nee. Ja, maar er zijn heel veel dingen die, waarvan ik niet weet dat je ze hebt.
0: Ja.
1: En je zegt altijd, ik heb heel weinig filmmuziek en toch heb je... De helft van uw Indische collectie is filmmuziek.
0: Ja.
1: En dan heb je nog al die andere dingen. Hè?
0: Ja. Bollywood, Vijay Singh. Dus de zanger.
1: Vijay Singh. Heb ik ook wel dingen van Vijay Singh. Ja.
0: Die zanger.
1: Ja. Dus dat was het voor vandaag.
0: Yes.
1: Straks is het Zetpil.
0: Mm-hmm.
1: Met muziek rond het thema Pierre Boulez. Tussen 9 en 10. Maar eerst nog om af te sluiten. Ja, zeg maar.
0: Volgende week.
1: Volgende week ben ik er alleen.
0: Mono.

Goedemiddag, iets na tweeën weer tijd voor Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MHz. Vandaag met Don Wacky in het tweede gedeelte is nogmaals voor Dubwave samen met Balo in the Air. En dat is voor binnen een half uurtje, maar eerst nog even een paar andere nieuwigheden overlopen. En u herkent deze al, Sun is Shining, nummer van Bob Marley. De zon schijnt vandaag iets minder, maar toch, wij brengen het zonnetje in huis vandaag met deze Prince Fatty remix samen met de Aggravators, net uitgekomen. En de vocal daarop die u hoort is Ronnie Davis. Hij was een van de zangers van de Tenors en later bekend ook van bij de Idols. Spijtig genoeg in 2017 is hij overleden, maar deze unreleased version moeten we u dan toch nog even laten komen. Deze Sun is Shining, Ronnie Davis met Prince Fatty, Dubwise ervoor en nu met de vocal.

Van Maika Shemaya, het zijn nieuwe album Natural is the Mystic. Weer zo'n topplaat van toch een artiest die er steeds staat. En nog meer rubberdub, en die komt deze keer van Christopher Ellis, de zoon van Alton Ellis. En ik heb dit singeltje gekocht vorige week in Londen, als ik er een paar dagen was. In Line Vibes, de platenzaak waar dat ooit opgericht is geweest door Alton Ellis. En daar dan natuurlijk deze plaatje meegepakt. Ghetto Youth International productie, deze 7-inch met rubberdub.

Daar net nog Christopher Ellis met Rub It Up en een singeltje op Ghetto Youth Label. En dan overgegaan naar deze Shizzy Dick uit zijn nieuw album op het Tats Label, net uitgekomen, Marijuana Prayer. En daar het deze Ina Den Eye. Over naar St. Lucia, op dat eiland resideert Taj Weeks. Hij heeft al in het verleden heel mooie dingen gemaakt. En nu ook weer een nieuw singeltje uitgebracht, deze Climate

Weer een prima tune van Taj Weeks, deze Climate Justice. Verder met Jay Callum, hij heeft een nieuw album uitgebracht op Dubshot Records. Emotions, zijn tweede plaat al in 2 jaar tijd. En daaruit deze Calm Nation.

Carnation van Jay Kahn, dus uit zijn album Emotion, K-Licious Music Dubshot productie. En dan nog een ritmeke opzetten voordat het de beurt is aan Dubwave. En dat wordt de Fruits Ripe Rhythm en Sinai Kings productie. En daarop staat ook een nummer van Jesse Royal. En dat nemen we er speciaal uit, want er is aangekondigd dat hij gaat optreden op het Afro Sea Festival op 15 augustus hier in Bredenen aan de kust. En dat is helemaal gratis en daar gaat er nog zelfs nog veel meer bij komen, want we hebben daar ook Impressativa en Conscience. Maar eerst deze, Jesse Royal, Give Thanks.

En dan is het tijd voor de Dubwave selectie van deze maand. Vrijdag hebben we Pleinmagazijn nog afgebroken met een sessie. Vandaag gaan we het iets rootsier houden. We vliegen er in één keer in met de nieuwe Bonington Judah op het Zulu Vibes label met Satan Go Away.

de nieuwe Jam Melody Things and Times, uitgekomen op het Slimma Sound label uit Groningen in Nederland. Fantastische productie. We spelen er in één keer de dub nog achteraan. Hold tight.

de nieuwe Slimma Sound, zoals we het er net al zeiden. We gaan ineens door naar de nieuwe Derija. Die heeft samen met Macca Dread het nummer Burning. Op de Macca Dread label, de Spiritual Food label, komt uit Frankrijk. Released in februari, is te vinden op Bandcamp. Wat mij betreft een beetje een underrated tune die bij velen onder de radar gevlogen is, maar toch echt wel zijn plekje bovenaan verdient. Dus de nieuwe Derija, Macca Dread met Burning.

Maca Dread in de mix met Daraja op de vocal, Burning. We gaan ineens door, want Matt Professor heeft zijn vault nog eens opengetrokken en zijn drive nog eens opgekast, denk ik. En een hoop nieuwe dubtracks live gezet op The Dubs That Time Forgot, het album. Wij spelen daaruit bonus track number 1.

rechtstreeks uit de Arriwavald, Matt Professor, op het The Dubs That Time Forgot Part 2, net uitgekomen. Allemaal dit soort fantastische Matt Professor tracks. Dat brengt ons weer al bij de laatste voor Dubwave Sound. Wij sluiten af met Better World van Marky Lyrical. Die heeft op het Humble Records, Humble Rumble met Chouette Records, een 12-inch Better World uitgebracht. Here we go.

En op deze fijne dub gaan we dus afsluiten voor vandaag. Dit was weer Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MegaVibes. Vandaag met Don Wacky met Dubwave Sound, met een prima selectie alweer. En volgende week doen we dat allemaal nogmaals over op Radio Centraal. U hoort er dan meer van. Nog peace, love, respect to each and everyone.

hartelijk welkom bij Namaste. Twee wekelijks op Radio Centraal 106.7 en op internet en op DAB+. We hoorden Acadian Ramblers, Antwerps-Hollandse Cajun Zydeco band van de eind jaren 90. Met David Builen, Steven Hollanders, Wim Nachtegaal en zo verder. Namaste heeft een doos oude cassettes bovengehaald en begint hier vandaag met een cassettebandje te spelen. Om 2:55 op zondag, begin van de maand mei. Nee, 2026, dat is dus al even geleden, dit keer.

We blijven nog even in de Zydeco muziek. John Delafos en de Eunice Playboys featuring Gino Delafos, zijn zoon. Twee Zydeco accordeonisten. Namaste, twee wekelijks op Radio Centraal 106.7 FM.

En na deze cd zal ik nog eens een cassetje moeten opzetten. En dat wordt een stukje van een oud Namaste-programma in begin jaren 2000. En daar staat een stukje Jasperina de Jong op. En dan nog wat Cajun van de Mardi Gras. Ja,

En als we dan toch cassettes gaan spelen, of aan het spelen waren, dan kunnen we ook vermelden dat het Oormuseum op Radio Centraal al een tijdje actief is. Dat zijn ook dus opgerakelde archiefartikelen uit de radiostudio vanaf de jaren 1980. Van het begin van Radio Centraal, de niet-commerciële stadszender van Antwerpen aan de Scheldekaai. Dus nu dat ik mijn cassettes kan terug beluisteren, zal er in het Oormuseum misschien nog iets belanden. En als u de website van Radio Centraal raadpleegt, ziet u een mooie foto met de vlag van Radio Centraal op de kathedraal. En dat is dankzij Daniel, de bestuursman van Radio Centraal, die dat mooie heeft geüpload. En dat oogt mooi bij het Oormuseum.

Mardi Gras is nog steeds niet gedaan, want we worden eerst Acadian Ramblers, een Vlaams-Hollandse band. En nu hoort u de Henk van Damme Acadian Band, volledig Antwerpse band, met Karel en Björn Eriksson en David Buylen, Steven Hollanders en zo. En er komt nog een versie achter van Eriksson Delcroix ook nog.

half 4 bij Namaste op Radio Centraal 106.7 FM of DAB plus 10A en op internet de radiocentraal.be. En u bent helemaal mee met Namaste. Vandaag om 3 uur tot 4 uur. En volgende keer om over 2 weken zijn we er waarschijnlijk weer niet, want dan is het weer een live uitzending vanuit De Bist, De Kern, Sint Eft Festival, laatste keer. En zo zie ik jullie weer.

We horen Don Williams met The Chieftains, de Ierse band, en gecombineerd met Amerikaanse folk, The Mountain Time Picking, ode aan mijn pa en mijn oma, zaliger, en de voorouders kunnen best nog meegenieten.

0: Oranje rode vlammen van de rozen, rozen, rozen, rozen, rozen, rozen, rozen.
1: Oranje boven, oranje boven.
0: Vanuit het bos.